0: end of the Dallas Night Times guy.
1: Gezellig staan het Veluwe weer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de 2-voudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt er nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. Politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Wageningen en Veenendaal-West 5 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.

The Summer Night City, een plaat van ABBA uit 1978. Het begin van de vroege maandagmorgen. Goedemorgen. Ja, alweer 1 juni vandaag. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal op de vroege maandagmorgen. Ja, wat ik al zei, 1 juni. Alweer de juni maand. Alweer halverwege het jaar 2026. Ja, dit is de ochtendspits. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. De gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat er weer klaar. En de muziek staat in de playlist. Dus we kunnen beginnen.

Juli, een plaat van Beth Hering. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 1 juni. Vandaag de dag van de jonge jury. Ook de internationale dag van de kinderen. De Wereldmelkdag. Dus vandaag een extra glaasje melk. En ook de dag van de huidprofessional.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Sarah, in plaats van Fleetwood Mac. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Er zijn er onbekende Nederlanders vandaag jarig. Nou, er staan er vandaag wel een paar op. En beginnen bij Rafaella Parton, is een Nederlandse zangeres, is vandaag 43 jaar geworden. En Ilse Waringa, Nederlandse actrice en stemactrice, bekend van de Luizenmoeder volgens mij, als ik haar zo zie, is vandaag 51 jaar geworden. En Karin Mulder, Nederlandse fotomodel, is vandaag 56 jaar geworden. En Marion Keller is een Nederlandse voice-over en voormalig zangeres, is vandaag 56 jaar geworden. Rob Scholte is een Nederlandse kunstenaar, is vandaag 68 jaar geworden. En Annemarie Joritsma, bekend van de politiek van de VVD, is vandaag alweer 76 jaar geworden.

0: Hispana Mariana, een plaat van Siska Peters. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat te doen. Nou, vanochtend is het eerst droog en zonnig. Om 8 uur is er nauwelijks wind en is het 13 tot 17 graden. Wie op de fiets naar het werk gaat of naar school gaat, heeft aan een dunne zomerjas voldoende. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken en aan het eind van de ochtend stijgt de kans op een bui. En vanmiddag wordt het 19 tot 20 graden in de Waddeneilanden tot 21 tot 23 graden in de kustprovincies en 23 tot 25 graden in de zuidoostelijke helft van het land. Het is wisselend bewolkt. In het oosten en noorden is er weinig wind. In het zuiden en het westen steekt een matige westenwind op. In het binnenland komt er tot een bui, komt een lokale bui voor, zo staat het hier. Maar op de meeste plaatsen is het droog. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pakken we het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Jackie.

I get the sweetest feeling in plaats van Jackie Wilson. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen, ja, regen. 18 mm staat hierbij. Het wordt 21 graden en de windkracht 3 uit het zuiden. Dus morgen een regenachtige dag. Woensdag ook af en toe een bui, maar ook een zonnetje erbij. 21 graden wordt het dan met de windkracht 3 uit het west-zuidwesten en dan 4 mm neerslag. Donderdag 19 graden met de windkracht 3 uit het zuidwesten. Dan ook af en toe een bui. Ook een zonnetje erbij, maar ook af en toe een bui. 9 mm kan er op de donderdag vallen. Nou, qua weercijfers. Vandaag toch nog een weercijfer 8. Morgen een 5. Komt door, natuurlijk door die regen. Maar dat is ook af en toe nodig natuurlijk, hè, die regen. Woensdag een weercijfer 7. En donderdag een weercijfer 6. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst Phil Collins.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Afrit Wageningen 3 kilometer. A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West 7 kilometer. File 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging in 12 kilometer file. En op de N50 Zwolle en Emmeloord in beide richtingen bij Kampen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen,

Love Is All, een plaat van Roger Grover, de zingende kikker. Ja, we gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. We pakken eerst 2020 erbij. De in Nederland geldende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus worden versoepeld. Zo mogen onder andere bioscopen, theaters, cafés en restaurants voor het eerst sinds 15 maart weer gasten ontvangen, met inachting van de aangescherpte regels en richtlijnen. Gebeurde in 2020 op deze datum, alweer 6 jaar geleden. En 2023, de Accept Girokaart verdwijnt uit het betalingsverkeer. Het formulier werd in 1977 in gebruik genomen. En nog een berichtje uit 1978. Opening van de Brouwerssluis in de Brouwersdam. Zodat het Grevelingen meer weer in verbinding staat met de Noordzee. Was in 1978 en 1995 aan de oevers van de Maas. In de winterbedding mag niet meer worden gebouwd. Minister Margreet de Boer van de Vrom kondigt dit verbod af in overleg met de provincie Limburg. Was in 1995, dus op deze datum. Ik had nog een ander berichtje gevonden uit 2007. RTL zendt sinds vandaag alleen programma's uit in breedbeeld. Gebeurde in 2007 op deze datum.

0: de hits uit de 50s.
1: De hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

So in Love, een plaat van Orchestra Maneuvers in the Dark. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur de Locomotief. Van 12 tot 2 uur Broodjebal met Albert Vierhuis. Deze week als artiest van de week Michael Jackson. Dus je komt 2 keer per uur voorbij. Dus 2 tracks voorbij komen van The King of Pop staat hier op de Facebook site van Broodjebal. En om 12:30 het lunchpakket. En wat hebben ze nog meer? Aflevering van de plaat is een verhaal met Bart van Leeuwen. En 2 keer de oud Veronica alarmschijf. En de Hollandse douwtrapper is Alexander Gurley met Hollanders. Nou, dat allemaal dus bij Broodjebal. Dan vanaf 2 uur tot en met 4 uur de Locomotief. Van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. Van 5 tot 6 uur door met Diesmer Bonstein. En van 6 tot 8 uur de Lukebox met Luc van den Berg. Van 8 tot en met 9 uur Sportief zijn zeker weten met de Dirk-Jan Grootkezijn. En van 9 tot 10 uur Tutti met Harry Hollander en Adriaan Bruining. En dan vanaf 10 uur tot en met 12 uur Loco's Muziekschotel met Herman Zieluis. Dat is zover de programmering van Loco FM.

First Time van Robin Buck. Ja, inmiddels alweer bijna 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede uur van de ochtendspits. We gaan door tot 9 uur. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Doen we dit keer met een plaat uit 1974 van Paul. Hier is El Bimbo.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
2: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
1: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
3: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria. Wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
1: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort 4 kilometer file tussen Stroe en Voorthuizen. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Dus Harderwijk Zuid en Amersfoort-Vathorst 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 13 kilometer file. En een kwartier op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wens Ambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
8: De ochtend. Ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.
9: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.

De Boomtown Rats met I Don't Like Mondays. Dus ja, vandaag geen beste dag voor de Boomtown Rats. Het was een plaat uit 1979. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en Loe FM op de vroege maandagmorgen 1 juni alweer. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, ja, leuke platen. Het Nederlandse blokje ook. Oude platen volgens mij, als ik zo zie, ja, oudere platen. Dus ja, ook weer een mooi Nederlandstalig blokje. Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Dus we gaan beginnen.

De Sjoep Sjoep Song in plaats van Cher. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 1 juni. En vandaag de dag van de jonge jury. Ook de internationale dag van de kinderen. Ook vandaag de wereldmelkdag. Dus vandaag een extra glaasje melk. Ja, vroeger had je die reclame, hè, van de Joris Driepinter. 3 glazen melk per dag. Dus ja, vandaag dus 3 glazen melk. En de dag van de huidprofessional.

0: Elke werkdag vanaf 7 uur 's morgens.
1: Geen dag
2: zonder de gezelligste, de allergezelligste.
0: Natuurlijk, Dries Smit.

Terug naar het jaar 1971 met de Walkers. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur Studio Elburg met Aad Witthaar. Dus een iets andere programmering als anders. Dus tegenwoordig, vanaf nu dus, Aad Witthaar met Studio Elburg vanaf 9 uur tot en met 11 uur. Dan vanaf 11 uur tot en met 12 uur de derde helft met Egbert Bos. En van 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Egbert Bos met EB dus. Dan vanaf 2 uur tot en met 4 uur muziekcarousel de non-stop hits. Nee, tot 5 uur is dat zelfs. Tot 6 uur zelfs zie je staan. En dan vanaf 6 uur tot en met... Even kijken, heb ik dat goed? Van 6 uur tot en met 7 uur. Ja, wat wij willen weten met Rob de Koners. En van 7 uur tot en met 8 uur orgeluur met Maarten Seibel. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur van Aardstad Eeuwigheid. Van 9 tot 10 uur Tutu met Harry Hollander en Adriaan Bruining. Word ik op de loco uitgezonden, maar ook dus op de Lou. En dan vanaf 10 uur tot en met 11 uur Nachtgedachten. En van 11 tot 12 uur Easy Listening. Ja, gewoon lekkere rustig muziek om bij in slaap te vallen. Dus non-stop vanaf 11 uur tot en met 12 uur. Tot zover de programmering van Lou FM.

0: Feel in plaats van Robbie Williams en daarvoor Randy met Just When I Needed You Most. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Nou, vanochtend is het eerst droog en zonnig. En nu is er nauwelijks wind en de temperatuur is 13 tot en met 17 graden. Wie naar de fiets, naar het werk of naar school gaat, heeft aan een dunne zomerjas voldoende. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken en aan het eind van de ochtend stijgt de kans op een bui. Vanmiddag wordt het 19 tot 20 graden in de Waddeneilanden tot 21 tot 23 graden in de kustprovincies. En 23 graden tot lokaal 25 graden in de zuidelijke helft van het land. Het is wisselend bewolkt. In het oosten en noorden is er weinig wind. In het zuiden en het westen steekt een matige westenwind op. En in het binnenland komt een lokale bui voor. Maar op de meeste plaatsen is het droog. Tot zover het weer voor vandaag. Ja, van vandaag. En straks pak ik het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst plaats van Peter.

When Do You Go To My Lovely? Ja, het was een plaat uit 1969. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Dan morgen, ja, regen. 18 mm maar liefst staat hierbij. En windkracht 3 uit het zuiden. En het wordt dan 21 graden. Woensdag ook af en toe een bui. 21 graden. Ook af en toe zon erbij, dat ook. En een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. En dan 4 mm neerslag. En donderdag 9 mm neerslag, dus ja, ook weer buien. En ook af en toe een zonnetje erbij, wisselvallig weer dus. 19 graden wordt het dan, met een windkracht 3 uit het zuidwesten. Nou, kijken we naar de weercijfers. Vandaag toch nog een 8, morgen een 5. Woensdag een weercijfer 7 en donderdag een weercijfer 6. Tot zover het weer. Ja, straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van Ronnie.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle een half uur vertraging in 9 kilometer file tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Er staat een file op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek, 8 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

De police wil gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in het jaar 1936, was 0 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 1947, was 30 graden. De langste neerslagduur was in 1948, was 6,4 uur. En de hoogste atmosfeer van de neerslag was in 1927, was 27,8 millimeter. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien naar splitsing? Maar ook Kadans komt voorbij en Ben Kramer. En we beginnen met Henk Wijngaard.

Alles is anders in plaats van Ben Kramer en daarvoor Henk Wijngaard met Als chauffeur ben ik geboren. Ja, over 25 dagen is het alweer zover. Tour de Dellen. En als ik zo eens kijk op de Facebookpagina van Tour de Dellen, dan ligt het aantal inschrijvingen op dit moment nog iets lager als vorig jaar. Dus als je nog van plan bent om te gaan inschrijven, doe dat even. Want je hebt nog een paar dagen. Hè? Dus je hebt nog maar een paar dagen. Dus schrijf je in voor Tour de Dellen. Als je mee wil doen, doe het even snel. Ja. Inmiddels alweer bijna 9 uur. Alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze maandagmorgen. Ja, de spits is er weer af. En wel de maandagmorgen ochtendspits. Morgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks bij de Loco een paar uurtjes non-stop hits. Ja, gewoon een mannetje van de radio hits dus vanaf 9 uur tot en met 12 uur. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. Bij de Lou gaat Aad Witta verder met Studio Elburg. En daarna de derde helft en ook middagmatinee met EB. Ja, we hebben nog een paar platen te draaien. Doen we dit keer met Cadans, met de wind. En nog een stukje van Splitsing met Recht uit het Hart. Heet tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
2: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
1: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
1: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het zijn vooral de werkzaamheden in Zwolle, die voor vertraging zorgen op de snelweg. In Zwolle bij de Spolderbergbrug wordt al de hele tijd gewerkt. Het geeft elke dag veel vertraging op de A28 vanuit Amersfoort. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer file, bijna 40 minuten vertraging. En ook op de A50 daardoor, Apeldoorn richting Zwolle, 7 kilometer file tussen Heerde en Knoopend Hattemerbroek. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Blue FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Dan is het alweer bijna 9:15. Hele goede morgen. Ja, Studio Elburg op een nieuw tijdstip. Iedere maandag tussen 9 en 11 uur. Ja, en niet meer op de maandagmiddag tussen 2 en 4. En ook niet meer op de woensdagmiddag tussen 2 en 4. En daar kom ik later even op terug. Ja, we begonnen deze aflevering van Studio Elburg met de bottenschijf van week 23. En die was van Douwe Bob. All for One. En dan hebben we ook nog eens even kijken. De plaat waar we mee begonnen, dat was Wind of Change van de Scorpions. Want die plaat bereikte op 1 juni, dus vandaag, maar dan in het jaar 1991, de bovenste plaats in de top 40. En bleef er 3 weken staan op die eerste plaats. Ja, welkom bij Studio Elburg. Ander geluid op de maandagmorgen. Ellen versus Rob is verhuisd naar de woensdagmiddag. En dat is dan weer een herhaling, want dat programma wordt eerder tussen 6 en 8 uur 's avonds uitgezonden. Maar ik kom daar later even op terug waarom ik gestopt ben met mijn middagprogramma's voor een deel. Want op vrijdagmiddag is er natuurlijk wel Studio Elburg. Hè? Eigenlijk is het nu zo dat Studio Elburg het einde van je weekend en het begin van je werkweek inluidt op de maandagmorgen. En op de vrijdagmiddag luiden we het einde van jouw werkweek en het begin van het weekend in. Nou, wat gaan we maar doen? We gaan eerst natuurlijk, ja, even dat briefje, wat stond er ook alweer? Oh ja, bedankt Dries, man van de vroege uren. Oh ja, Dries moet ik even bedanken. Dat is de man van de vroege uren. Hé, dat is handschrift van Bart van Dijk. Oh, nou ja, goed, ik ga mijn eigen tekst van maken hoor. Want anders klinkt het iedere ochtend hetzelfde. Nou, in ieder geval Dries, bedankt voor de afgelopen 2 uur met de ochtendspits. Echt, ik meen het uit de grond van mijn hart. Ik vind het het allerleukste programma op de Nederlandse radio. Ochtendprogramma op de Nederlandse radio. Geen lachzakken, geen moeilijk gedoe. Nee, gewoon allemaal leuke wetenswaardigheden. Hè? Ja, het is de dag van het melk. En mag je vandaag dan wel melk drinken? Dries vertelde trouwens afgelopen vrijdagmorgen dat het de dag van het bedplassen was. Daar hoef je dan weer niet aan mee te doen. Maar ja, als je dat wil, mag je het ook zelf eten hoor. We gaan nog berichten. We gaan nog wat aan nieuws aandacht besteden. Want daarom heet het programma ook Studio Elburg. De weerkundige zomer is begonnen, hè? Je hebt twee zomers, de weerkundige, de meteorologische en de astronomische. En dat is diegene die met de kalender meeloopt, daar gaan we het over hebben. Maar ook Dries had het er al even over, Tour de Delle. Het loopt niet zo hard als vorig jaar, maar ja, misschien dat we nog even een eindsprint in kunnen zetten, zodat we toch weer genoeg mensen hebben die aan het eind van de maand mee gaan doen. Verderop lezen we in de Huis en Huis, op de website van de Huis en Huis, over klachten over de bedrijfscultuur in de gemeente Elburg. In de Stentor, dat het aantal geboren kinderen in Elburg is afgenomen. En op onze eigen website van de Loe gaan we het hebben over een regionale banenmarkt. Maar ook in de Stentor nog een verhaal over een duo dat op rooftocht was langs een terras. En wegrennen zonder te betalen en de eigenaar toont de beelden. En nog veel meer, maar genoeg gepraat. Verder met muziek. Beetje tropische muziek hou ik van, hè. Want we gaan verder in de week gaan de temperaturen weer naar normale waarden terug. Maar wij gaan nog even genieten van een tropisch island. Come to my islands. Hier is Casey en de Sunshine Band.

Come to My Island was dat van Casey and the Sunshine Band. Wij gaan verder met hele mooie gevoelig van Elton John uit het jaar 1976. Sorry seems to be the hardest word.

notengevoeligheid op deze vroege morgen. Het is 9:55 op deze maandag. Ja, geen Ellen versus Rob op de maandagochtend meer. Maar Studio Elburg met mij. En als je mijn stem niet kent, ik ben Aad Witaar. Ja, waarom? Ja, waarom op maandagmorgen nu? Nou, ik presenteerde op maandag, woensdag en vrijdagmiddag het programma Studio Elburg. Alleen, als je dan een middagprogramma hebt, dan ben je eigenlijk een beetje geblokkeerd voor de rest van de dag. Hè? Als je een dagje weg wil, je kan eigenlijk niet, want je moet toch weer om 2 uur in de studio zitten. Of in je thuisstudio zitten om je programma te maken. Ik dacht van, dat moet anders. Dus ik heb het in de redactieraad vorige week aangegeven. Mensen, ik wil wat meer vrije tijd. Ik ben met pensioen, alleen ik heb toch een beetje het idee dat ik heel erg druk ben voor de loe op dit moment. En nou, daar waren ze het er wel mee eens. En toen zeg ik van, mag ik dan naar de maandagmorgen toe? In plaats van maandagmiddag, nou, naar de maandagmorgen toe. Nou, daar waren ze het allemaal mee eens. En vandaar dus dat Studio Elburg van de maandagmiddag naar de maandagmorgen is verhuisd. En om 11 uur, als Egbert het stokje overneemt, ben ik tot vrijdagmiddag 2 uur vrij. Ja, niet helemaal vrij hoor, want als je wil adverteren op de Loe, dan moet je ook weer bij mij zijn. Ik zit in de redactieraad en nog veel meer dingen die ik hier binnen de Loe doe. Ook op de achtergrond. De Politiek Beschouwd aanstaande zaterdag mag ik presenteren. En af en toe nog eens een keertje op de zondag. Vorige week zondag zat ik hier ook al in de studio. Dus het is niet dat ik helemaal niks meer voor de Loe doe hoor, maar toch even een beetje wat gas terug. Dries vertelde vanmorgen dat het de dag van de melk was. Hij had het nog over Joris 3 pinten, 3 glazen melk per dag. Maar iemand die er eigenlijk helemaal niet van hield, was Herman van Herman Herbits. Want hij zong in 1966 No Milk Today.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat 8 kilometer file tussen het Houden en Zwolle-Zuid. Door werkzaamheden aan de brug in Zwolle een half uur vertraging. 10 minuten op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en Knoopend Hattemerbroek. 5 kilometer file. En 50 Emmeloord richting Apeldoorn. 3 kilometer file bij Knoopend Hattemerbroek en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, en die vertraging heeft natuurlijk allemaal te maken met die werkzaamheden bij die brug daar. Het weer heb ik hier voor je. Ja, er staan volgende... nog een keer. In de ochtend ontstaan meer stapelwolken. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Enkele stapelwolk groeit uit tot een lokale bui, maar op veel plaatsen blijft het droog. Bij een matige westen tot zuidwesten wind wordt het 20 tot 23 graden. In de avond blijft het enige tijd aangenaam en kun je prima buiten zitten. Morgen is het weerbeeld duidelijk anders. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Hierbij zitten soms pittige exemplaren met kans op onweer en in korte tijd veel regen. En de temperatuur die ligt lager.

mooi hè. ABBA en Thank You for the Music. En Thank You for the Music, dat zeggen we ook tegen Anja en Bettes. Hele trouwe Lou-luisteraars. En speciaal voor jullie een lekkere gouden ouwe uit het jaar 1960 van Roy Orbison.

best wel een beetje pikante muziek misschien op de vroege ochtend. Hè? Want het nummer verkent een tegenstrijdige emoties van een jonge rot. En de aantrekkingskracht en passie gecombineerd met het gevoel. Nee, laat ik het maar niet gaan voorlezen. Nee, maar het heeft in ieder geval met de liefde te maken. En dat op deze broeierige maandagmorgen. Tenminste, in de studio is het nog behoorlijk broeierig. Ik heb een bericht gevonden op de website van de Huis aan Huis. Ik ga er maar een klein stukje van voorlezen. Maar misschien toch wel leuk om dat morgen in de Huis aan Huis helemaal te lezen. Alleen mis ik eigenlijk een beetje het weerwoord van de gemeente. Het begint namelijk als volgt. De bestuurscultuur in de gemeente Elburg moet drastisch worden verbeterd. Dat is de oproep van een inwoner van Doornspijk. Die op pijnlijke wijze onder meer met intimidatie is bedreigd tijdens de lange strijd. Leerlingenvervoer voor haar gehandicapte zoon te regelen. Ja, dat is best nog wel een kop te hier. Boven staat. Hè? Het kostte haar moeite een passende plek te vinden voor haar kind, totdat ze die uiteindelijk in een klas van de organisatie van het gehandicapte, kind. Dat was weliswaar op een flinke rijafstand, maar deskundigen waren het erover eens dat dit de enige oplossing voor haar kind was. Daarna begon de strijd met de gemeente rond de aanvraag voor leerlingenvervoer. Ondanks dat alle deskundigen anders dachten, was de gemeente van mening dat haar kind gewoon regulier onderwijs kon volgen. Een ingediend bezwaar bleef liggen en werd gedreigd gesprekken stop te zetten. Vragen aan onder meer wethouder en ambtenaren werden niet beantwoord. Het proces werd maar vertraagd. Ja, en als ik dat hele verhaal, het is best een verhaal wat er staat hoor, maar dat ik niet helemaal ga het voorlezen. Maar in ieder geval AB is erop ingesprongen. Alleen ik had wel eens een keer willen weten wat de gemeente nou hier had gevonden. Wij proberen hier bij de Loe toch een beetje hoor en wederhoor toe te passen. Maar ja, goed, dat gebeurt niet altijd natuurlijk, hè. Wat gaan we doen? Oh, ik heb nog een leuke klaarstaan uit het jaar 1971. Ja, Maggie May, die kwam ook uit 71. Dit zijn de Pop Tops en Mammy Blue.

Gibson Brothers met de Non-Stop Dance uit het jaar 1977. Ja, een berichtje uit de Stentor. Op het terras van Las Rosas in Zwolle valt het een vrouw op dat twee mannen voorbij lopen met exact dezelfde tas als zij heeft. Maar als ze naar zich kijkt, is haar tas weg. Op zaterdagavond 25 oktober vorig jaar voelt een vrouw op het terras bij café De Belgische Keizer in Zwolle dat er iets uit haar achterbroekzak wordt gehaald. Achter haar staat een man met een blauwe pet die haar telefoon onder zijn oksel verstopt houdt. Ze spreekt de man aan en vraagt haar telefoon terug. 10 minuten later ziet een andere vrouw op het terras bij een iets verderop gelegen Las Rosas twee mannen lopen. Het valt op dat de rugzak die een van beiden draagt. Het blijkt de hare te zijn. Terwijl de man de tas teruggeeft, blijkt later dat er precies op dat moment een telefoon van iemand anders wordt gejat. De 24-jarige Anin B. en de 34-jarige Hassan R. ontkennen de diefstallen. Donderdag diende hun rechtszaak. De eis van de officier van justitie was 2 maanden cel. En daar ging de rechter mee. En dus de komende paar maanden kan je veilig op een terrasje in Zwolle zitten. Verder met mooie muziek. Weer lekker uit de jaren 70. En straks hebben we ook een van de Middle of the Road. Maar nu eerst de Doobie Brothers met Listen to the Music. Tot straks, tot na het nieuws van 10 uur.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht 3 kilometer file bij Veenendaal. 10 minuten vertraging door werkzaamheden aan de brug in Zwolle. A28 Amersfoort richting Zwolle. 6 kilometer file tussen Wezep en Zwolle-Zuid. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting. 105.
7: 105.5. Dit is Blue FM.
8: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Vandaag 41 jaar geleden kwam dit nummer van de Simple Minds, Don't Forget About Me, op de bovenste plaats van de top 40 te staan. 1985 was dat. Ja, en heb ik twee versies van dit nummer. Gewoon een normale van 3 minuten. En dan klik ik natuurlijk net de verkeerde aan. En die duurt dan ongeveer 4 minuten. 5 minuten. Nee, zelfs 6 minuten. 6 minuten en 23 seconden. Dus, Egbert, die gaat de boel hier verduisteren. Ik heb juist alles opengezet. Hij is pas later aan de beurt. Wat?
1: In verband met de warmte.
0: In verband met de warmte, ja. Ja, nee, het is hier echt warm. Ik heb hier ook al de ventilator neergezet. Egbert had net gast hier achter in de ruimte. Dus ik kan de deur weer openzetten. Dus we moeten wel een beetje zorgen dat de zon hier buiten blijft, hoor. Dus in ieder geval. In de Stentor, op de website van de Stentor, lees ik: de gemiddelde vrouw in Elburg krijgt 1,62 kinderen. Ik lees het nog één keer voor. De gemiddelde vrouw in Elburg krijgt 1,62 kinderen. Nou, wat is een gemiddelde vrouw in Elburg? Dat vraag ik me af. En hoe zien 1,62 kinderen eruit? Of bedoelen ze... Een vrouw in Elburg krijgt gemiddeld 1,62 kinderen. Want ik denk dat dat een beetje beter past. Goed, eerst muziek voordat ik het verhaaltje ga voorlezen. Hier is Don McLean.

Clean en American Pie. En dat was de gewone korte uitvoering van 4 minuten en 5 seconden. En die hebben ook een hele lange uitvoering van 8 minuten. Dat hebben we niet gedaan. Ja, dan het berichtje over het aantal kinderen dat in Elburg geboren wordt. Dan pas ik het even naar mijn eigen tekst aan. Een vrouw in Elburg krijgt gemiddeld 1,62 kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Dat is minder dan 10 jaar geleden en ook fors minder als je naar vergelijkbare gemeentes kijkt. Bovendien ligt het gemiddelde kindertal in Elburg opvallend laag. 5 vragen en antwoorden in de Stentor over de geboortecijfers. Nou, ik pak ze niet allemaal mee, want morgen lees je het waarschijnlijk in de Stentor. Of anders moet je straks maar eventjes het artikel op de website van de Stentor openen. Hoeveel baby's worden er eigenlijk in Elburg geboren? Nou, dat fluctueert natuurlijk een beetje. In 2024 waren dat er 217, vorig jaar 238. En daarmee is het aantal baby's voor het eerst sinds 2021 gestegen. En voordat je het vraagt, het CBS kijkt naar de cijfers, naar baby's die in Elburg komen wonen. Baby's die in een ziekenhuis in een andere gemeente zijn geboren, tellen hier dus gewoon mee. Overigens is Elburg een van de weinige gemeenten waar afgelopen jaar minder mensen zijn overleden dan dat er baby's zijn geboren. 215 om precies te zijn. Als je Elburg met andere gemeenten wil vergelijken of met andere jaren, dan moet je het gemiddeld kindertal hebben. Bij dat cijfer hou je rekening met hoeveel vrouwen er in de gemeente wonen en met hoe oud ze zijn. Voor Elburg kom je zoals gezegd uit op gemiddeld 1,62 kinderen per vrouw in 2024. De cijfers van vorig jaar zijn nog niet bekend. 10 jaar eerder kregen de vrouwen nog 2,28 kinderen. Een idee te krijgen of dat veel of weinig is, vergelijken we Elburg met de 5 dichtstbijzijnde gemeenten die er qua welvaart en gezinssamenstelling het meest op lijken. Oldebroek, Nunspeet, Zwarte Waterland, Urk, Staphorst en alle 50 gemeenten krijgen vrouwen verhoudingsgewijs meer kinderen dan hier. En in al die gemeenten is het gemiddeld kindertal afgelopen jaren 10 jaar minder hard gedaald. Nou, ik heb eens even het kaartje hier zo en dan ga ik eens even kijken erop staan. In Nunspeet krijgt een vrouw gemiddeld 2,5

En in Emmen is het ook 1,62. Dus het fluctueert heel, heel erg wat dat betreft. Gaan we eens even kijken naar onze hoofdstad Amsterdam. Dan krijgt een gemiddelde vrouw slechts 1,12 kinderen. Dus als je dan, je hebt natuurlijk een man en een vrouw nodig. Dus dan op een gegeven moment zouden we gaan uitsterven. Ja, toch niet zo mooi om dat te horen. Nou, wil je het hele verhaal nog een keer lezen? Kijk dan even op de website van de Stentor. En klik dan op Elburg. Goed, we gaan terug naar 1978. Naar een hele mooie oude van Frankie Valli. Ja, pak je broek met wijde pijpen maar uit de kast. We gaan luisteren naar Grease.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. De vertraging is 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, in de regio dus alleen file op de A12, een beetje ver van mijn bed, maar dat maakt niet uit. We melden ze allemaal wat hier in de regio gebeurt, ook wat verder weg. We gaan eens even naar het weer kijken. We pakken buienradar er even bij. We zien dat het nu ongeveer 21 graden is in Elburg. De temperatuur die loopt op naar 23 graden vandaag. Even voor collega Bart, even een melding richting Nunspeet. Ja, het is wel zaak dat je vandaag de plantjes water geeft, want ja, anders overleven ze het misschien niet. Vanavond om 8 uur is het nog 20 graden, dus dat is best wel heel erg lekker. Morgen dan gaan we wel neerslag krijgen als het goed is. Om 9 uur morgenochtend bij het begin van het Muziekmuseum, dan krijgen we lichte regen. Bart komt toch altijd met de auto, die heeft er geen last van. Er valt niet zo heel veel, hè. Morgenochtend er maar een paar millimeter wat het is. En in de loop van de middag dan krijgen we onweersbui. En dan kan een flinke bui worden met een 10 mm. Maar voor de rest de temperaturen nog weer zo'n 23 graden. Ja, woensdag wordt het niet warmer dan 21 graden. Donderdag onweer met 19 graden. En vrijdag regen met 19 graden. En dan gaan we weer de goede kant op. Want zaterdag wordt het alweer 20 graden. Met ook af en toe regen. En of het tijdens de voetbalwedstrijden gaat regenen, dat weet ik nog niet. Maar Egbert die neemt in ieder geval de voetbalwedstrijden mee voor volgende week. Tot zover het weer. Ja, over regen gesproken. Ik heb er twee. Eentje van Niels Sedaka en Laughter in the Rain. En eentje voor de familie van boven. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?

CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Nou, vandaag nog niet. En ja, vandaag komt er niet zoveel dus. Maar morgen, dan krijgen we weer wat meer neerslag. Hebben we ook wel nodig over de natuur wat dat betreft. Regionale banenmarkt hebben we het erover. Belangstellenden kunnen morgen terecht op een regionale banenmarkt in MFC De Marke in Hattem. De banenmarkt wordt gehouden van 3 tot 5:30. Is gratis toegankelijk. Tijdens de middag presenteren diverse werkgevers uit de regio hun actuele vacatures. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om rechtstreeks in het gesprek te gaan met de werkgevers, vragen te stellen, kennis te maken met de verschillende banen in verschillende sectoren. En daarbij is aanbod voor zowel mensen met ervaring als werkzoekenden die een nieuwe richting in willen gaan. Nou, je kan ook kijken op groeivooruit.nl. En dat is een website voor mensen die, als je een baan verloren hebt of dreigt te verliezen of voelt dat je niet op je goede plek zit, dan kan je daar op terecht. Groeivooruit.nl. En als je helemaal niet meer weet wat je moet doen, kan je altijd nog vrijwilliger bij de Loe worden.

meestal draai ik de originele. Maar ik vond het ook een echt zomers nummer dit. Hè. 2 jaar geleden alweer Cyril en Stumbling In. Even 2 berichtjes uit de regio. 2 maanden lang tot en met 31 juli is de N302 tussen Harderwijk en Ermelo afgesloten voor alle verkeer. Het aanpakken van de Leuvenumseweg is nodig. De weg staat bekend als een van de gevaarlijkste wegen van Gelderland. Verschillende kruisingen en oversteekpunten worden veiliger gemaakt om sluipverkeer tegen te gaan. Wordt ook de N796 afgesloten. En een bericht van de BOVAG, want die waarschuwt voor een caravandealer uit Lochem. Wie een caravan of camper wil kopen, kan Holidaysport beter mijden, waarschuwt BOVAG. Het grote caravanhandel in Lochem misbruikt het keurmerk en schermt onterecht met garantie, stelt de branchevereniging. Ze zijn al een jaar geen lid meer. Holidaysport in Lochem verkeert in zwaar weer. Een lange rij met schuldeisers wil in totaal miljoenen euro's zien van het kampeer- en caravanbedrijf. Het bedrijf wordt eind juni geveild. Op de villa van eigenaar Koen Bos is beslag gelegd. Branchevereniging BOVAG heeft een klachtendossier opgebouwd en zegt Holidaysport een jaar geleden eruit gezet te hebben. Omdat het bedrijf afspraken rondom de garantie niet zou nakomen. De huidige eigenaar van Holidaysport nam het bedrijf in 2023 over van de oprichters. De klachten dateren van de laatste jaren. De BOVAG waarschuwt consumenten. Ik zou als caravankoper wel 3 keer achter mijn oren krabben alvorens hier binnen te stappen. Een medewerker van Holidaysport zegt nu niet te kunnen reageren. Verder met een hele mooie oude voor alle kerstfans. Hier is Let's Dance.

0: Mooi hè?
1: Terug naar het jaar 1972 met de Cats and Let's Dance. Ja, ik ga je alvast even een programmaoverzicht geven. En het programmaoverzicht wat is aangepast staat ook al op onze website loomedia.nl. Straks tussen 11 en 12 de derde helft met Egbert Bos. Ja, Egbert die heeft al als een gek zitten rekenen aan alle toestanden en dat soort dingen. Die is al een uur bezig om alle nieuws over de sport te verzamelen. Heeft je ook nog eens een keertje tussen 12 en 2 het programma Middagmatinee. Middagmatinee met EB. Van 2 tot 5 hebben we de muziekcarousel draaien. Van 5 tot 6 een herhaling van het programma Politiek Beschouwd. En om 6 tot 7, ja, het is echt met alweer in de studio. Hè. Het is niet weg te slaan. Hier samen met Rob de Koners presenteert hij het programma WWWW. Oftewel, wat wij willen weten. Van 7 tot 8 het orgeluur met Maarten Seibel. Van 8 tot 9 van aards tot eeuwigheid met Aardduist. Toetie met Harry Hollander en Adriaan Bruining. Allemaal fanfaremuziek tussen 9 en 10 uur. En Herman Diepers is om 10 uur weer in de studio voor het programma Nachtgedachten. En dan gaan we lekker een uurtje met Easy Listening de dag doormaken. En morgenochtend om 7 uur dan zit Dries er weer. En om 9 uur Bart van Dijk. En dan hebben we het klokje weer rond. Ik ga nog even een mooie aankondigen. Een lekkere gouden ouwe van Barry Ryan. Hier is Eloise.

rustige klanken van Albatros van Fleetwood Mac gaan we het eind maken aan deze uitzending van Studio Elburg op deze maandagmorgen. 1 juni, ja, het is nu de meteorologische, nee, ja, de meteorologische zomer is begonnen. Dus de lente die was droog, te warm, te veel zon en allemaal van dat soort dingen. We gaan kijken wat de zomer gaat brengen. Hopen dat het wat moois gaat worden. Straks na het nieuws van 11 uur zit EB, oftewel Egbert Bos, hier in de studio voor de derde helft. En ik hoop een maandag, vrijdagmiddag om 2 uur weer te zijn voor een nieuwe aflevering van Studio Elburg. Ik zou zeggen, heel veel plezier.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A12 staat in de file van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal door een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio de Blue FM Botterschijf.

het is radio, listen to the radio. Nou, iedereen luistert naar de radio. Dat is natuurlijk ook de bedoeling, zeker op de maandag, maandagmorgen. Het is inmiddels 11 uur geweest en dat betekent dat we weer zijn aangeland op de derde helft wel sportprogramma van de lokale omroep Elburg. Ja, goedemorgen. Het is inmiddels 1 juni, alweer maandag 1 juni. En dat betekent dat zomers in om 12 uur alle sirenes, toeters en bellen weer gaan rammelen. En dat is niet vanwege dat er oorlog is of dat er brand is op het harde, maar het is vanwege de test om het alarm te testen, oftewel in noodsituaties de alarmbellen, de sirenes te laten horen om de klok van 12 uur, altijd de eerste maandag van de maand. Dus schrik niet, het is gewoon even een test of alles nog werkt. Aart, bedankt. Aart die is even verschoven van de middagsessie, oftewel zijn eigen programma, natuurlijk Studio Elburg met Aart Withaar. En dat is organisatorisch even wat handiger, vandaar dat hij het even dus omgeruild heeft in plaats van tussen 2 en 4 zit hij hier op de maandagmorgen. En hoe het dan voor de rest van de programmering is, gaan we vandaag straks natuurlijk even bijpakken en vanmiddag ook. En de hele week straks even kijken hoe het voor de rest van de programmering is deze week bij Lokale Omroep Elburg. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: Kijk voor het laatste sportnieuws uit de gemeente Elburg op www.loesport.nl.
1: Ja, inderdaad, loesport.nl, oftewel het derde helft gedeelte, de derde helft, oftewel het programma Sports nadat het weekend is gesport, oftewel de nabeschouwing hier op Loe FM tussen 11 en 12. Traditioneel op de maandagmorgen, de derde helft dus. Ja, wat gaan we van sport erbij pakken? We gaan even naar het voetbal. Er is ook in de regio nog gevoetbald. OVOS moest nog voetballen en het Harde. Gaan we zo even bijpakken. En het is nog een beetje spannend voor Dorenspijk, maar ook voor het Harde. En dan ga ik ook even melden. We krijgen het bericht binnen van Aard hoe de situatie is. Hoe het voor Dorenspijk ervoor staat en ook voor het Harde. Champions League finale natuurlijk ook even erbij pakken. Mooie spannende wedstrijd ook. En het gewone voetbal, oftewel het... Eredivisie gebeuren was het niet natuurlijk, omdat we ons voorbereiden zijn voor het Nederlands elftal. Of met het Nederlands elftal moet ik zeggen, voor de WK van 2026 straks daar in Canada, Amerika. We gaan ook nog even fietsen, niet zelf, veel te warm voor, maar we gaan wel even naar het fietsen kijken, oftewel de Giro van Italië. Helaas kon onze verslaggever ter plekke niet, oftewel Maarten Junte, die is verhinderd wat tijd betreft, kon helaas niet op dat moment in de uitzending komen in het programma wat we normaal erbij pakken in het middagmatinee. Maar we, desondanks hebben we wel wat uitslagen, gaan we er zeker even bij pakken, dus gewoon zeggen blijven luisteren en dat is het allerbelangrijkste.

Ja, dat waren de Cats met Sing La La La of Well Be My Day. En daarvoor hadden we de nummer van L'Amour Toujours. L'Amour Toujours, moet ik zeggen. Van Gigi D'Agostini en Augustino is het. En die waren speciaal voor de jongens van de Asfalt. Ze trouwt wel Renze en Brammetje. Ik denk dat Bram op de machine zit en Renze achter de computer. Maar in ieder geval, het is warm zat, denk ik, voor jullie. En zeker mooi weer om het asfalt dus even vandaag eruit te knallen. En dus ik zou zeggen, geniet treffen van. En zeker van de muziek als je man hebt. En als het goed is, had Renze hem alweer online. Normaal zijn de jongens altijd hier van 12 tot 2 natuurlijk on-air, oftewel on de radio. Maar inmiddels hebben ze ook begrepen dat we een uur daarvoor ook al zitten te praten en dan op het sportgebied. Dus vandaar dat ze ook de radio wat eerder aan hebben gezet, heb ik begrepen. Om 11 uur. Nou, fijn dat jullie luisteren. In ieder geval blijf luisteren vooral. En geniet van alles. En zeker van de muziek.

0: FM. Dit is Noord-Veluwe Sport. Loesport.nl. Rondje langs de velden.
1: Ja, we gaan even een rondje langs de velden. Oftewel, afgelopen weekend werd er dus nog gespeeld. Officiële competitie is voorbij. Maar er was nog wat nagevoetbald. En dat heeft te maken met promotie, degradatie en van alles en nog wat. In ieder geval, wie daarvoor in aanmerking was, zeker Ovios. Die kon nog kampioen worden, heb ik begrepen. En moest tegen SV Wis. En dat is op een gegeven moment geëindigd in een 2-2 uitslag na verlenging. En dat betekent dat er dus strafschoppen gemaakt moesten worden. En daarvan was Ovios de iets mindere ploeg. Want SV Wis won met 7-6 na strafschoppen. En daardoor is Ovios dus niet gepromoveerd. En dat betekent dat Ovios in de derde klasse blijft. Pakken we er zo ook even bij nog. Het Harde moest ook nog even voetballen. En dat had te maken met het behoud om in de derde klasse te blijven mogen voetballen. En dat won met 4-1. Dus het Harde blijft gewoon lekker in die derde klasse. Samen met Ovios zoals ik het nu bekijk. Het Harde moet, alhoewel dat is nog niet helemaal zeker volgens mij. Nee. Het Harde won met 4-1 zie ik van Woesik. En dat betekent dat het niet helemaal veilig is. Ik dacht dat er al binnen dat ze binnen waren. Maar het blijkt niet zo te wezen. Er moet nog één wedstrijd volgens Aard. En dat is tegen de Treffers. En dan is het belangrijk dat ze dan winnen. Want dan blijven ze dus wel in de derde klas. Zoals ik het nu begrepen heb. Doris Spijk ook nog. Doris Spijk die moet nog een wedstrijd spelen. Die heeft nog kans om in de derde klasse te eindigen. Oftewel promotie te maken. Dus ook daar is nog één wedstrijd voor te voetballen. Nou, dat gaan we natuurlijk allemaal bijhouden hier. Allemaal ook door Gerrit-Jan, onze coördinator van de sport of van de voetbal, kan ik beter zeggen. In ieder geval de zaterdagmiddag Noord-Veluwe Sport. Gerrit-Jan Mulder, die houdt ons op de hoogte van de laatste situaties met het voetbal gebeuren. Met promotie, degradatie en alles wat er nog omheen hangt. Oftewel de narondes van de competitie. En dan is het ook echt afgelopen. Dan zullen er misschien nog wat toernooitjes zijn, maar dat horen we en zien we vanzelf wel.

Ja, op mijn fiets zien was dat. En dat waren de Rodeo's. Ja, de Rodeo's. We gaan even inderdaad naar het fietsen. Normaal, zoals u al wel gewend bent, is er Maarten van de Shimano-ploeg even in de uitzending. Om even uit te leggen hoe het is gegaan met de Giro van Italië. En, want die is officieel volgens mij gisteren geëindigd. Tenminste, als ik de prijswinnaars zo bekijk, zal het wel afgelopen wezen. En de grote winnaar is natuurlijk Vingegaard. Was van tevoren al wel een voorspelling gedaan dat hij zou winnen. Maar je moet het toch allemaal maar doen. En hij vindt het zelf heel speciaal om deze rode trui door de straten van Rome te mogen rijden, zegt hij. Nou, de einduitslagen is natuurlijk, zoals al vermeld, nummer 1. Vingegaard, die is eerste geworden met een totaaltijd van 83 uur 22 minuten. En 51 seconden op de fiets zitten. Nou, je moet er niet aan denken. Met de auto is het al te ver. Maar goed, ze doen het toch maar allemaal. Dan Gal uit Oostenrijk, die is tweede geworden. En Hindley, Australië, derde. En de Nederlander, heel niet verkeerd natuurlijk voor Nederland, is Arendsman. Die is uiteindelijk op de vierde plaats geëindigd met een 7 minuten achterstand. Helemaal niet zo verkeerd. Ja, de Nederlander die presteerde dus erg goed. Hij is 26 jaar. En ja, die gaat natuurlijk nog wel goede ogen gooien in de toekomst. Het is nog een jonkie, maar het gaat wel de goede kant op met die man. En uiteindelijk zal hij er ook wel komen. En misschien, ja, wie weet, gaat hij het toch ooit nog een keer halen. En om daar de Giro te mogen en kunnen winnen.

Ja, dat was André Hazes natuurlijk met het Nederlands elftal. We houden van de rijen en we gaan ervan uit dat ze kampioen worden. Maar dat gaan we altijd. We zijn altijd optimistisch. En als het misgaat, dan hebben we ook hetzelfde antwoord andersom. Van dat ze toch niet konden. Maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan er in ieder geval voor zitten. En want in juni begint het al 11 juni. We gaan het zo even erbij pakken. Maar voor de tijd, we houden het even bij het voetbal. Want er was natuurlijk afgelopen weekend ook gevoetbald. En niet zo'n, maar zo'n wedstrijdje. Nee, het was de grand finale van de Champions League. En ja, Paris Saint-Germain die deed daarna mee natuurlijk. En dat was een ja, van tevoren al wel een beetje het gevoel dat die zou winnen. Want de tegenstander was Arsenal. En ook mooi voor Arsenal natuurlijk. Het was een hele spannende wedstrijd. Uiteindelijk stond Arsenal voor. En het werd nog weer 1-1. We gaan het er even bij pakken. Paris Saint-Germain heeft voor de tweede keer op rij de Champions League gewonnen. Een club uit Parijs van coach Louis Henrique. Die versloeg Arsenal met de invaller Jurrien Timber in de finale. En Arena in de Budapest Arena, moet ik zeggen, naar strafschoppen. Of strafschoppen na de verlenging van 1-1 werd het uiteindelijk toch Paris Saint-Germain die de meeste doelpunten maakte. Oftewel de minst slechtste, moet ik zeggen, want Gabriel die schoot in de laatste strafschop voor Arsenal over. En daar was het ook mee over. Heel jammer, want ik wil niet iemand voortrekken, maar wij waren toevallig waren op een eilandje. En daar was ook de televisie aan. Iedereen was enthousiast en hoopte allemaal dat Arsenal zou winnen. En misschien is dat ook wel in de rest van Nederland gebeurd. Maar helaas is dat niet gebeurd voor de liefhebbers van Arsenal natuurlijk. Maar goed, de beste wint. Paris Saint-Germain speelt natuurlijk al jarenlang heel goed voetbal. En ze verdienen natuurlijk ook wel zo'n Champions League. Want we kunnen praten wat we willen, maar het is een hele sterke, goede ploeg. En daar hebben we zeker de titel niet voor niks gekregen. We gaan zo even Nederlands elftal erbij pakken. Maar eerst kijken of er nog zon komt vandaag. Ik denk van.

Ja, ze wil een warme zomer. Nou, die is er al geweest inmiddels. En misschien komt u het nog wel weer. We gaan even een klein tipje van de sluier even erbij pakken. Want straks gaan we natuurlijk naar het grote weerbericht. In het programma Middag Martine met EIB. Van 12 tot en met 2 hier bij Loe FM op maandag 1 juni. Vandaag even een klein shotje van de buienraden erbij pakken. Even dit in dit uur van de derde helft. En dat betekent dat we even gaan kijken naar de temperatuur. Maximum temperatuur 24 graden. Gelukkig niet zo extreem warm. Tussen de 23 en 25 vind ik het fijnst in ieder geval. Ik heb niet zo heel veel te klagen hier in de studio trouwens. Want de airco staat vooraan, achteraan. En Aad heeft nog zo'n dubbele waaier bij mij in de nek gezet. Dus als ik morgen een stijve nek heb, weet ik ook waar het voor komt. In ieder geval, temperatuur is prima hier. De zon schijnt 30%. Neerslagkans is 80%, dus er kan nog een buitje vallen. De windkracht die is 3 en die komt uit het westen. Nou, dat is even in het kort. We gaan straks het grote weerbericht natuurlijk bijpakken. We gaan even nog, zoals eerder gezegd, naar de WK. Het begint binnenkort en dat betekent dat 11 juni gaan we van start. Maar voor Nederland begint de eerste wedstrijd op zondag 14 juni. En dat is tegen Japan. En dan is het 20 juni Nederland-Zweden. S'avonds om 7 uur. De andere wedstrijd was om 10 uur. En Tunesië tegen Nederland is in de nacht van 26 juni. Dus je kunt lekker op blijven dan. Goed, dit was het programma middag. Nee, moet ik zeggen. Dit was het programma de derde helft. We gaan ons opmaken voor de klok van 12 uur. Niet schrikken dus van de alarmcentrales en alle sirenes. Want het heeft te maken met de eerste maandag van de maand. En we zijn zo meteen weer bij u terug met het programma Middag Matinee met EB. Dus blijf luisteren.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Veenendaal door een ongeluk. De vertraging is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Ja, die Travassi die waste wat af, maar die doet het volgens mij ook alleen maar op maandag. Want dat is natuurlijk een jongen die denkt, we gaan ons niet al te druk maken. En zeker niet omdat ik dacht er al was. En daarom doet hij het op maandag. Nou, dat was natuurlijk een traditie vroeger bij ons ook altijd op maandag wasdag. Tegenwoordig wordt er volgens mij elke dag wel een keer een wasje gedraaid. En dan ook niet meer op 90 graden tegenwoordig. Nee, gewoon 30, 40. Gewoon even lekker opfrissen, drogen en weer in de kast hangen. En dat is de manier natuurlijk. En speciaal als je vooral van die elementen op dak hebt, oftewel van die zonnepanelen, dan kun je hem gewoon best met het zonnetje overdag even de machine aanzetten. Dan kost het ook niet al te veel stroom en ook niet al te veel water, want die machines van tegenwoordig gebruiken niet zoveel water. Vroeger zat er meer dan 100 liter water in. Denk je, ja, hoe weet je dat allemaal? Nou, ik heb je over 100 jaar wasmachines verkocht, dus dan weet je dat wel. Vooral die oude machines gebruiken heel veel liters water. Tegenwoordig is het maar een paar liter, want de rand van de kuip en de trommel zit dicht bij elkaar, dus er hoeft niet veel water meer in. Nou, dat is informatie waar je natuurlijk helemaal niks aan hebt. Maar het ging erom dat we vandaag begonnen met het maandag en de wasdag, de wasmachine van Travassi. Met daarvoor natuurlijk maandag met Sander Kwart. En dat doet hij niet voor niks, want het is ook vandaag maandag. Het is maandag 1 juni inmiddels al wel. U hebt straks, of net moet ik zeggen, het alarm waarschijnlijk meegekregen. Ik had het ook van tevoren aangekondigd. Geen paniek, want het is de eerste maandag van de maand. En dan wordt er om 12 uur altijd even de sirenes getest of alles nog werkt. En die sirenes, ik hoop niet dat ze in het echt nodig zijn, want dan moet je echt wel schuilen. Maar het is gewoon een test. En ook via de telefoon kwam net een oproepje binnen. Dus dat is even om de boel in de gaten te houden of het allemaal nog werkt. We zijn vanmorgen begonnen natuurlijk met Dries Smit. Niemand minder Dries Smit. Elke morgen hier op de radio. Bij Lou FM tussen 7 en 9 de ochtendspits lekker wakker worden. Dan hebben we iets een kleine wijziging. Dat heeft te maken met Aad Witaan. Aad die heeft natuurlijk heel veel vrije tijd, maar ook heel veel dingen te doen. En dat kan nog wel eens veranderen in zijn privé toestanden. En dat is helemaal niet erg, want we zijn allemaal vrijwilligers. Maar er kwamen wat dingen wat liep door elkaar. Dus Aad, we moeten iets een wijzigingetje maken. Wil ik het allemaal kunnen volhouden? Nou, helemaal geen probleem. En dat betekent dat Aad in plaats van vanmiddag naar de morgen is gegaan. En het kon ook makkelijk, want we hadden daar een herhaling. Dus we hebben ook liever live uitzending als herhalingen. Dus vandaar dat Aad naar de 9 uur van nu 9 uur uitzending ging tussen 9 en 11 uur. Oftewel Studio Elburg is gewijzigd naar 11 uur. In plaats van vanmiddag. En dan natuurlijk middag matinee met daarvoor nog even de derde helft. Oftewel sportprogramma van de Loop FM. Met straks na de middag matinee wat mooie muziek tot en met een uur of 6 zie ik. Want dan hebben we middag wat. Nee, dan hebben we het programma WWW. Wat willen we weten met Rob de Koning? Zeg maar Bos vanavond in het programma. Ex-wethouder Jeensma. Die komt even uitleggen waarom als hij uit de politiek is. En we gaan natuurlijk praten met Johan Hut. In verband met de Tour de Delle. Die komt ook nog in de uitzending. Dus zeker de moeite waard om te luisteren naar Orgeluur. En van A tot Eeuwigheid is ook om 8 uur weer tot en met 9 uur daarna. Harry Hollander met Adriaan Bruinik, die doen Tutti. Wat dat is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval op de radio van 9 tot 10. En na de nagedachtenis, de nachtgedachten moet ik zeggen, van Herman Diepens. Ook altijd mooi om lekker een bij slaap te vallen. Net zoals soort Jan van Veen met Candlelight. Dat idee om 10 uur tot 11 uur. En dat vandaag allemaal op Loe FM op maandag 1 juni.

Ja, dat was Nena van Vaya Con Dios. Goed, melden net al, er was wat alarm op de radio en natuurlijk televisie, maar ook op je eigen telefoon als het goed is. Want we kregen een proefmelding in verband met het maandag gebeuren. Oftewel, de alarmcentrale die gaat even testen of alles nog werkt. En als er echt wat aan de hand is, dat ze u kunnen waarschuwen. Nou, wat is daar in het laatste nieuws? Alarmbellen gaan af om de Russische drones boven het NAVO-grondgebied. Test Poetin onze defensie? Nou, ik zie hem ervoor aan. Poetin weet natuurlijk heel goed dat al zouden ze in de verkeerde landen terechtkomen, de drones, dat niet Roemenië of Polen gelijk gaat schieten. Want dan weten ze, als daar de oorlog mee begint, dan is het natuurlijk ook voorlopig geen einde aan te komen. Want Poetin heeft niks te verliezen en andere landen die kunnen, net zoals natuurlijk Oekraïne, daarin verzeild raken. En dat is natuurlijk niet best. Goed, dan, ja, we gaan straks even de bus nog even bijpakken. We gaan ook even lezen de spectaculaire daling met instromen van migranten. En zo lukt het in België wel met de strengste asielverboden ooit. Goed, dat allemaal straks in het nieuws in de buurt van Nederland en omstreken natuurlijk, maar niet ook alleen, ook de hele wereld. We gaan uiteraard Trump ook nog eens even kijken. Er is ook nog wat weer nieuws, ga ik er zo even bij pakken, het weer. In ieder geval vast een voorproefje, opnieuw code geel door naar het onweer bijna in heel Nederland. De kans op schade en overlast, dus ja, hou het even in de gaten. Ook morgen is het naderend onweer en natuurlijk heel veel regen. En behalve in Zeeland is het in heel Nederland feest als het goed is. Want er staan veel onweersbuien. En de trekken natuurlijk in de loop van de middag ook nog worden wat zwaarder, zie ik wel. En bliksemslag, vooral noordelijke kans van Nederland, het noordelijke deel moet ik zeggen. En overlast ook door windstoten. Maar goed, we gaan het weer straks even bijpakken. En naar wat mooie muziek, wat er natuurlijk ook mee te maken heeft.

Ja, het is in de winter en daarvoor zong Corrie van der Bos. Het is in de zomer, oftewel 3 zomers lang. Nou, dan weten we ook niet meer wat het is. Het is hier wel zomer en winter tegelijk, want het, soms hagelt het. En je hebt natuurlijk ook soms dat de zon schijnt en dat het erg warm wordt. We gaan er even bij pakken, zoals al eerder vermeld, even naar het weerbericht van vandaag. De zomer is meteorologisch begonnen op 1 juni en dat betekent dat we dus ook geregeld zon moeten hebben. Nou, dat is natuurlijk ook al het geval geweest. De meeste plaatsen blijven droog en er zijn wat enkele buien en later op de dag zeker wat meer buien mogelijk. Bij weinig wind schommelt de temperatuur rond de 20 graden in het Waddengebied tot 24 graden in het zuiden en zuidoosten. Stedelijke gebieden van is het zomers 25 graden. Als je op de achtergrond wat hoort, dan hoor ik het nu zelf ook. Dat betekent dat de ventilator van Aard heel goed zijn best doet, want die staat in mijn nek te blazen. Dus ik denk, wat hoor ik toch van achtergrondgeluid. Maar dat is het dan in ieder geval. Nou, lekker, hier de airco staat ook aan, dus we houden het lekker vol. De komende nacht, dus vanuit het westen, neemt de bewolking vanavond langzaam toe. Daardoor volgt het namelijk een zwoele nacht met de minima temperatuur van 15 tot en met 18 graden. Het blijft overwegend droog. Pas tegen de ochtend kan het zuidwesten de eerste bui vallen. Morgen dan krijgen we minder mooi weer, zoals net al vernoemd. De code geel zelfs heb ik ergens gelezen. Morgen gaat het in de regio even droog. Staat erbij overheersend de bewolking. En de gedurende ochtend trekt het eerste gebied met wat regen vanaf zuidwest naar noordoost over het land. Met vooral in het zuiden midden lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het enkele uur op, stijgt temperaturen tot maximaal 22 of 24 graden. Het gaat bovendien broeierig warm aanvoelen. Nou, dat vond ik gisteren ook al een beetje overdag. En dat was vooral op het eiland Schiermonnikoog, waar ik even wat weekend was. Daar zou het 14, 15 graden worden, maar dan was het ook 27, 28 en 29 graden zelf. Dus mooie temperaturen om eens even op de eilanden te bivakeren met een leuke gezelschap. Met wat fietsen, een rondje toeren. Ja, je bent er zo doorheen 27 kilometer het hele eiland rond geweest. Dus we konden ook heel snel weer op het terras. Morgenmiddag dan trekt er over het tweede gebied met neerslag over ons land. Vooral in het midden, oosten en noordoosten kunnen bij voldoende warmte een actieve bui ontstaan. Met natuurlijk ook kans op onweer en zware windstoten. En dat kan zelfs 75 km per uur worden. Her en der is het ook zelfs 20 mm neerslag mogelijk op de natste plekken. Achter het buiengebied draait de wind naar de westelijke richting en dan stroomt beduidend minder warme lucht ons land binnen. Woensdag is een droge dag en donderdag opnieuw weer wat flink wat buien staat hier. En daarna is het wat warmer, maar ook zeker nog een bui. Ja,

Ja, dat was Yaki Taki Hua, oftewel de Gigantjes waren dat, een mooie hit. Van het 1985 alweer. Goed, we gaan even wat nieuws er nog even bij pakken. Wat er allemaal binnenkomt op het laatste moment hier. En daar hebben we ook iets bericht uit. Zij zie ik aan. De politie ontvangt dreigementen vanwege het bericht op sociale media over aanhouding in Zeist. In de verklaring schrijft de politie onderzoek doen naar de beelden van de arrestatie. Op de beelden is te zien dat agenten geweld gebruiken. Nou, woordvoerder ervan die zegt, ja, je hebt de meest heftige bedreiging. Kritiek en gesprek zijn goed en belangrijk, maar fatsoennormen werden overschreden. En of er ook strafbare uitingen tussen zitten, is volgens de woordvoerder nog te vroeg om te zeggen. De politie doet standaard onderzoek als agenten geweld gebruiken, maar omdat de beelden van aanleiding rondgaan op sociale media, heeft politie zaterdag een verklaring gedeeld. Het is voor gebruikers inmiddels niet meer mogelijk om op dat bericht te reageren. Het gaat om een aanhouding van een 30-jarig man uit Zeist op 19 mei bij een asielzoekerscentrum aan de Kampweg. Agenten die gingen rond 10 voor 10 moet ik zeggen, af op een melding vernieling en bedreiging, waar ook sprake was van een mes. Ontstaande video, nou, dat gaan we natuurlijk niet laten zien op de radio, maar in ieder geval, daar werd in ieder geval lieten ze zien dat een van de agenten aan de arm van de vrouw trok, waarna ze op de grond viel. En daarop valt een omstander de agent aan. Nou, zo gaat het allemaal weer een beetje in de weer getrekt. Volgens de politie is de situatie de beelden maar gedeeltelijk zichtbaar. De agenten hebben in dynamische situaties snel willen handelen voor de veiligheid van de aanwezigen en zichzelf, staat in de verklaring. De beelden zijn ook internationaal gedeeld, onder meer op de nieuwszender Al Jazeera. En de beelden op de man op de beelden zou een Palestijnse vluchteling zijn. Hij had ook volgens de nieuwszender een televisie kapot gemaakt. Ja, dat mag natuurlijk ook niet, hè. En nadat hij had gehoord dat de familielid was omgekomen in Gaza. En de vrouw in de video is hoogzwanger, dat meldt Al Jazeera. Nou, ja, al die beelden om uit te zenden, alles wat je opgenomen hebt om dat gelijk live te zetten, is natuurlijk ook niet altijd prima. En ook niet verstandig trouwens. Maar goed, om al die politieagenten allemaal na de tijd weer te checken of ze het allemaal wel goed gedaan hebben, is volgens mij ook niet helemaal de bedoeling. Want dan blijf je aan de gang. Ik denk dat het beste is dat je net zoals in Spanje, want als je daar een beetje praatjes hebt, slaan ze eerst met een gemoeie knuppel op je rug. En dan vragen ze na de tijd wel wat er gebeurd is. Misschien is dat wel iets beter om een beetje de rust te bewaren. Want het lijkt allemaal nergens op tegenwoordig. Iedereen doet maar wat. Ze steken elkaar neer. En de politie worden opgepakt. En dat kan allemaal niet. Dus ik denk een klein beetje andere wind over het beleid, dan zou het heel goed moeten aflopen en hopen dat dat ook een keer gaat gebeuren.

0: commandant. Ja. Het spijt me, maar ik heb het huis niet kunnen redden.
1: Oh nee?
0: Alles is verbrand. Wat, op één ding na.
1: Wat heeft u kunnen redden?
0: De barbecue.
2: Ja, hallo, ik ben Boer Willem. En ook bij ons op de boerderij luisteren wij altijd naar Lou FM. Ja, dat is zo'n leuke zender.

Ja, drink rode wijn. Nou, dat is een goed idee van Hugh Harris. En daarvoor was André aan het barbecuen. Nou, dat gaat natuurlijk altijd verkeerd met die man. Maar de combi was natuurlijk wel goed. Lekker rood wijntje bij de barbecue. Is een mooie tijd voor op dit moment in de periode. Waar het minder goed is, dan hebben we het nog steeds over de drank, is bij Heineken. Want daar zijn ze nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter, oftewel een bestuursvoorzitter. Vanwege het vertrek van Dolf van der Brink, zijn ambtstermijn als voorzitter van de Raad van Bestuur is op 31 mei geëindigd. De bierbrouwer heeft nog geen opvolger aangekondigd. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat het selectieproces voor de opvolger van de Brink in volle gang is. Verder details over het proces en de afronding van kan ze niks geen antwoord geven. Van der Brink liet in januari weten dat hij op 31 mei zou vertrekken bij Heineken. Hij gaf 6 jaar leiding aan het bedrijf en volgde in 2020 Jean-François van Boxmeer als topman. Eerder was hij verantwoordelijk voor de activiteiten van de brouwer in Azië. In totaal werkt hij ruim 28 jaar bij Heineken. Heineken-president-commissaris Peter Wenning meldde op 22 mei dat het selectieproces voor de opvolger voorspoedig verloopt en waarschijnlijk binnenkort wordt afgerond. Het bedrijf heeft geen interim bestuursvoorzitter aangesteld. Bij het vertrek van Heineken is financieel directeur Harold van den Broek enige lid van het bestuur. En volgens Wenning vertrouwt de raad van commissaris op dat het management tijdens de overgangsperiode continu kan verzekeren en het momentum kan vasthouden. Nou, dat is bij Heineken aan de hand. Wat is er gebeurd met het aandeel dan? Nou, ik zie even, pak het er even bij. Het is op dit moment 66,46 eurocent waard. En vanmorgen is iets hoger begonnen. Hij is ook weer lichtelijk aan stijgen. Hij is begonnen met 67,1 en vanmorgen was dat met de Ajax. En dat betekent dat ze op een kleine 0,84% in de min zitten. Maar ik moet ook even erbij pakken, want ik weet nog goed dat er jaren geleden, voor me stond het op de 100 euro. Ja, inderdaad, ik pak het er even bij. Dat was in 2023 stond het aandeel op 101,20 euro en nu op 66. Dus ja, iets minder als half gehalveerd. Nou, dat is natuurlijk niet best, ja. Ze hebben natuurlijk ook goede jaren gehad en de dame Heineken zelf, oftewel de dochter van Freddy, die al zal er ook niet al te wakker van liggen, want die heeft toch al miljarden genoeg op de bank. Ik denk niet dat ze er wat van verneemt wat er gebeurt. In ieder geval de Ajax pakken we er ook gelijk maar even bij. Is een klein minnetje van min 0,4% ten opzichte van vanmorgen. Nou, de rest staat alles een beetje in de plus. De DAX, de Duitse DAX en ook de Amerikaanse Nasdaq allemaal in de plus. Met 0,3, 0,4, ook Europa 0,9 en Japan staat op 1,1. Dus allemaal positieve berichten. Waarom, weet ik niet. Misschien is er wel weer iets gebeurd dat Trump zegt van het is een goede dag vandaag. En dan heb je maar zo kans dat alles weer gaat stijgen. Als ze maar de moed erin houden. En dan houden wij ook het gevoel dat het allemaal goed gaat komen. Met alles wat om ons heen gebeurt. En we gaan er met volle moed tegenaan.

0: Oh ja, dat was Elvis Presley natuurlijk, de Good Lord Charm. En daarvoor de San Francisco van Scott McKenzie. Nou, het is inmiddels alweer 12:30 geweest. En u luistert naar de middagmatinee met EB vandaag hier op maandag 1 juni. En zoals u van ons, nou niet van ons, maar wat u gewend bent normaal natuurlijk rond de klok voor 12:30 om even wat nummers door te krijgen in verband met de lunch. Nou, daar kom ik dus zoals u weet nooit aan toe. Maar dat maakt niet uit voor degene die het al op hebt, hoop ik dat het gesmaakt heeft. En voor degene die aan de broodjes moet beginnen. Of natuurlijk aan de yoghurt of aan een... appeltje voor de dos, zou zeggen, eet smakelijk en wij gaan gauw verder, want anders komen we er niet doorheen natuurlijk met alle mooie muziek die daar nog staat te wachten en natuurlijk ook wat informatie. De laatste informatie wat ik net binnenkreeg, een beetje opmerkelijk bericht vind ik zelf, want die man en die vrouw die heb ik erg hoog zitten. Ja, niet dat ik ze wel of niet mag, maar dat ze wel deskundig zijn moet ik zeggen. En dat is het advocaten-echtpaar natuurlijk, Geert, Jan en Carrie Knoops. Die 4 weken voorwaardelijk zijn geschorst. Het bekende advocaat-echtpaar Geert-Jan en Kerry Knoops. Die is door de tuchtraad van de eigen beroepsgroep Snoeihard op de vingers getikt. De raad van discipline heeft Geert-Jan Knoops een voorwaardelijke schorsing opgelegd van 4 weken. Wegens onder meer excessief declareren. Nou, dat was natuurlijk niet helemaal vreemd. Dat is een beetje een bonnetje en leveren op een paar duizend euro per uur. Dus ik snap dit hele bericht niet dat dat apart is. Want volgens mij doen ze het allemaal wel zo'n beetje. In ieder geval, hij wordt dus... En Kerry wordt ook door de raad om dezelfde reden disciplinair gestraft met een berisping. Het echtpaar moet ook alle proceskosten voldoen. Nou, lijkt me logisch. De raad rekent het in haar beslissing koopt zwaar dat hij op geen enkel moment schriftelijk aan zijn cliënt, een verdachte in de zeedraak, heeft bevestigd welk groot risico er kleeft aan de processiestrategie om de verklaring van de cliënt ingrijpend te wijzigen. Terwijl er al duidelijk een aansluitende, nader stuitende verklaring van de cliënt in het strafdossier zat. Door de processtrategie wordt er in de zedenzaak zo belangrijke betrouwbaarheid van de verklaring van de verdachte aangetast. Strafrechtadvocaat Knoops die heeft er te zitten geen blijk van gegeven dat hij een laakbare van het gebrek aan schriftelijke vastlegging van een processtrategie inziet, aldus de raad. Verder rekent de raad Knoops zwaar dat hij excessief voor de verrichte werkzaamheden heeft gedeclareerd in het strafdossier van beperkte omvang en dat hij zijn cliënt voorafgaand aan zijn werkzaamheden geen inschatting heeft gegeven op de totale kosten. Dus die man is natuurlijk ook helemaal katsfiert. We gaan eens even kijken hoe het op de weg is, want dat is net zo belangrijk natuurlijk dat u weet wat er allemaal gebeurt. En daarom gaan we even overschakelen naar de ANWB Verkeerscentrale. Hoe het met de verkeerssituatie is in Nederland.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal 4 kilometer file door een ongeluk een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. 5 kilometer file op de A28 Groningen-Amersfoort bij Zwolle-Zuid een kwartier vertraging. Door technisch onderzoek rijden er geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Deventer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kijk, daar hebben we dan. Dus altijd blijven luisteren naar Loe FM, ook op het laatste gebied van het verkeer.

was Phil Collins in The Air Tonight. Een wereldhit van de jaren 80, 90. Nee, het was 1998. Mooi nummer. We gaan eruit. We zijn inmiddels beland voor een paar minuutjes nog voor de klok van 1 uur. Oftewel, dat betekent dat we ons gaan opmaken voor het nieuws en de reclameblokjes van de klok van 1 uur. Na die tijd zijn we weer bij u terug natuurlijk in het programma Middag Matinee met EB. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en graag tot straks. En we gaan even met Jantje Smit eruit. En graag tot zometeen.

0: middagmatinee met Egbert Bos. In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal na een ongeluk. Het oponthoud is 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort staat file bij Zwolle Centrum. Daar heb je ook 10 minuten vertraging en dat heeft te maken met werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Ja, dat was Marco Schuitmaker. Net als toen we weer kampioen. Daar gaan ze vanuit. Nou, we gaan het in ieder geval zien. Het gaat wel beginnen. Vanaf 11 juli is de start van de WK voetbal. En dan gaan we ons opmaken voor de eerste wedstrijden voor het Nederlands elftal. Goed, welkom terug in het tweede uur van middag matinee met EB. Hier vandaag op maandag 1 juni alweer. En het is alweer zowat een half jaar achter de rug dat we waren aan het schieten met een paar vuurpijltjes. En zo snel gaat die tijd. Ja, we weten er allemaal van. Voordat je het weet is het weer kerstdagen. Maar goed, we gaan eerst lekker genieten van de zomer. Dus vandaar ook wat zomerse muziek vandaag op de radio hier bij Lou FM natuurlijk. En zoals al eerder vermeld, vanmorgen begonnen met Dries Smits. En daarna was het Aad Witter aan de beurt, die normaal hier smiddags zit vanaf 2 tot 4. Maar die heeft een switch gemaakt, want hij had wat tijdproblemen dat hij niet allemaal kon samenwerken met de andere zaken die hij moest regelen en doen. Dus vandaar dat hij wat wijzigingen heeft gebracht in zijn programmering. Want normaal was het maandag, woensdag en vrijdag dat Aard op de radio is met zijn studiootje Elburg tussen 2 en 4. En vandaag was dat dus voor de klok van 11 uur, oftewel van 9 tot 11. Hoe het verder van de week met Aard gaat aflopen, dat ga ik straks er even bij pakken. Want ook daar zijn wat wijzigingen in de programmering. Maar we gaan natuurlijk straks ook even luisteren naar Rini in verband met de motorrace, MotoGP, Motor 2. En wat er nog meer voorbij komt, allemaal in de city. Dus we zijn benieuwd. Ook Jeroen nog even bedankt voor het bericht. Natuurlijk uiteraard, ik maakte een grapje dat je de radio aan had. Nou, dat was dus de hele morgen al zo'n beetje. Nou, hartstikke mooi. Ook Jack Overtrek, bedankt voor de programmering van de nummers. Want we hebben daar wat mooie nummers voor jou ontvangen. En natuurlijk ook Renze die bij de kolencentrale zit. Kolen bij de asfaltcentrale zit. Is natuurlijk ook zwart, maar net zo warm. En ook Brammetje die natuurlijk onderweg is waarschijnlijk met de machines. Ja, Jack, we gaan straks het nummer voor jou draaien. Natuurlijk uiteraard Diane en Rini ook bedankt voor het bericht. En blijf luisteren. En Moen, Loeke en Bettes ook allemaal onder air. Goed, we gaan zo meteen praten met Rini, zoals gezegd. En we zijn benieuwd wat hij allemaal weer te vertellen heeft.

0: Dat was Infinity met Time voor de Guru. Nou, we hebben tijd voor Rini, als het goed is. En die hebben onderknoppen. Rini, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erwin.
0: Je was ook on the road?
1: Nee. Lekker thuis. Oh. Aan tafel en broodje eten en zo.
0: Nou ja, kacheltjan.
1: Ja, gewoon rustig aan. Morgen bij moeders geweest en zo. Dus,
0: Ja, moeders was jarig, heb ik begrepen.
1: Ja, die was vorige week jarig, maar toen waren wij zelf op vakantie. En dat is allemaal geregeld. Maar ook uit de taart gebracht en zo. Dus,
0: dik voor elkaar.
1: Helemaal dik voor elkaar. Was helemaal happy. 88, dus...
0: Mooie leeftijd. Ja, mooie leeftijd. Ja. En een hele prestatie natuurlijk met zulke kinderen. Hij is zo lang volhoudt.
1: Ja. Je kent mijn broers, hè. Ik val allemaal mee, maar...
0: Ja. Ja, je kunt ook geen... Nee, ik zeg niks van. In ieder geval, dus je moet niet nog op tournee voor handel te kopen?
1: Nee. We gaan vanmiddag even wat drinken bij jou van ons.
0: Oké.
1: Makkelijk dagje van maken.
0: Nou, heel goed. Goed, Rini, je was even weg. Vorige week zat je, denk ik... Ik weet niet of je op schip zat, maar je was in ieder geval in Turkije, dacht ik.
1: Ja, we waren in Turkije en daar had ik al niet zo goed bereikt. En toen ging ik met de varen, dus ik denk, nou, dat gaat niet wat worden. Dus terwijl maar even overgeklaren.
0: Ja, daarom. En dan op een gegeven moment mijn telefoon al overboord, schiet ook niet op.
1: Nee, dat schiet ook niet op daar. Ik kan al niet zo best zwemmen, dus die doen.
0: Nee. Oké, Rini, gaan we gewoon even met de race beginnen. Er was geen Formule 1.
1: Nee, er was geen Formule 1, wel MotoGP.
0: Ja.
1: En dat hebben we ook gezien, in ieder geval qualifier. De Moto 2 hebben we in ieder geval helemaal gezien. En de echte MotoGP, die hebben we eigenlijk maar een helft van gezien, want het was weer weg, maar dat maakt niet uit. Maar met de MotoGP was wel interessant dat die Mark Marquez gewoon weer meedeed. Nou, die heeft een paar weken terug alles een beetje gebroken bij me kunnen breken.
0: Ja.
1: En dan rijdt hij gewoon weer in de top mee en hij eindigt uiteindelijk als 7e, zeg ik. Maar dat is dan wel een flinke prestatie.
0: Ja, ik heb het zelf niet gezien. Ik heb het ongeluk wel gezien toen ik denk, nou, die rijdt de eerste 14 jaar helemaal niet meer. Maar ze lappen het zo weer op en een schroefje erin en een paar pilletjes en klaarskees, denk ik.
1: Ja, Dr. Rossi erbij en een paar spuitjes die zo weer op de been.
0: Ja, mooi hè.
1: Maar goed, en de motor 2, ja, Colin had een mooie startpositie, nummer 5. En hij kwam dit keer ook goed weg met de start. Dat hadden we geluk mee, maar in de race... Ja, verloor hij toch een aantal plekken.
0: Ja, waar kwam het door?
1: Ja, ik denk dat hij gewoon wat snelheid tekort kwam.
0: Oh. Ja, dat is toch wel een beetje vreemd.
1: Ja,
0: want,
1: een motor maken of zo. Maar uiteindelijk nee op de plek, ja.
0: Ja, bij de eerste 10 nog. Wat, je zegt snelheid, dat kan het zwart eigenlijk niet aan liggen. Want als hij een beetje meedoet met een wedstrijdje of zeg maar kwalificatie, zit hij toch wel bij de top 3 tegenwoordig.
1: Ja, nee, ja, want die vorige race startte hij als P2, maar toen had hij weer een hele slechte start. En uiteindelijk viel hij ook nog, dus toen was hij helemaal op het. Maar ja. Het gaat wat beter en ik denk wel als hij zo doorgaat dat hij nog wel aardig op het podium kan komen.
0: Dat denk ik ook, ja. En Van de Goorberg?
1: Ja, die zit ook wel standaard op 19 zo'n beetje.
0: Ja, hij is nu 23e eindig, zag ik.
1: Ja, we hebben nog wel even 17e gereden, geloof ik. Maar het werd weer niks. Dat zou wel het laatste seizoen wezen, denk ik. Want die komt er niet op deze manier.
0: Dat denk ik ook niet. Goed, dat was de race zo'n beetje. Verder
1: ja,
0: nog...
1: Ja, we hadden ook nog in Duitsland een Duits kampioenschap. Waar Gerard Lekkerke Voorlek Poedercoating hoofdsponsor is van die coureur, Jacob. En die werd eerste van het weekend.
0: Ja, wat voor klas is dat? Wat voor race? Klasse?
1: Ja, dat is volgens mij een soort supersportklas, 600.
0: Oké, daar hebben ze twee coureurs.
1: Dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Nee, ze hebben daar twee coureurs, geloof ik, in één team in hetzelfde...
1: Ja.
0: En,
1: dus, dat was weer een geslaagd weekend, zeg maar, voor hun.
0: Ja, Levi was daar niet bij, want die gaat volgende week, volgens mij.
1: Ja. Ik weet niet waar die moet rijden, maar...
0: Nou, dan ga ik straks toch even...
1: Nou wel mee.
0: Ja, ga ik straks toch even bijpakken, want het schema dat heb ik hier liggen, dus
1: ja. Oh ja, nou.
0: Goed, voor de rest nog wat gebeurt in het weekend, of wat gaat er gebeuren of aankomend weekend?
1: Ja, natuurlijk, ja, het vijfjarig bestaan van de City van Maloeken. En, er was zaterdag weer feest, want, Johan Westerink en Alme Betters, die kutje, die waren weer volop aan de visbakken en uitdeel. En, dat ging er ook goed in, want iedereen was er helemaal blij mee en smaakte prima. Ik ben niet zo visman, maar vond ik wel prima spul.
0: Ja, de vis die smaakt zo goed, dan zou je geen vislustig spontaan eten, zeg maar.
1: Ja, precies. En toen daarna nog de Meulenzangers, de Sinavenzangers uit Doornspijk over het algemeen. En die kwamen nou een liedje zingen en dat was zeer gezellig. Ook drukte in ieder geval eromheen.
0: Ja, het is een soort haringappen, maar dan zonder haring.
1: Ja, precies, want dat komt er ook al zo weer aan trouwens.
0: Ja, ik heb begrepen dat het wordt op vrijdag gehouden tegenwoordig. Of aankomende vrijdag niet, maar de 18e dacht ik, of 19e.
1: Ja, 18 of 19, ja.
0: Ja, 19 dus, denk ik, ja, vrijdag.
1: Duurt niet zo lang meer in ieder geval.
0: Nee, voor je het weet is het weer zover goed. Verder nog wat te melden, Rini?
1: Nou ja, de Formule 1 is aankomend weekend in Monaco.
0: Oh ja.
1: Dus dat is gewoon weer om 2:00 middags. Dus daar gaan we ook even lekker voor zitten. Dan hebben we ook een barbecue erbij trouwens. Dus dat is weer 2-1.
0: 2-1 klap, ja. Wester technisch zal het niet veel spannend worden in zo'n Monaco zijn optocht?
1: Nee, dat is meer de kwalificatie is eigenlijk spannender als de race meestal.
0: Ja. Maar goed, het is
1: als een... Als je voorin staat, dan heb je hem ook al goed of zeker binnen, zeg maar. Ja. Als je geen pech krijgt.
0: Ja, ze hebben er heel vaak over gehad, hè, wel of niet nog in de Formule 1, maar het is gewoon een traditie dat een stadje die staat gewoon mee moet doen, denk ik.
1: Ja, er zit natuurlijk ook de nodige dollars achter.
0: Ja, daarom, en de fles champagne moet er ook wat verkopen, dus dat gaat goed komen zo'n weekend, denk ik.
1: Ja, en Max woont er ook, dus het is voor hem een thuiswedstrijd.
0: Ja, daarom. Die kan zo onder de douche vandaan, hup, in de auto en rondrijden.
1: Ja, en terug ook kan hij er ook zo weer onder.
0: Goed, Rini.
1: Dat is eigenlijk wat motorsport en Formule 1
0: okay. Nou,
1: gaande is.
0: Nou, als er verder niks te melden is, dan gaan we gauw naar de groetjes. Dan runnen wij hier met het programma ook verder.
1: Ja, zeker. Jack had al wat ingediend, hoor ik net. Ja. In ieder geval naar Voorlek in Brinkhuizen luisteren ze altijd. En net als Manda en Bijgier natuurlijk, de Van Weijen Boys en de mensen van Carrie, anderen die druk bij Oran aan het werk zijn. En verder zou ik zeggen, iedereen die luistert momenteel eigenlijk.
0: Goed, dat gaan we zeker doen, Rini. En we gaan gewoon verder. Het nummer inderdaad uitgezocht door Jack Overtrek. En dat is een favoriet van Patricia. Dus dat wordt helemaal bingo bij jullie. In ieder geval de groeten vanaf hier ook. En bedankt weer voor het inbreng. En volgende week spreken we elkaar zeker weer. En maak er een mooie dag van met Patricia. En ik zou zeggen, luister nog even met veel plezier.
1: Dat gaan we zeker doen. Dus we beginnen nu al te riebelen van de zenuw wat er komt. Maar het is een fijne uitzending verder nog.
0: Oké. Dankjewel. Goed, dat was Rini Wolff weer de traditie. Op de maandag. Maandagmiddag altijd rond de klok van 10:50. Met zijn race, motorrace, Formule 1. En ook info over de city van Elburg. Wimmy Bouwman. Ook natuurlijk voor Patricia.

School die met de trouw moest en Sint-Sisten. En daarvoor was Wimmy Bouwman in het zicht van de haven, was het nummer. Uiteraard aangeboden door Jack Overtrek. En die moest denk ik niet zo heel lang nadenken, want ik zei ook, het is voor Patricia, die is nogal fan van Wimmy Bouwman. En ja, volgens Rini zat ze te trillen op de stoel in verwachting wat er van nummer zou komen. Maar achteraf werd ze al lang, want ze had natuurlijk met Jack al lang geregeld dat dit nummer op de radio kwam. Dus heel goed. Dankjewel voor de info nog, want anders had ik ook het gevoel dat we er een hele goede zaak van gemaakt hadden, terwijl het te lang bekend was. Dat maakt ook niet uit. Het is ook mooi in ieder geval. Dus Patricia, voor jou en natuurlijk ook voor alle luisteraars, aangeboden door Jack Overtrek. Dan gaan we nog even verder. We hebben het over de programmering van vandaag gehad en ik was al begonnen tot en met middagmatinee met EB. En dat is ook allemaal te zien op onze site loomedia.nl natuurlijk en ook de VRMG groep. Ja, als ik hier weer de achterdeur achter me dicht trek, dat betekent dat we dan om 2 uur zijn beland. Dat duurt niet zo heel lang meer, jammer genoeg. En dan hele mooie muziek tot een uurtje of 5, 6, 7. Nee, tot een uur of 6 moet ik zeggen. Dan Rob de Koning met het programma WWW. En daar komt vanavond Johan Hutten ook in. Dat is de man van de wensambulance, moet ik zeggen. Die ook hier vanavond nog wat komt melden in het programma WW in verband met Tour de Delle. En ook onze, ja, ik moet zeggen, ex-wethouder Jeensma, die komt het verhaal doen, want die was wat ziek. En die is inmiddels ook geen wethouder meer. En dat gaat hij even uitleggen vanavond in het radioprogramma WW. Dus allemaal mooi blijven luisteren. Zeker interessant live te horen. Daarna is de eeuwigheid van aards of van aards tot eeuwigheid. A-Duits tot en met 9 uur. En Harry Hollander en Arie Bruining zie ik staan tot een uur of 10. En dan komt Herman Diepens natuurlijk om onze nacht even in te gaan. Oftewel de nachtgedachten. En daarna easy listening, mooi.

muziek op Lou FM. Morgen zijn we natuurlijk ook weer de standaard zoals elke dag. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag met de ochtendspits gaan we dan beginnen met niemand minder dan Dries Smit. Altijd vroeg wakker, tenminste neem ik aan. En tot 9:00 's morgens elke dag. En daarna is het, begint het muziekmuseum weer natuurlijk van Bart van Dijk, de driedaagse. Oftewel dinsdag, woensdag, donderdag uit... Nee, niet uit. Bart van Dijk moet ik zeggen. Met muziekmuseum tot en met 12:00 van 9 tot 12. Dinsdag, woensdag en donderdag. En daarna middag matinee. Als het goed is met Jeanette Brel. En ik mag het donderdag weer doen, heb ik begrepen. Maar in ieder geval middag matinee is er dan standaard van 12 tot 2. En als het vandaag een beetje beroerde dag wordt in verband met het weer. Ja, dan kunnen we er niks aan doen. Maar morgen is het sowieso een topdag, want morgenmiddag is Gerrit-Jan Top hier weer voor de liefhebbers van 2 tot 4. Altijd leuk, topdag met Gerrit-Jan Top, daarna de muziekcarousel. En ook Brigitte Hemming gaat iemand aan de tand voelen vanuit het college. En daarna Rob met Ellen en alles wat er nog voorbij komt. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.

Ja, dat is Henkie Wijngaard met de bui is over. Nou, de bui is inderdaad over, het regent niet. En het gaat ook niet meer regen. Ik heb er even bijgepakt nog even voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld en die het weerbericht hebben gemist. We gaan vanmiddag naar de 24 graden maximaal. Er komt een zuidwestenwind van rond de 2. En dat zal tot vanavond 8 uur zijn. Met ook droge periode, dus in ieder geval geen regen. Vanavond om 8 uur is het nog rond de 20 graden. En daarna wordt het de wind die gaat naar noordwest 2. En uiteindelijk vannacht naar 0. Dus geen wind vannacht om 2 uur en om 12 uur en om 1 uur en het zal rond de 17 graden worden. Dus de bui is inderdaad over. Van Henk Wijngaard was dat. En daarvoor Brian Adams, The Summer of 69. En we gaan even nog naar de Tour de Delle. Ik had het net al over. Vanavond komt Johan Hutt hier in de studio. Of in ieder geval in de uitzending moet ik zeggen. Om nog even te praten over Tour de Delle. Zaterdag 27 juni is het zover. En ja, de Tour de Delle staat in het teken van sportiviteit, gezelligheid, saamhorigheid. Natuurlijk ook deelnemers kunnen meedoen aan verschillende activiteiten. Onder andere fietsen, wandelen en skileren. Tegelijk wordt het evenement geld ingezameld voor de wensambulance. Nou, u zult wel denken, god, alweer voor de wensambulance. Nou, dat kan ook niet anders, want alles is gekoppeld aan de wensambulance Gelderland. Dus het doel zal altijd het wensambulance blijven. Dus Tour de Delle is de wensambulance stichting. Met opbrengst van de organisatie helpen we mensen die afhankelijk zijn van liggend verzorgvoer om nog een bijzondere wens in vervulling te laten gaan, moet ik zeggen. Denk aan het laatste bezoek van een familie, geliefde plek of een bijzonder stadion. De organisatie roept deelnemers op om het evenement onder de aandacht te brengen bij vrienden, familie en kennissen. Er zijn nog steeds inschrijvingen mogelijk en zelfs een soort oproepje nog, want het is nog niet vol, heb ik begrepen. Maar ook daar gaat Johan het vanavond even over hebben. In ieder geval tot en met 7 juni. U kunt zich nog inschrijven of in ieder geval de familieleden. En dat kan allemaal via www.toerdedellen.nl. www.toerdedellen.nl. En aan de tour is het met OE.

Ja, daar gaat ze. Dat was Clouseau natuurlijk met daarvoor de Beach Boys. Good Vibration. Nou, we gaan gauw verder. Het is inmiddels al zowat 2:10 alweer. En dat betekent dat ik er helaas alweer uit moet. Ik had nog heel veel mooie nummers staan. En ook heel veel informatie. Maar goed, het is niet anders. Een uur is een uur. En 2 uur is 2 uur. Nog even snel dan nog een bericht op onze site loomedia.nl. Ook op de VRMG-site. Daar kunt u aanklikken. Elburg, Dorenspijk, Oosterdorp of het Harde. Alle informatie staat erop. Zeker de moeite waard om te kijken. Er staat een verhaal over dat de drones boven de weilanden vliegen in verband met de reekalven te redden in het maaiseizoen. Niet alleen de reekalven natuurlijk, maar ook weidevogels en andere hazen, konijnen, alles wat erin zit. Het is wel mooi dat het tegenwoordig kan, want vroeger ging natuurlijk een trekker met de maaimachine er gewoon overheen en kwam je achteraf tot ontdekking dat er een dier weer was gedood. En dat is natuurlijk heel jammer. Er zijn op dit moment al 8 reekalven van dit voorjaar gered. Dat heeft volgens Harmjan Mooiweer, secretaris van het Wildbeheer, bevestigd. En dat is een hele goede zaak. We hebben liever dat de boeren een keer te vaak bellen dan te weinig, zegt hij. Want als we achteraf horen dat er een reekalf in de maaier is komen, is dat natuurlijk vervelend. Maar ook voor het dier en zeker voor de mensen die betrokken zijn. Dus allemaal te zien op onze site loomedia.nl. Ik zou zeggen, ga er zeker even een kijkje nemen, want het is de moeite waard. En nu blijven we op de hoogte van al het nieuws in de regio.

ja. André Hazes met mama. En het nummer was natuurlijk speciaal voor mijn mama. Want die ga ik straks weer tegenkomen rond de klok van 2. Had ze even een broodje voor me gesmeerd. Ik heb haar vanaf donderdag al niet meer gesproken of gezien. Dus dat is heel erg normaal. Spreek elkaar elke dag. Dus daar gaan we straks even naartoe. En daar vandaar ook dit liedje. Mama van André Hazes. Maar ook natuurlijk voor de moeder van Rini Wolf. Die afgelopen week jarig was. Ook zijn mama. Die was jarig rond de... ik weet niet precies, een week geleden of een paar dagen geleden. We werd 88. Ook mijn moeder wordt 88 als het goed is. In augustus. In ieder geval voor alle twee moeders dit nummer. Bedankt voor het luisteren. En dit helaas zit het er alweer op voor mij. Wat dat betreft middag matinee met EB. Maar blijf luisteren naar Lou FM. En vanavond zeker een programma WW met ex-wethouder Jeensma. En ook van de Tour de Dellen. De man die hier alles vanaf weet. De directeur van Johan Huts. Die is ook in de uitzending. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Graag tot de volgende keer en tot vanavond 6 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Loenen. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

De wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Een tram raast voorbij, mensen in een rij. Een auto rijdt te hard, een kind is verward. Een bericht in de krant over een heel arm land. De woestijn is vol zand,

0: De Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een 3e persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro, omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A50, Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk liggen er voorwerpen op de weg. Er zijn op dit moment 3 rijstroken dicht. Er staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Lokaal op de Kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een reportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A12 richting Duitsland bij Zevenaar. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Amersfoort-Vathorst doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CJO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NA Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A6 Lelystad Emmeloord heb je bijna een half uur vertraging tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. De A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je een kwartier vertraging. En de N337 van Deventer naar Zwolle tussen Ittersum en Zwolle Centrum staat 2 kilometer, maar dat kost je wel 3 kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: is Politiek Beschouwd, het discussieprogramma over politieke zaken in de gemeente Elburg.
1: Ja, een hele goede zaterdagochtend. Hier in de prachtige gemeente Elburg, beste luisteraar, dit is uw lokale omroep Elburg. Het is even na 10, 30 mei 2026, alweer een markante en belangrijke dag in de Elburgse gemeentepolitiek. Want vandaag hebben wij in Politiek Beschouwd te gast de drie fractievoorzitters, of de vertegenwoordigers van de fractievoorzitters.
2: Vertegenwoordiger.
1: Ja, precies, inderdaad. Maar in ieder geval allemaal mensen die bij de onderhandelingen richting het lokale bestuursakkoord of coalitieakkoord onderhand hebben bij elkaar gekomen zijn. Aan mijn rechterzijde zit Jan-Willem Valk. Van harte welkom.
3: Dankjewel. Hoe gaat het? Fractievoorzitter SGP. Ook maar de enige in ons midden.
1: Ja, dat zeg je goed inderdaad. Je bent scherper dan ik, Jan-Willem.
3: Nou, dat was dan niet de bedoeling.
1: Nee, nou.
3: Goedemorgen.
1: Daar is minder voor nodig dan het lijkt, Jan-Willem. Welkom. Tegenover Jan-Willem en ook een beetje aan mijn linkerzijde zit niemand minder dan Rick van Veldhuis. Ja. De onvolprezen Rick van Veldhuis, zeg je wel eens.
2: Vazal van Lef, ja.
4: Ja. Een beetje partijleider, toch Rick? Daar ben je nog steeds wel, toch?
2: Meer politiek leider, ja.
4: Politiek leider, ja.
1: Kijk, mooi. Talkleader misschien.
4: Talkleader, kijk. Dat is een goed
2: talkleader. Ja, die fractievoorzitter is ziek. Ja, helaas.
4: En op vakantie ook nog, toch?
2: Nee, of vanavond niet? Pas. Anders was ik er wel geweest.
1: Okay. Ah ja, precies. Ja. Oké, helder. Lennart Oosterlo. Ja. Geen fractievoorzitter meer, want je bent geïnstalleerd als wethouder.
5: Als wethouder, ja. En ik was lijsttrekker namens Algemeen Belang in de verkiezingsperiode. Ben je dat er nu nog steeds? Ja, ik denk het niet. Maar vanuit die hoedanigheid bij de onderhandelingen betrokken geweest. En dan vind ik het ook mooi om nu te kunnen vertellen wat er van gekomen is.
1: Ja, ja. Maar wel een vispoortachtig baken waar de AB-bootjes op navigeren. Toch een beetje eerlijk?
5: Nou, tjonge. Dat klinkt wel eervol, hoor. Ja? Tjonge. Ja, ja, ja. Ja.
1: Oké, genoeg geslijmd. Genoeg geslijmd. Rick?
2: Oh, ik als eerste?
1: Ben je blij dat je mee mag regeren van AB en SGP?
2: Ik weet dat de vorige keer dat ik zei van, wat moet ik ermee?
1: Ja.
2: En toen zei iemand tegen mij, maar als je handen aan het stuur zitten, dan is het toch makkelijker dan als je zonder stuur rijdt. Mm-hmm. Dan kun je dus, in Nederland, coalitieland, moet je dan altijd wat water bij de wijn doen, mm-hmm. hier en daar. Want ja, je kunt niet alles gedaan krijgen. Nee. We zijn niet zoals de Republikeinen en de Democraten in Amerika.
1: Nee.
2: Het is van alles wat. En daar moet je een mooi schilderij van maken. Ja. Nou, dat is ons wel gelukt.
1: Marga zei tegen mij, daarvoor heb ik wel, we hebben wel de nodige meloenen moeten doorslikken. Ja. Waar zitten die meloenen?
2: Marga, het is dol op meloenen. Dus ik denk dat het daar ook wel een beetje in zit. Maar ja, natuurlijk, weet je.
1: Je zwakt het wat af eigenlijk, begrijp ik.
2: Nou, dat niet. Maar kijk, ik denk dat de SGP net zo goed als dat wij hadden met de SGP van, ja, oké, en waar gaan we elkaar vinden? Ja. Nou ja, goed. En dan zeg ik wel eens vaker tegen mensen, als je elkaar nou gewoon eens gaat leren spreken, gewoon hardop uitspreekt wat je vindt en wat je denkt, uh-huh. dan blijkt de andere partij echt niet zo stug als dat jij hem van tevoren had bedacht. Uh-huh. Dus ja, het is ook een kwestie van praten, omgaan met elkaar, elkaar op een gegeven moment ook zien staan en uh-huh. begrijpen wat de uitgangspunten zijn. En dan proberen met z'n allen iets moois van te maken. Want uh-huh. als je namelijk blijft verstarren, dan krijg je de maatschappij waar we momenteel in leven.
1: Uh-huh. Helder. Lennart, ik ga je zo vragen om ons een beetje aan de hand door het akkoord mee te nemen. Partijleider, nog nou niet helemaal meer, maar als, in ieder geval als wethouder van, en onderhandelaar van de grootste partij.
2: Okay.
1: Maar ik wil echt eerst even aan Jan-Willem vragen. Jan-Willem, de titel van het akkoord is Ja, mits. Dat ja, dat begrijp ik. Hè. Constructief meedenken, dat hebben jullie ook duidelijk gezegd. Maar waar zit die mits nou in? Waar zit dat in? Waar toets je die? Wat toets je als je zegt ja, mits?
3: Waar we aan toetsen, denk ik, zijn al een aantal richtlijnen die je ook terugvindt in het akkoord. Huh? Maar het gaat ook voornamelijk over de ja, mits, wat tegenover nee, tenzij staat.
1: Yeah.
3: En dat is eigenlijk altijd uitgaan van wat wel kan.
1: Yeah.
3: En dat is heel breed. En dat is wel de het leidende motief eigenlijk geweest door alle dingen die we besproken hebben. Maar we weten ook gewoon heel eerlijk dat we niet, zeker als gemeente, we kunnen niet overal ja over zeggen. Nee. Al was het alleen maar vanwege bijvoorbeeld beperkte financiële middelen. Mm-hmm. Noem maar een voorbeeld. Mm-hmm. Dus dat mits, ja, dat is eigenlijk overal op te plakken. Want ja, uiteindelijk, we zullen moeten faciliteren, maar we zullen ook de kaders moeten stellen.
1: Dus druk je daar meer je beperkingen in uit? Of zeg maar min of meer je beperkte financiële mogelijkheden even in dit geval heel scherp te stellen. Meer dan dat je zeg maar de opstelling in de samenwerking benadert.
3: Ja, en we moeten ook eerlijk blijven. Kijk, ja, zonder mits zou wat mij betreft ook gewoon niet realistisch. Nee. En ook niet het eerlijke verhaal. Nee. Maar het is wel een hele andere houding dan nee. Tenzij, hè, want dan moet je dus dan moet je echt komen vanuit beargumenteren waarom het wel zou kunnen. Ja. Terwijl we eigenlijk zeggen, nou, waarom zouden we met elkaar beargumenteren als we een voorstel hebben waarom het niet zou kunnen.
2: Wat ik wel leuk vind is dat jij je focus nu op mits. Er staat ook een kleine letter geschreven.
1: Het zijn twee woorden. De helft van dit
2: ja
1: krediet
2: staat,
1: is dit.
2: Ja staat met hoofdletters geschreven.
1: Ja, ja.
2: Dus ik zou zeggen, leg de focus nou eens op.
1: Ja, ja ik ben toch meer...
2: Je bent echt een Nederlander.
1: Ik ben meer typografisch ingericht.
2: Net zoals Nederland zelf zal komen niet verder dan de eerste ronde.
1: Die worden wereldkampioen. Ik geloof dat nou maar.
2: Nee, ik zeg het ook, maar iedereen zegt dat.
1: Ja, nee,
3: maar goed,
1: ja.
3: Maar dat is ook wel denk ik waar we elkaar kunnen vinden. Ja. Kijk, ik snap dat Rick dit ook aangeeft. Ja. De grote ja met hoofdletters. Dat ook wat ons betreft. Maar ja, ook zo eerlijk zijn. Niet zonder die komma met een kleine mits.
1: Kan ik volgen, maar het is toch de ja is de helft van het verhaal en mits. Je kan zeggen de ja staat groter.
3: Nou ja,
1: maar
3: groter. Misschien is het driekwart van het verhaal. Dat is een semantische discussie misschien. Maar het gaat wel over dat we realistisch beleid moeten blijven.
1: Wanneer kwam jij zeg maar... wanneer kwam het geluid tot jou, Jan-Willem, dat je vernam van hey, de AB en LEF die willen praten? Hoe is dat gegaan vanuit jullie?
3: Nou, en volgens mij is dat vrij voor iedereen vrij duidelijk gegaan. Hè. We hebben natuurlijk voordat de verkiezingen waren als raad al met elkaar besloten dat we een onafhankelijke informateur zouden gaan aanstellen. Dat is ook gebeurd.
1: Ja.
3: Die heeft intensieve gesprekken gevoerd met alle partijen. En daar uiteindelijk is een voorstel uitgekomen om een formatiefase in te gaan met deze drie partijen. Kijk, wij hebben ook in de reflectie op de verkiezingen gezegd, nou, we zien een grote winnaar en een volgende partij die bijna net zo groot is. En die zien wij zeker de grootste partij laat het voortouw nemen. Mm-hmm. Heel duidelijk uit die informatieronde kwam dat beide partijen met elkaar en daar bij de SGP zagen. Mm-hmm. Nou, ik kan me zo voorstellen als beide partijen bij de informateur hadden aangegeven, nou, wij zien het met elkaar zitten, dat de SGP niet was uitgenodigd. En dat is niet het geval. Mm-hmm. Dus zo is het proces eigenlijk tot stand gekomen. Ja. En zijn we vervolgens... in een heel aantal gesprekken de formatiefase ingegaan.
1: Dat is een hele correcte, maar ook een hele feitelijke beschrijving van wat er is gebeurd natuurlijk. Hè? Dus dat is ook een eerlijk verhaal.
3: Nou, ik hou van feiten.
1: Ja, dat is zonder meer. Nou ja, daar komen we op een hellend vlak. Hè? Maar feiten. Maar wat ik je wil vragen, Jan-Willem. Dat is natuurlijk een feitelijke beschrijving, maar... iedereen Elbert weet natuurlijk wel dat het vooral heel erg de wens was van AB dat jullie erbij waren. Hè? Dus, en dat LEF is constructief, die werkt samen. Hè? Dat zo kennen we ook van de afgelopen 4 jaar. Dus die hebben daar zeg maar. Nou, dat is misschien wel een van de meloenen die jullie hebben ingeslikt, of niet, Rick?
2: Nou, je kunt er een meloen van maken. Als je
1: ja, partjes, dat is niet mijn woord, hè?
2: Als je met partjes opdeelt, is die makkelijk te verteren.
1: Ja, nee, dat is een heel goed antwoord. Maar je snapt, ik heb niks van partjes gehoord, inderdaad. Wat ik terugkreeg. Maar dat terzijde. Maar je ziet dat er van. En dat is ook logisch, want je bent natuurlijk ideologisch veel meer verwant dan AB. Maar is er bijvoorbeeld, wat zit er in het akkoord waarvan je zegt van ja, dat had er zonder SGP niet ingestaan? Wat is nou in het akkoord, zeg maar, iets, een punt waarvan je zegt van ja, dat staat erin omdat wij erbij zijn? Anders had het er niet ingestaan.
2: Ja, ik weet ze zo hoor.
3: Nee, maar goed, om daar nu. Kijk, als je het hebt over focus en de manier van bespreken, ik denk dat we dat wel heel groot maken op deze manier.
1: Wat maken we groot?
3: Nou ja, het feit dat de SGP onderdeel uitmaakt van de coalitie. Kijk, wij hebben altijd gezegd, wij zijn een partij die verantwoordelijkheid wil nemen. Die niemand uitsluit. Die op basis van overeenkomsten en vertrouwen de gesprekken aangaat.
1: Ja.
3: En zo is het proces ook gegaan.
1: Ja.
3: Dan ga je inderdaad, zoals Rick ook al aangaf, echt kijken van oké, waar kun je elkaar vinden? Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook een aantal onderwerpen waar we als SGP behoorlijk principieel in staan. Daar hebben we ook het goede gesprek over gevoerd, ook aan het begin. Om heel duidelijk te zijn van oké, hoe kunnen wij in een coalitie op een... vanuit de SGP gereden in een geloofwaardige manier aansluiten. Ja. En die gesprekken hebben we goed gevoerd. En vervolgens zijn we de inhoud ingegaan. En ik vind wel mooi om te constateren over hetgene wat hier ligt. Mm. Dat het niet een proces is geweest van ieder met zijn wensenlijstje uitruilen en meloenen slikken.
2: Nee.
3: Maar echt met elkaar kijken, wat hebben we nodig? Waar staan we voor Elburg? Mm. En dan kom je op heel veel gedeelde thema's. En daar zet je met elkaar her en der wat accenten. Bijvoorbeeld een heel specifiek punt. Mm-hmm. Wat voor ons belangrijk is, maar niet minder voor de anderen. Mm-hmm. Is bijvoorbeeld als je kijkt naar zorg. Mm-hmm. En de diversiteit in onze samenleving. Mm-hmm. Verschillen in identiteit. Passende zorg bij onze diverse samenleving. Dat we daar ook in de toekomst oog voor houden. Mm-hmm. Zeker ook nu de financiële situatie om bepaalde zaken vraagt. Dat is bijvoorbeeld een punt. Mm-hmm. Maar zo zijn er veel meer. Maar ik moet eerlijk zeggen, de lijst met en dat geldt voor iedere partij, maar goed, dat mogen de anderen natuurlijk zo meteen ook aangeven. Maar het is niet een uitruil van wensen geweest. Nee. En de een en de andere de meloen slikken.
1: Dus mag ik dat dan zo vertalen als dat de meerwaarde van jullie, vooral in de samenwerking zit, van jullie drieën ook in de samenwerking zit, meer dan dat het het uitbalanceren is van verschillende ideologische uitgangspunten?
3: Ja, ik denk zeker dat je als je achteraf het proces bekijkt en de uitkomst, dat wel een terechte conclusie is. Maar goed, dat weet je ook niet op het moment dat je ergens aan begint. Maar goed, de specifieke SGP, maar dan zou je het verkiezingsprogramma daarnaast moeten leggen. Maar er zijn heel veel overlap, maar dat geldt voor de andere partijen net zo goed.
2: En de eigenheid van de dorpskern was echt een aangelegen punt van de SGP.
3: Nou ja, en de agrariërs en zo kunnen we nog wel doorgaan. Maar het gaat om wat je met elkaar neerlegt.
1: Mooi. Dan Lennart, gaan we naar jou. Ik wou dit even, dit stukje heb ik even gepakt op zeg maar in de aanloop, het proces.
2: Prima, hoor.
1: Ik wil nu graag de overstap maken naar de inhoud van het akkoord. Mm-hmm. Ik wil jou eigenlijk vragen om de luisteraar vooral op hele korte beknopte hoofdlijnen mee te nemen van wat staat er nou in dat akkoord? Zodat we daarover in gesprekken kunnen gaan.
2: Ja.
1: Allereerst toch één kleine vraag over het proces. Je zei bij de presentatie van het akkoord in de raadzaal afgelopen woensdag was het geloof ik. Je zei van LEF, SGP en AB hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken om samen samenwerken in deze coalitie. Had het ook anders gekund? Want dat is misschien mijn veel te particuliere indruk. Mijn indruk is, het kon alleen zo als wat AB betreft.
5: Nou, kijk, er doen 6 partijen mee. Dus ja, dan heb je een heel scala aan mogelijkheden.
1: Ja.
5: De informateur die heeft wel eens uitgerekend hoeveel dat er waren. Hoeveel verschillende mogelijkheden om tot een meerderheid te komen.
1: Ja.
5: Dat waren er best een heel aantal.
1: Ja.
5: Ik geloof wel voorbij de 30 dat hij toen eens verteld heeft.
1: Ja.
5: Nou, prima.
1: Ja,
5: maar rekenkundig kan er van alles.
1: Nee, maar wat was realistisch?
5: Volgens mij is dit gewoon een heel mooie samenstelling van een nieuwe coalitie.
1: Ja.
5: Waarin je ook in de formatiefase zag dat je elkaar juist ook versterkte.
1: Mm-hmm.
5: Als LEF een punt inbracht, dan zag ik SGP in Algemeen Belang knikken van mm-hmm. dat is een goed punt. Die strepen we vast van ons eigen lijstje.
1: Mm-hmm.
5: En als de SGP wat inbracht, dan zat ik ook de streep op mijn eigen lijstje. En andersom had ik ook de indruk als Algemeen Belang wat inbracht, dat SGP en LEF daar niet direct stijl van achterover sloegen. Nee. Maar dachten, dat sluit ook weer goed aan. Je zag juist ook op inhoud dat je elkaar wel kon versterken. Dus dit is wel een heel mooie uitkomst voor een nieuwe coalitie.
1: Ik ben helemaal eens, maar het had ook met SGP, het had ook met ChristenUnie en CDA had je ook kunnen samenwerken. Laten we eerlijk zijn. En ik kan me voorstellen, ik weet niet of dat zo is, want ik ben er niet bij geweest, maar ik kan me voorstellen dat ook wel een beetje in de overweging zat van LEF. We willen samenwerken, constructief, maar we kunnen ook zeggen van we gaan gewoon pal staan voor die zondagsopening, even simpel gezegd. En dan succes met het CDA en de ChristenUnie. Had dat gekund?
5: Dat is natuurlijk een afweging aan LEF. Maar ik vind als je een partij hebt die bijna net zo groot is geworden als Algemeen Belang, het scheelde ruim 50 stemmen. Ja, en dan als Algemeen Belang zijnde zeggen, zoek het maar uit.
1: Nee, maar je zegt wel een beetje ja mits. Je zegt wel ja mits. Dat zei je wel een beetje. Ja mits, heb je wel gezegd tegen LEF. Eerlijk is eerlijk. Je zei ja mits. We gaan het samen doen, maar dan wel SGP erbij. Om goede reden, daar wil ik niks aan af doen. Maar het was wel ja mits. Voor mij. Volgens mij.
5: Nou ja, duidelijk hoe het voor jou was. Kijk, volgens mij hebben we gewoon gekeken met elkaar. Hoe kunnen we een stabiele coalitie vormen? Hoe kunnen we ook kijken dat we daarin dat we daarin de dingen ook goed neerzetten en goed doen?
1: Uh-huh.
5: Nou, en daarin daarin voelt het in ieder geval voor algemeen belang zeker niet als een verstandshuwelijk. Nee. Maar juist ook wel als een manier van samenwerken waarin we elkaar op inhoud echt gevonden hebben. Goed. En op inhoud meerwaarde hebben voor elkaar. Nou, dus zeker geen ja-mits, maar gewoon een volmondig ja.
1: Oké,
2: dan is dat van tafel. Ik heb volgens mij ook tijdens de formatie geen strijd gehoord hoor. Ik heb wel gemerkt dat voorafgaand aan de formatie dat daar wel uitwisseling was van waar gaan we op stuk lopen.
1: Ja.
2: Nou, die hebben we getackled. Mm-hmm. Die hebben we getracht een plek te geven. Mm-hmm. En daarna zijn we allemaal met een fris gemoed aan de slag gaan. Dus.
1: Zullen we dat dan dat gevoel even te graven dragen dan hier dan bij deze? Dus er was geen ja-mits opstelling zeg maar in de onderhandelingen om samen te werken. En we vinden elkaar op de samenwerking. Dus dat gaan we nu van tafel.
2: In de formatie is er geen enkel moment een mits geweest.
1: Helder. Ja. Nogmaals onderstreept. Lennart, zou jij ons willen meenemen zeg maar, in hoofdlijnen? Zeg maar, wat staat er in dat coalitieakkoord? Bouwen aan vertrouwen. Is er een gebrek aan vertrouwen? Is dat het vertrekpunt ook van de inpa? Is dat ook van
5: de... De kop van het akkoord is ja mits. Mm-hmm. En de ondertitel, zo moet je het lezen, is bouwen aan vertrouwen. Ja. Kijk, en als je kijkt in de samenleving, dan is het vertrouwen in de overheid is in de afgelopen jaren er zeker niet groter op geworden.
1: Nee.
5: Laten we dat maar gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen.
1: Hoe komt dat?
5: Nou, dat komt omdat de overheid in ieder geval in de afgelopen periode een steeds minder betrouwbare partner is geworden voor haar inwoners.
1: Okay.
5: Nou, dat is best ingewikkeld. Mm. En ik denk dat we daar als gemeente Elburg, en sowieso als gemeente sta je dichtst bij de inwoner, dat je altijd weer opnieuw op zoek moet naar de brug te slaan, ook naar je inwoner toe. En dan is juist ook het thema bouwen, is ook wel zo'n thema waarvoor er in Elburg specifiek ook echt wat te doen is. Wanneer we kijken naar de komende periode, hebben we ook tegen elkaar gezegd, kosten wat het kost, wij willen de komende periode aan het bouwen komen. En dan kunnen er mussen, steenuilen, huisratten, ik weet niet wat voor dieren, er vleermuizen, wat er allemaal kan zitten.
2: Leeuwen,
5: het maakt me niet uit. We gaan in Elburg gaan we gewoon bouwen. Dat is gewoon een must. We kunnen het niet nog eens een keer aan de kiezer uitleggen dat we 4 jaar op rij te weinig aan het bouwen komen. En of het nu dan gaat over Oostendorp, of het gaat over Elburg, Dorenspijk, de Hoge, Enkert, Harde. We willen in alle 5 de kernen willen we aan woningbouw werken. Dus dat, nou, die behoefte die hebben we met z'n drieën uitgesproken. En daarvoor stonden we ook alle 3 even stevig in de wedstrijd.
1: Ja.
5: We moeten aan bouwen komen. Dus die 2 dingen, bouwen en vertrouwen, die vallen juist heel mooi ook samen. Mm-hmm. Er is juist zo'n thema waarvoor je merkt, nou, daar wil de inwoner ook echt resultaten zien om het vertrouwen in de overheid ook niet te verliezen.
1: 1800 woningen las ik, klopt dat?
5: Nou, we hebben voor 1800 woningen heeft de gemeente Elburg aan plannen in de pen. En een van de hoofdstukken die gaat ook over de focus op de uitvoering. Een van de hoofdstukken van het coalitieakkoord. En daarvan zeggen we ook, we moeten van plannen maken naar plannen uitvoeren. Dat betekent niet dat we die alle 1800 woningen in 4 jaar neergezet moeten hebben. Want dan zet je ook veel te veel woningen op de markt voor wat Elburg aan kan. Maar van die 1800 woningen moeten we er zeker een heel aantal 100 moeten we er gaan bouwen in de komende periode. En de rest moet je ook echt heel dicht naar de uitvoering toe brengen. Die 1800 woningen die zijn gepland richting 2034 is in totaliteit gerealiseerd. Dus nou, stel je eens voor dat je ongeveer de helft daarvan de komende jaren zou kunnen neerzetten. Nou, dan heb je het als coalitie heel goed gedaan.
1: Ik weet niet of ik er een goed inschatting voor heb, maar je hebt er eigenlijk een beetje over een vesting die je gaat bijbouwen. Even simpel met die plan dan, toch? 1800 woningen heb je dan over de vesting ongeveer? Dus komt dat een beetje?
5: Nou, kijk, in de vesting zie je dat er juist ook wel wat huizen bij zijn gekomen de afgelopen jaren. En appartementen. Ja. En dus ook dat. Maar los van dat soort ontwikkelingen gaat het gewoon om woonwijken die we willen toevoegen.
1: Ja.
5: Waterlanden 2.
1: Ik hoop dat ik niet een misverstand heb gekregen. Ik bedoel, om even een beeld te krijgen van hoeveel woningen dat zijn. Ongeveer, we gaan even over de hele gemeente aan plannen uitgesmeerd. Ongeveer een vesting bijbouwen eigenlijk.
5: Ja, alleen de vesting is natuurlijk qua grondoppervlakte redelijk beperkt.
1: Ja.
5: Als je naar grondoppervlakte kijkt is het natuurlijk veel meer.
1: Helder.
5: Omdat het ook, je probeert ook aan openbaar groen probeer je een en ander in te richten. Speeltuintjes horen erbij. Nette ontsluiting. Dus qua zeg maar oppervlakte is het nog veel meer dan de vesting. Wat je
2: en
5: de komende jaren
2: over de dorpskernen.
5: Ja, exact.
1: Ja, helder,
5: ja,
1: helder.
5: Goed dat je het zegt.
1: Hoge prio voor woningen, dus ruimte voor agrarische ondernemers heb ik ook gelezen. Kun je daar wat mee over vertellen?
5: Nou, voor agrarische ondernemers specifiek, maar ook ondernemers over de hele breedte. Kijk, daar komt ook dat ja-mits komt er vandaan. Hè? Het is heel makkelijk voor de agrarische ondernemer om alle beperkingen en onmogelijkheden met elkaar op te noemen. Dan hebben we ze binnen 5 minuten allemaal de nek omgedraaid. Nou, dat is niet wat we willen. Absoluut niet wat we willen, want we zijn trots op onze agrarische ondernemer. Ook als beheerder van ons buitengebied. En als degene die ook onze landelijke gemeente dat landelijke karakter geeft. Mm-hmm. Dus we zijn op zoek naar perspectief mm-hmm. voor onze agrarische ondernemer. Mm-hmm. En daarom willen we juist ook die ja-mits-gedachte naar hen toe willen we uitstralen. Mm-hmm. Wat kan er wel, mm-hmm. ondanks alle beperkingen mm-hmm. van het kaderrichtlijn water, vanuit Natura 2000, vanuit stikstof, van het, noem het allemaal maar op. Maar wat kan er wel?
2: En waar heeft u wel
5: perspectief? Ja, Rick, ja. Ik ook. Maar wat kan er wel? Nou, daar gaan we daar focussen we op. Ja.
1: Helder. Ruimte voor ondernemers, sterke lokale economie, toerisme en vesting blijven ook. En de vesting blijft een visitekaartje. Dat heb ik ook gehoord.
5: Ja. Mooi, hè?
1: Ja, ik ben van de vesting natuurlijk. Ja. Dus ik ben daar heel warm van.
5: Ja, snap ik.
1: Die als laatste. Maar de ruimte voor ondernemers en lokale economie. Ik neem aan dat het gaat over bedrijventerreinen.
5: Ja. We hadden vanuit de omgevingsvisie hadden we nog een zoekopdracht. Ja. Om naar 13 hectare bedrijventerreinen op zoek te gaan. Mm-hmm. Nieuw bedrijventerrein. Mm-hmm. Nou, daar gaat deze coalitie onverkort mee verder. Ja. Om die 13 hectare te zoeken. Ja. En daarin ook tot ontwikkeling van nieuwe bedrijventerrein te komen. Ja. Juist om de startende ondernemers of de ondernemers die groeien ook een kans te bieden.
1: Helder. Ik heb ook gelezen kracht van de samenleving. Ja. Financiële degelijkheid. Nou, ik had verwacht dat je daar toch wel wat meer zeg maar, een SGP-stempeltje op had gedrukt. Net, want ik herinner me zeg maar, de kracht van de samenleving uit ons voorgesprek dat je daar heel erg op hamerde. Want de samenleving is best zelfredzaam. En we moeten toch ook wel wat meer elkaar ondersteunen. En niet zo veel naar de overheid kijken, kan ik me herinneren dat jij de vorige keer zei.
5: Ja.
1: Kracht van de samenleving, financiële degelijkheid. Hoe gaat zich dat vertalen, zeg maar, in uitwerkingen van de plannen? Hoe gaat zich dat vertalen?
5: Kijk, wat we als partijen zien, is dat er steeds meer mensen een beroep doen op zorg en ondersteuning. Mm-hmm. En we zeggen, de mensen die dat keihard nodig hebben, die moeten ook een beroep op ons kunnen blijven doen. Mm-hmm. Maar de betaalbaarheid en daarmee de houdbaarheid van ons sociaal domein staat steeds verder onder druk. Mm-hmm. Je ziet dat de kosten steeds verder oplopen. Dat de hoeveelheid personeel dat het moet uitvoeren, dat juist afneemt. Ja. En in de komende jaren ook verder zal afnemen.
1: Ja.
5: Dus daarom moeten we echt richting andere oplossingen werken. Mm-hmm. De mensen die de ondersteuning het hardst nodig hebben, er ook van te blijven verzekeren dat het beschikbaar is.
1: Laatste onderwerp, geen grootschalige AZC.
5: Ja.
1: Daar zijn jullie het ook heel snel over.
5: Ja, absoluut. Daar hadden we weinig tijd voor nodig.
1: Ik kan me ook voorstellen dat ook in de samenleving weinig protest oproept. Mm-hmm. Om even een heel slecht woord te gebruiken. Maar wel kleinschalig, passend en verspreid over meerdere locaties heb ik gelezen. Heb ik dat goed gelezen?
5: Nou, volgens mij hebben we dat niet opgeschreven. We hebben gezegd dat bij onze partijen kleinschaligheid op meer draagvlak kan rekenen.
1: Ja.
5: Maar we zijn altijd op zoek naar

0: manier waarop we in Nederland dit soort zaken op een asociale manier regelen, door te denken dat we overal proberen ruimte te creëren om een cosmetische oplossing te bedenken voor mensen die in nood zijn, dan denk ik bij mezelf, wie van ons tweeën is er dan inhumaan? Het kabinet dat maar doordramt en probeert het beleid door te jakkeren, terwijl ze eigenlijk bezig zijn om mensen van links naar rechts te halen, wat gewoon niet kan, zou er gewoon duidelijker moeten zijn. En als het kabinet niet kan dansen, dan wil ik niet met het kabinet dansen. Dan denk ik bij mezelf, ik sla deze beurt even over. Dank u wel, kabinet.
1: Als ik Rick mag aanvullen, ik las of hoorde onlangs dat nu met de nieuwe Europese regels dat het tweede aanmeldcentrum dat we in Nederland hebben, in Budel, dat die gesloten gaat worden. Dan denk ik, dat vind ik gek. We in Ter Apel moeten de mensen al buiten slapen. Of in ieder geval hebben we al een dik probleem. En om dat probleem te verhelpen gaan we het tweede aanmeldcentrum maar sluiten. Ja, dat voelt als oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. En daarvan zei mijn oma altijd dat een heel slecht idee is.
2: Dat is heel slecht.
1: Ja, maar weet je, dus ik ben het wel met Rick eens wanneer die zegt, ja, het kabinetsbeleid is ik kan het niet uitleggen.
2: Dat is helder.
0: Weet je wat het is? Je gaat het ook op een gegeven moment reflecteren op de mensen die hier binnenkomen. Kijk, die mensen die hier binnenkomen treft geen blaam, wat mij betreft. Tenzij ze dingen doen die niet mogen, maar die treffen geen blaam. Het is bijna inhumane manier van mensen toelaten hier. Terwijl je weet, ik heb daar eigenlijk geen plek voor. Ik kan er geen kant mee op. Ik ga daar geen draagvlak voor vinden of wat dan ook. Die mensen worden die binnenkomen, daar wordt het daar wordt naar gekeken van, wat doen jullie hier? Terwijl wij ze toelaten. Dan denk ik bij mezelf, ja, weet je, dan kun je wel wijzen naar alle gemeenten die op dit moment zeggen, nee, dankjewel, we dansen heel even niet met de regering. Maar je kunt ook bij jezelf denken, misschien moet ik wat aan mijn dansmoves gaan doen, want het lijkt er echt helemaal nergens op, want niemand wil meer met me dansen om dit op te lossen. Het is een cosmetische oplossing, de spreidingswet. Hè? Ja. En ik snap gewoon niet waarom wij in Nederland maar blijven doorrammen en drammen, met mensen blijven slepen. Ik heb met mijn eigen vader ook mee, tenminste, ik heb het niet meegemaakt, maar het verhaal van mijn vader ook mee mogen maken, dat hij vanuit een ander land hier toe gehaald is en 10 jaar lang van hot naar her is gegaan. Weet je, dat Tot aan zijn dood toe was het gewoon een probleem. Ja, noem het maar een posttraumatische stressstoornis die hij nog steeds overhield. En denk maar zelf, hoe inhumaan, hoe asociaal ben je om dan mensen hier toe te laten, terwijl je niet eens weet waar je met ze naartoe moet. Nee. Dan moet je op een gegeven moment maatregelen, hoe streng ze ook zijn, hoe vervelend ze ook zijn voor die mensen. Maar we creëren zo onze eigen populisten. Ja. We creëren zo onze eigen fascisten. We creëren zo onze eigen We Defend chapters, waar ik helemaal niet op zit te wachten.
2: Nee, dat is helder. Ik kan het volgen. Laat ik zo zeggen, ik kan plaatsen wat je zegt, want zo kennen we jou ook. Tegelijkertijd, dat komt natuurlijk ook met de consequentie van, stel dat de overheid, even simpel gezegd, wel kan dansen, hè, dat het een dansballet is, of een opera, dan, en ze zou het helemaal tot in de puntjes kunnen regelen.
0: Dan stuur je
2: een
0: vliegtuig naar het land waar de mensen vandaan komen, dan laat je ze netjes ingaan en dan laat je ze netjes landen en dan reguleer je dat zodanig dat ze naar plekken toe kunnen gaan waar mensen met open armen op hen zitten te wachten. Ja, nou, dan heb je een humaan manier van met asiel omgaan. Wat we nu in Nederland doen, is absoluut asociaal.
3: Goed. Het is wel mooi, denk ik, ook wat je met elkaar kan werken. Kijk, we horen het geluid wat Rick nu aangeeft. Het gaat over uiteindelijk onze landelijke problematiek, die natuurlijk ook heel sterk plaatselijk leeft. Laat heel duidelijk zijn dat we als SGP ook nooit voor een spreidingswet gestemd hebben, ook landelijk niet. Maar we hebben wel iets te doen op lokaal niveau. En dat is denk ik ook hetgene wat je met elkaar kan doen. Enerzijds zeggen, waar sta je voor en welk geluid in de samenleving heb je zeer serieus te nemen. Want dat is volgens mij wel een van de kernen van waarom dit deze problematiek in de samenleving. Mensen voelen zich niet meer serieus genomen. Aan de andere kant heb je hier ook, op het moment dat je wetten hebt, zul je daar ook iets mee moeten. Nou, dat is hetgene wat we denk ik met elkaar vinden. Dat we elkaar vinden in hoe kijken we ergens tegenaan. Maar ook dat we elkaar vinden in hoe gaan we daar dan vervolgens lokaal mee om. Ja. Op een manier die recht doet aan onze samenleving. En denk dat heel erg sterk verbonden is met wat Lennart aangeeft. Het stuk draagvlak in de samenleving. Niet het gevoel hebben we strooien iets over uit. Maar we doen iets met de samenleving. En die combinatie van beide. Ik denk dat daar de kracht zit. Want uiteindelijk alleen in het ene gaat het niet zijn. En we weten nu ook in de praktijk in de landen alleen het andere gaat het ook niet worden.
2: Nou, tegelijk, het ene is zeg maar staan waarvoor je staat en zeg maar uitdraagt waar je voor staat, dat gebeurt natuurlijk wel. Wat kun je vanuit SGP positie bezien? Wat kun je doen zeg maar in dit dossier? Want je zegt van je kan iets zeggen en ergens voor staan. En er is ook, je kunt ook bepaalde dingen doen. Wat kun je doen?
3: Want je moet het ene doen en het andere niet laten, denk ik. En daarom is het belangrijk om

0: aan de ene kant blijvend te laten horen, ook als gemeente, maar ook in de politiek, hoe we staan ten opzichte van het probleem. Mm-hmm. En laat ook heel helder zijn, en dat is volgens mij niet anders dan met de anderen hier aan tafel, degene die echt kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben, mm-hmm. Die hebben we hulp te bieden. Mm-hmm. En dan los van de manier waarop. Maar we hebben wel een werkelijkheid waar we mee om moeten gaan. En ik denk uiteindelijk het krachtigste gaat zijn om die twee te verbinden. Ja. En dan kunnen we een rol spelen. Ik geloof vast dat we een rol kunnen spelen. Ik denk dat het ook belangrijk is, heel belangrijk is, hoe gaan we bestuurlijk met dit thema om. Uh-huh. Maar ik wil toch wel vooraan zetten dat de manier waarop de gemeente omgaat met onze samenleving, dat wel... Punt 1 is.
1: En wat kun je specifiek op het dossier asielopvang of zeg maar AZC, wat kun je daar specifiek aan doen vanuit SGP bezien?
0: Nou ja, kijk, en dat denk ik, en dat is net ook al zoals het in het akkoord staat. Uh-huh. Goed, waar we elkaar op vinden is het feit dat we inderdaad in onze omgeving, in onze kern, geen grootschalige AZC voor ons zien. Uh-huh. Maar dat wij met elkaar inschatten dat er meer draagvlak is voor kleinschalige opvang. Ja. Nou, laten we dat pad met elkaar lopen. Dus op een constructieve, open manier, in dialoog met de samenleving. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En dat doet niks af van hoe we uiteindelijk staan ten opzichte van de hele problematiek. Want volgens mij vinden we elkaar daarin.
1: Dus even heel plat geslagen. In de volle context die je net beschrijft, is kleinschalige, al die voorwaarden waar je niet in de groep, die opvang is, zeg maar, is wel, zeg maar, iets waar je aan kunt werken. Dus, en iets aan kunt doen. Dat is dus niet iets dat je zegt van, even heel simpel gezegd. Ik ga even op de stoel van de pro-stemmer zitten. Die zeggen misschien nu thuis van, ja, wacht even, ik hoor van valide punten van Rick. En ik hoor een goede contextbeschrijving en goede toetsfeiten van Jan Willem. Maar er gebeurt niks aan de opvang. Er is wel weerstand, maar er is geen proactiviteit.
0: Laten we misschien niet te veel focus op gebeurt niks. Volgens mij zijn er hele goede redenen waarom er tot op heden niks gebeurt. Maar ik denk dat, laten we houden bij wat hier staat. Ja. Dat wij met elkaar zien dat door middel van een goed proces oog houden voor het draagvlak van onze eigen samenleving, dat wij zo'n grootschaligheid niet zien zitten, maar meer inschatten dat er draagvlak kan zijn voor een kleinschalige opvang. Maar daarmee gezegd hebbende dat het proces daartoe cruciaal is. En nogmaals, met het draagvlak van onze samenleving voorop, misschien boven het feit dat wij een wet hebben en de landelijke overheid ons iets opdraagt.
2: Als ik toch even op je mag haken. Ja, ga je gang. Als iemand tegen mij zegt, Elburg doet niets, dan zeg ik, wat jij zegt, vind ik onnodig polariserend. Uh-huh. Dat zeg ik dan tegen diegene terug. Of ik zeg, ik vind dat je dan te veel op het verschil gaat zitten en te weinig op de overeenkomst. Uh-huh. Het is niet zo dat gemeente Elburg niets doet. Uh-huh. Het is namelijk zo dat Elburg al jarenlang statushouders hier in de gemeente op een keurige manier een plekje laat vinden. Het is ook zo dat gemeente Elburg op het moment dat de Oekraïneoorlog uitbrak, dat we direct klaar stonden om ontheemde Oekraïners in onze gemeente op te vangen. Zelfs mensen die hun deur openstelden, hun huis openstelden en tot op de dag van vandaag mensen in hun eigen woning opvangen. We hebben een grote Oekraïne-opvang vanuit onze gemeente. En ik heb toevallig de stand van het land, of de stand van Elburg, van eind 2025 in mijn hoofd zitten. Toen vingen we meer dan 200 ontheemde Oekraïners op in gemeente Elburg. Dus als iemand dan tegen mij zegt, Elburg doet niets, dan zeg ik, nou, dat is gewoon niet waar.
1: Heeft iemand dat wel eens tegen jou gezegd?
2: Ja, dat wordt wel eens tegen mij gezegd. En dan zeg ik dit terug. Ja. Dan zeg ik, is gewoon niet waar.
1: Ja, dat is een hele selectieve voorstelling van zaken, als je het mij vraagt. En dat omdat als je zegt van wat er aan de actiekant, daar gebeurt niks. En aan de weerstand gebeurt alles, dan krijg je dus zo'n beeld. Dat is oneerlijk. En dat ben ik met jou
2: eens. Precies, maar ik zie wel dat dit een onderwerp is waarop de tegenstellingen groot zijn.
1: Zeker.
2: Dus voor je het weet, gaan mensen elkaar hierop verliezen. Ja. En krijg je er discussies over die vervelend worden. Ja. Of waar iedereen met een beetje buikpijn op weg loopt. Ja. Terwijl wanneer je kijkt naar hetgeen wat er allemaal wel gebeurt. Mm-hmm. En hoe je dat ook op een goede manier kan doen. En hoe je daarin misschien ook wel dingen moet verbeteren. Mm-hmm. En hoe er daarin misschien ook wel dingen nog weer versterkt moeten worden. Ja. Ik denk dat je dan ook de, ja, hoe moet je dat met een mooi woord zeg je dan, de samenhang in de samenleving of de samenhang in een dorp.
1: Saamhorigheid.
2: Ja, precies. Ja, dat is mooi woord. Saamhorigheid. Ja. Dat versterk je daar veel meer mee. En het is veel makkelijker om tegenover elkaar te komen staan wanneer je het oneens bent. Ja. Maar het is veel ingewikkelder om elkaar een beetje te vinden. Ja. En volgens mij staan we ervoor met elkaar om juist dat, nou, dat schrijven we ook ergens in ons akkoord, we gaan dat lastige gesprek, gaan we niet uit de weg. Mm-hmm. Nou, dit is ook een manier om een lastig gesprek niet uit de weg te gaan. Maar dat doe je wel door samen ook te kijken naar, nou ja, wat er allemaal wel gebeurt, wat er goed gaat. Het is veel makkelijker om de verbinding te verliezen.
0: De verbinding te zoeken, met ieder met zijn eigen accenten. En dat is volgens mij gewoon cruciaal in een thema als dit.
3: Ja, ik heb altijd geleerd, als je iets wil, moet je eerst gaan organiseren dat het kan. En wat er nu gebeurt, lijkt een beetje alsof je een flatgebouw voor je ziet, dat je eigenlijk tegen mensen zegt, ga alvast maar in de lift staan, loop alvast maar de galerij op, ga een beetje nerveus voor de deuren bij mensen lopen en kijk of ze er misschien uitgaan omdat ze niet zo goed weten wat ze er nu mee aan moeten.
1: Ja.
3: Nee, zo werkt het niet. Ga eerst je zaken nou eens goed regelen. Als ik mensen uitnodig om bij mij te komen eten, dan nodig ik ze uit en dan geef ik ze netjes te eten, want dat heb ik met ze beloofd. Als je iedereen maar gewoon op een goed moment toelaat, dan schep je ook verwachtingen. En we weten, is algemeen bekend, ook bij de vluchtelingen, is bekend dat Nederland wat dat betreft ruimhartig is. En op een gegeven moment moet je ook gewoon eerlijk durven zijn, want wie ruimhartig is, is daarmee niet meteen sociaal, maar eigenlijk asociaal, omdat hij niks kan bieden aan deze mensen.
1: Nee, je zegt eigenlijk een beetje van, nee, maar de duif wat je zegt, ik ga er niet op in omdat wat mij betreft iets te hoog over is om verder op in door te gaan. Ik wil nou ook eventjes naar het volgende onderwerp en dat is het gemeentehuis. Tijdens het eerste debat richting de verkiezingen sprak ik Rick en die zei toen van er hoeft geen paleisrevolutie te komen, maar we gaan wel een frisse wind door het gemeentehuis laten waaien. He, dat zie je voor je. Je ziet daar die deuren slaan open. Er komt een storm doorheen. Er gaat toch een keer goed. Alle stoffen waait weg. En alles waait nog eens een keer.
3: Dat zei onze moeder vroeger toch ook. Toen ze onze puberkamer verlieten, zei ze, doe je wel even een raam open?
1: Zeker. Maar gaan jullie alleen de meubels verzetten? Of ga je ook echt dat helemaal ons herontwerpen? Wat gaat er gebeuren, Lennart?
3: Ja, Lennart.
2: Wat gaat er gebeuren in het gemeentehuis?
1: Ja, Rick zegt van er komt geen paleisrevolutie, maar er gaat wel wat veranderen op het gemeentehuis. En bovendien, wat was nou meer? Je zei het ook zo prachtig de vorige keer van. Kom ik zo misschien even op terug. Maar de VNG bestuurscultuur, daar moest wat aan gebeuren. Daar was je helemaal klaar mee. Lennart, hoe gaan we de VNG bestuurscultuur op het gemeentehuis doven? Hoe doen we dat?
2: Ik weet niet precies wat Rick bedoelt met de VNG bestuurscultuur.
1: Ja.
2: Maar kijk, die ja-mits-houding die in ons akkoord zit, dat vraagt natuurlijk ook wat van de manier van werken op kantoor. Dat vraagt ook wat van hoe je vanaf het college tot en met degene die het klantcontact heeft en alles wat ertussen zit, hoe je dat inricht. Dus wanneer je dat ja-mits met elkaar ook echt wil gaan uitstralen en handen en voeten gaat geven, dan vraagt dat ook een hele andere manier van denken en van werken. Nou, dus daar staat het bestuur samen met de organisatie voor aan de lat.
1: Ja.
2: En dat is ook hoe we het hebben opgeschreven in ons akkoord.
1: Dus een soort periodieke recalibratie is nooit weg, hoor ik jou eigenlijk een beetje zeggen.
2: Nou nee, maar periodiek sowieso niet. Maar dit is ook wel een moment waarop we ook eventjes de klokken weer gelijk gaan zetten en gaan kijken, hoe gaan we die ja-mits-houding, hoe gaan we die ook binnen de organisatie goed laten landen.
1: Rick, wat gaat de SGP en AB, hoe gaan ze jou helpen die VNG-bestuurscultuur te doven op het gemeentehuis in Amsterdam?
3: Nou, laat ik beginnen met het feit dat wij als partijen een vertegenwoordiger uit ons midden hebben gekozen. Die noemen wij een wethouder.
1: Ja.
3: En die wethouder heeft in ieder geval bij ons de mededeling meegekregen. Probeer je politieke verantwoordelijkheid nog meer te laten spreken.
1: Ja.
3: Laat het niet over per se aan de ambtenaren. Niet dat we hen niet vertrouwen of niet dat wij hen niet capabel achten.
1: Nee.
3: Maar druk je punten nadrukkelijker op. Je bent gemandateerd door de gemeente.
1: Ja.
3: Tenminste door de inwoners van de gemeente.
1: Ja.
3: En laat nu ook maar zien dat je dat verschil wil maken. Dan heb ik heel even je oorspronkelijke vraag kwijt.
1: Nou, dat vermoed ik al. Want mijn vraag was echt van, wat gaat SGP en AB, hoe gaan ze jou helpen om die bestuurscultuur
3: bestuurscultuur.
1: Ik kan me voorstellen dat Kwetter Gamer doet jeugd, sport, muziek en onderwijs. Daar zit niet zo heel veel VNG bestuurscultuur volgens mij. Ja, jeugd misschien, maar bij muziek, onderwijs en sport valt dat heel erg mee.
3: Als je ziet hoeveel cursussen er worden gegeven. Ik bedank daar iedere keer voor.
1: Nee, helder. Maar het was een punt voor je. Dat gaf je voor
3: jou. Ja, precies. En het punt zit in het feit dat we ondertussen, omdat we allemaal generiek opgeleid zijn via zo'n VNG bestuurscultuur cursus. doen we eigenlijk heel veel vaak hetzelfde. Mm. En waar ik bijvoorbeeld bijna nooit aansla op een woordje, omdat ik denk van ja, dat is toch maar een woordje, merk je dat anderen zoiets hebben van ja, maar dat is een heel aangelegen woordje.
1: Ja, ja, ja.
3: En dan denk ik bij mezelf, oké, waar zit het me dan in? Mm. Ik hou van duidelijkheid. De ander zegt nee, dan trap je me daarmee op tenen.
1: Ja.
3: Weet je, we moeten wel gaan leren om nu elkaar te begrijpen en te verstaan. En soms, ik heb al eens gezegd, mijn beste vrienden heb ik vaak door discussie tot vriendschap mogen zien verworden. Mm. Is ook wanneer je heel erg duidelijk en uitgesproken tegen elkaar bent.
1: Zeker.
3: En het niet maar in de lucht laat hangen.
1: Nee.
3: En ja, wat SGP en AB daarop gaan doen, ja, die zullen op hun eigen wijze gaan acteren. Ja. Maar in ieder geval de wethouder van onze kant heeft meegekregen, en ik denk ook van de andere kant, oké, pak je verantwoordelijkheid, je politieke verantwoordelijkheid, en probeer dat verschil te gaan maken. En laten we niet onszelf gaan verstoppen als het eventueel moeilijk wordt of wat dan ook. Nee, ga dan met volle energie aan.
1: Jan-Willem, hoe luister jij naar?
0: Ja, nou goed, kijk, voor ons, ik hoef dat niet eens zo specifiek mee te geven. Dit is wat ons betreft logisch. Maar wat ik eraan toe wil voegen is ook dat, en dat werd net ook al aangegeven, ambtelijke organisatie en bestuur, maar ook politiek. Uiteindelijk is dat ook iets wat je samen doet. En hoe krachtiger we daar als politieke signaal afgeven, hoe effectiever ook een organisatie kan werken. Ik denk dat die beide, dat hetgene is wat uiteindelijk gaat leiden tot iets. Want van je afwijzen, zeg ik altijd, als je één van je afwijst, vier wijzen naar je toe. En dat geldt zeker ook op dit onderwerp.
1: Ja.
0: Dus belangrijk dat we elkaar als politiek daar ook in vinden. Inderdaad, zoals net gezegd, een goed mandaat richting het college. Ook hier geldt, dat moet je samen doen.
1: Er is druk gebladerd en naastig gezocht in het akkoord. Lennart, wat heb je gevonden?
2: Ik was helemaal niet van plan om hele delen uit het akkoord te gaan voorlezen, hoor.
1: Niet te veel, hè? Niet te veel, hoor.
2: Ik lees iedere aan. Ik lees met regelmaat de kinderen voor thuis. Dus ik kan wel goed voorlezen.
1: Ja, dat is goed. Dat is ook een soort exegese. Is dat een Jip en Janneke taal?
2: Zeker, het is bijna Jip en Janneke. Dus dat komt helemaal goed. Nee, maar het hoofdstukje wat wij opschreven over dienstverlening.
1: Ja.
2: Daar waren we het vlot over uit.
1: Ja.
2: Dus dat, volgens mij wordt dat gedragen door de drie partijen.
1: Ja.
2: En daar schrijven we: Elburg werkt vanuit een duidelijke houding en gedragslijn, ja mits.
1: Mm-hmm.
2: We staan voor een dienstbare overheid.
1: Mm-hmm.
2: Een overheid die toegankelijk is, begrijpelijk communiceert en werkt met een houding die meedenkt in plaats van afhouden.
1: Ja.
2: We staan voor een bestuurstijl waarbij de gemeente in gesprek gaat, beter luistert en sneller zoekt naar oplossingen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Nou, en daar komt er nog een hele lap tekst achteraan. Maar volgens mij geven deze paar zinnen wel heel mooi aan welke houding we verwachten vanaf het bestuur tot en met de hele ambtelijke organisatie. Meedenken, luisteren, aansluiten, kijken naar wat er wel kan. Kijk, en het gaat er helemaal niet om wie heeft er nu gelijk. Het gaat er gewoon om hoe kunnen we onze gemeente een beetje mooier maken. Hoe kunnen we die inwoner een stapje verder helpen?
1: Ja.
2: En hoe kunnen we daarin van het ja mits denken? Want niet alles kan altijd.
1: Nee.
2: Dus je zult ook soms moeten zeggen, ja, sorry, maar uw idee, dat lukt niet.
3: En dan moet je het ook uitleggen.
2: Dan leg je dat uit en dan doe je dat in een gesprek waarin je iemand in zijn face, in zijn gezicht aankijkt. Gewoon vertelt waar het op staat, waarom het niet kan.
1: Ja.
2: Dat je snapt dat vervelend is, maar dat je het ook even niet anders kan maken.
1: Helder.
2: Nou ja, dat hoort er dan ook bij.
1: Daar is geen woord Spaans bij. Ik vind ook een prachtig bruggetje naar eigenlijk het laatste onderwerp wat ik had, namelijk de resultaten over 4. Ja, je omschrijft daar. We willen eigenlijk zeg maar meedenken. We willen zeg maar sneller werken. We willen zeg maar duidelijk iemand in de ogen aankijken en vertellen van waarom iets wel of niet kan.
2: Ja.
1: Dus we willen het ook een beetje zeg maar persoonlijker maken. Mag ik dat dan ook een beetje zeggen? Dat je niet zegt geen computer 6-0 antwoorden krijgt. En dat.
2: Klopt.
1: Hoe toets je dat en hoe heb je dat bereikt dan over 4 jaar? Als je die deur over 4 jaar achter je dicht trekt. Voorlopig dan weer. Waarom is het dan een succes geweest?
2: Nou,
1: als het hierover gaat?
2: Wat we in ieder geval als formerende partij of als coalitie aan het college hebben meegegeven, is de opdracht: werk het coalitieakkoord nu uit naar een uitvoeringsprogramma.
1: Ja.
2: En kom in dat uitvoeringsprogramma met meetbare doelen en resultaten.
1: Ja.
2: Waarop we ook kunnen gaan kijken. Hoe zijn we dit nu aan het doen?
1: Ja.
2: Dus nou, dat is ook waarvoor het college nu aan de lat staat. Om met dat uitvoeringsprogramma te komen. En dit soort dingen ook te gaan monitoren. Nou, ik heb er wel allerlei ideeën bij. Dus daar komen we op een ander moment echt wel weer verder over te spreken.
1: Ja.
2: Maar dat dit juist ook zo'n onderdeel is wat je goed in beeld moet brengen. Daar vinden we elkaar direct om. En dat kun je bijvoorbeeld doen door te meten. Nou, hoe lopen klantcontacten? Maar ook ook achteraf bij, vanuit die klantcontacten, want dat zijn het, hè, inwonercontacten. Dat zijn, de inwoner is onze klant. En de klant is koning, dus de klant probeer je verder te helpen.
1: Ja.
2: En als die klant dan bij je binnen zit, dan kun je achteraf ook aan die klant vragen, hoe heb je het contact ervaren?
1: Mm-hmm.
2: Nou, en dan zal niet iedereen tevreden zijn. Mm-hmm. Maar nou, soms zijn de dingen dan uitlegbaar. Mm-hmm. Maar je stelt daar wel bepaalde doelen aan, aan dat klantcontact. Ja. Dat is hetzelfde als wanneer Rick radio maakt. Oh. Nou, dan wordt er gekeken naar, luisteren de mensen en gaat dat een beetje oké?
3: Wimpenrijk,
2: okay? Nou, precies. Ja, dat zijn van die cijfers. En dan, nou, dat is best een beetje van invloed.
1: Mm-hmm.
2: En zo moet je als gemeente ook vanuit zo'n sector als de radio een klein beetje commercieel leren denken.
1: Jan-Willem, ik wil eigenlijk een soortgelijke vraag aan jou stellen. Want Lennart zegt van de inwoner is koning. De SGP-stemmer is ook een beetje koning natuurlijk, toch? Voor de SGP. Jullie gaan voor het maximale resultaat voor jullie stemmers. Welk resultaat over vier? Ik kijk een beetje beneden.
3: Ja, het is onder woord. Ja, ik kijk. Is mijn één koning namelijk voor hem.
1: Dat misverstand is bij mij niet, hoor. Ik weet prima wie Jan-Willem het allerhoogst heeft zitten. Dat hoef je mij ook niet te vertellen. Ik moet wel naar Bijbelschool, maar dit snap ik. Jan-Willem, dus laat ik het even. Jullie staan pal voor de SGP-stemmen. Laat ik het dan even zo zeggen. En jullie gaan voor een maximaal resultaat voor de mensen die op jullie gestemd hebben. Vanuit jullie verkiezingsprogramma natuurlijk. Dat even gesteld dat de ultieme wil is van de SGP-stemmer. Welk resultaat over vier jaar hoop jij te bereiken, waardoor je zegt van, nou, ik hoop dat de stemmer daar ons, die stem op ons gaat continueren?
0: Nou, ik vind het wel een leuk haakje om even op in te gaan. Laten we ook voorop stellen dat we zitten hier allemaal voor onze inwoners, maar ook voor bij partij geldt dat je ook binnen de partij verschillende inzichten hebt.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe het bij de andere partijen gaat op een
2: algemeen belang niet, hoor. Daar zijn het alles
0: allemaal hele homogene clubs. We zouden de waarheid vertellen in deze uitzending.
2: Oké, dan is dat net zoals bij de SGP.
1: Er zijn wel van dat soort homogene
0: dus
1: clubs.
0: Ook, nee, en zo maak je, zeg maar, in verschillende lagen. Eerst maak je met elkaar, hè, als partij.
1: Mm.
0: En luister je naar al je geluiden van je achterban. Daar stel je verkiezingsprogramma op. Mm. En daar ga je uiteindelijk de verkiezingen mee in. Mm. Daar haal je vervolgens je stemmen mee. En dan ga je een proces in zoals nu.
1: Ja.
0: En natuurlijk, hè, in zo'n proces als nu, bewaak je inderdaad als partij en als vooruitgeschoven post, dat degene die de zaken die belangrijk zijn voor je achterban uiteindelijk ergens in gaan landen.
1: Ja.
0: Maar daarnaast geldt ook, en dat is ook belangrijk, hè, op het moment dat je als raadslid gekozen wordt, ben je wel een raadslid voor de hele gemeente. Dus je neemt uiteindelijk het belang van de hele gemeente mee.
1: Ja.
0: Vanuit natuurlijk ieder zijn eigen invalshoeken. Ja. Nou ja, en dit is dan een proces waarin je, nou ja, zoals net ook al aangegeven is, we hebben het proces op een bepaalde manier doorlopen. Waarbij we inderdaad begonnen zijn met hele, voor de SGP, maar ook niet anders voor de anderen, hele essentiële belangrijke punten te bespreken met elkaar. En waar kun je uiteindelijk toe komen? En dat zullen we bewaken. Ja, dat is onze rol.
1: Nee,
0: dat is helemaal helder.
1: En
0: daar hoef je ook niet te bang voor te zijn.
1: Daar ben ik niet bang voor. Dat ben ik echt niet bang voor. Ik moet wel zeggen, ik vind het een heel erg overbelicht antwoord. Want ik vroeg jou eigenlijk van, welk resultaat over vier jaar zorgt ervoor dat de SGP-stemmer weer op SGP gaat stemmen? Is jouw inschatting? Wat is daar het antwoord op?
0: Nou, dat is best wel een complexe vraag, denk ik, om die vanuit deze context in te vullen.
1: Je weet wel welke thema's leven in je achterban.
0: Nou ja, dat is zeker geen ingewikkelde vraag.
1: Nee.
0: Maar volgens mij is dat hetgene wat ook hier voor ligt.
1: Mm-hmm.
0: Een aantal onderwerpen. Daar hebben we natuurlijk weer. Wij zijn heel duidelijk over wat betreft de zondagsrust. Nou,
1: ja.
0: Dat zullen we ook blijven herhalen.
1: Die is veilig.
0: Nou ja, even los van veilig. Maar
1: ja.
0: Dat is helder hierin. Maar dat is iets waar onze achterban natuurlijk. Maar zo zijn er nog heel veel andere onderwerpen. Ook wat ik net al aangaf. De eigenheid van de kern. Rick heeft hem goed vast. De agrariërs als buitengebied, zorg, scholen, iedere kern en basisschool, genoeg bouwen in alle kernen. Ja, de lijst is lang.
1: Ja, helder. Helder, maar dat is goed.
2: We hebben nu nog één punt uit ons mooie akkoord hebben we niet vastgehad.
1: Ja.
2: En dat gaat over financiën.
1: Ja.
2: Staan we er nog wel even bij stil?
1: Laat ik het zo zeggen. Je haalt de woorden uit mijn mond.
2: Oh, nou, okay.
1: Ik wou zeggen, het is jouw Anita, die is al aan het meedraaien. Die gaat binnenkort in. Anders had je misschien zelf ook nog wel. Want dit is echt een heel goed punt. Want het is een heel belangrijk punt. Sterker nog, als het gaat over die mits, dat zit hem vooral in die financiële component eigenlijk een beetje, toch? Maar hoe...
3: Zo, daar kom ik even makkelijk vanaf.
1: Rick heeft behoefte aan wat hitte, denk ik. Rick, jij zat ik vroeg jou een keer, hoeveel is het budget van de gemeente? Wat is de begroting van de gemeente? Dat wist jij niet.
3: Nou, sorry, maar ik heb er volgens mij zelf nog een prijs mee gewonnen.
1: Nee, je wist het niet. Je zei dat daar hebben andere specialisten voor.
3: Ja, natuurlijk, maar dan weet ik dat vervolgvragen daarna gaan komen. En met financiën heb ik nooit zoveel zin
1: in. Nee, maar ik vroeg jou toen, want we moesten toen 1 tot 3 miljoen misschien gaan vinden. Door die begrotingsregels van de overheid, die maar steeds maar veel te kort zijn. En toen zei ik: van, is dat substantieel? Zei jij: geen idee, ik weet niet hoe groot het budget is.
3: Ja, maar goed, daar hebben we mensen voor als Willem, die ze daar veel preciezer mee bezighouden. Maar ja, we hebben in ieder geval 80 miljoen om uit te geven in dat geval.
1: Dat was 90, was het toch?
3: 80.
1: Ook 90. Goed.
3: Een biljoentje.
1: Nou, klopt. 10 miljoen is veel geld. Je zit met SGP en daar ben ik. 10 miljoen is veel geld, Rick. Kom op.
3: Ja, nee, maar dat is het ook. Maar wat wil je van me weten?
1: Precies? Ik wil weten, zeg maar, van hoe zie jij die begroting? Hoeveel financiële pijn verwacht jij? Want dat is die mits. Die mits zit in die financiële pijn.
3: Ja, ik denk,
1: onder andere.
3: Ik denk altijd iets minder micro en meer macro. Hm. En wat ik zie is dat we krijgen natuurlijk ook onze gelden vanuit het gemeentefonds.
1: Ja.
3: En daar wordt natuurlijk ook steeds meer op gekort.
1: Ja.
3: En waarom? Omdat het gewoon de poen op is.
1: Ja.
3: En dat heeft heel simpel te maken met zaken die wij landelijk nog steeds verkeerd aanvliegen. We hebben onze klimaatdoelen. Hm. We hebben onze stikstofdoelen. We hebben onze asieldoelen. We hebben onze defensiedoelen. We hebben zoveel doelen die we moeten gaan halen. En we vergeten dat we ook nog mensen hebben die ons nodig hebben.
1: Ja.
3: En dat geld zou ik graag ook daar meer naartoe willen laten gaan.
1: Je ziet echt een probleem tussen de verschralende budgetten en de hobby's die jij noemt.
3: Ik zie heel veel wenspolitiek.
1: Ja.
3: Ik zie heel veel wenspolitiek.
1: De wenspolitiek zorgt ervoor dat we minder te besteden hebben.
3: Dat is hartstikke leuk. Maar precies. Maar we hebben ook heel veel mensen, inwoners hier ook in deze gemeente, ook die ook wensen hebben ten aanzien van hun problemen.
1: Ja.
3: En die worden dan best wel verdrietig als het blijkt dat sommige zaken niet uitgevoerd kunnen worden. Omdat op een gegeven moment de gemeentefonds, wat gewoon 2 keer per jaar sowieso richting ons een dotering doet. Niet meer datgene doet wat gelijk is aan de dingen die wij moeten uitvoeren.
1: Ja.
3: Dus het staat niet meer in verband met elkaar.
2: Geen knaken, geen taken.
1: Ja, dat is die mooie.
2: Dus daar staan we ook pal voor. Als Den Haag niet over de brug komt met euro's, maar wel met taken, dan zeggen wij, dit gaat niet lukken.
1: Dat kan ik volgen. Maar wat is jouw inschatting? Want Rick heeft het net eventjes beschouwd, zeg maar. Hoe beschouw jij dit, dat financiële, zeg maar, de financiële realiteit die op ons afkomt?
2: Wanneer je op een totaalbudget van om en nabij de 80 miljoen euro, 3 miljoen euro moet bezuinigen, dan weet je, dat is maar een paar procent van je hele begroting.
1: Ja.
2: Dat is prima te doen.
1: Ja.
2: En dat kun je volgens mij ook prima doen zonder dat er buurthuizen gesloten moeten worden, zwembaden dicht moeten, allemaal dat soort enge taferelen. Dat is echt gewoon een kwestie van hier en daar wat bijsturen. Dat moet echt goed te doen zijn. En ik vind ook dat moet. Want anders moet je de belastingen fors de lucht in gooien.
1: Ja.
2: Dat is wat deze coalitie betreft niet de goede volgorde der dingen.
1: Nee,
2: je moet eerst kijken hoe je kan bezuinigen. Hoe je toch de broekriem een klein beetje kan aanhalen.
1: Ja.
2: Om de boel weer sluitend te maken. Nou, en dat moet met 3 miljoen op een totaalbudget van ruim 80 miljoen. Is dat geen onoverkomelijke opgave.
1: Helder. Jan-Willem, het laatste woord is vandaag voor jou, in ieder geval voor het inhoudelijke gedeelte. Wat kun je als lokaal bestuur nog meer allemaal doen om te zorgen dat je die mits nooit op financiële basis hoeft in te roepen? Wat kun je doen om, zeg maar, wat doe je actief, zeg maar, om die financiën, zeg maar, helemaal gezond te houden buiten wat er al is genoemd?
0: Nou, ik denk dat, en dat komt op heel veel vlakken terug, als leidend motief. Kijk, en dan noemen we vanuit SGP ook wel een kleine overheid.
1: Ja.
0: En dat komt op heel veel vlakken nu terug. Laten we ook als overheid niet overnemen wat de samenleving zelf kan doen. En dat is ook wel een bruggetje naar het financiële stuk. Kijk, als gemeente heb je natuurlijk een groot deel van je inkomsten komt uit het Rijk. Dus van de landelijke overheid.
1: Uh-huh.
0: Maar ook een ander deel, dat haal je plaatselijk op. Uh-huh. En wil je meer gaan doen? Ja, van het Rijk komt er... Daar hebben wij de invloed niet op. Waar
2: we
0: invloed op hebben is wat we lokaal moeten doen. Dus alles wat we extra doen, betekent dat we onze lokale inwoners extra belasten. En feitelijk zijn we dan voor een heel aantal onderwerpen, zo zitten wij erin, zijn we geld aan het rondpompen. Dus laten we En dat geldt voor de zorg. Daar is het net ook al aan bod geweest. Maar het geldt op heel veel vlakken. Ja, mits betekent ook de inwoners datgene laten doen. En het vertrouwen, daar komt hij ook weer. Om met elkaar ook dingen te doen die je als overheid niet over hoeft te nemen. En daarvoor kun je, daar zie ik een hele mooie koppeling tussen ja, mits en een stukje financiën.
1: Kijk, wat prachtig. Met deze prachtige ronde woorden gaan we in ieder geval het inhoudelijke stuk van deze aflevering van Politiek Beschouwd van 30 mei.
3: Hoe vond je het zelf eigenlijk?
1: Hoe vond ik het zelf? Ik zit in een functioneringsgesprek. Hey, is hij nou radiomaker? Ben je nou co-fractievoorzitter of niet? Hoe zit dat nou? Want jullie zijn zo verschillend. Ik kan me voorstellen dat als Marga, zeg maar, die toch een beetje diplomatieker is dan jij, een onderwerp aan jou heeft afgestaan en dan sta jij daar te bulden en dan denkt ze, oh...
4: Nee, maar dat gaat tussen ons heel goed. We hebben die rol altijd al gehad. Good guy, bad guy. Good cop, bad cop. Dus ik mag weer terug in mijn rol als stoutste jongetje van de klas.
1: Helder. Goed. Luister, de rest mag je nog zeggen dat we hebben natuurlijk de naam van Anita Theekamp al genoemd. Anita Theekamp is al een tijdje zeg maar aan het voorbereiden op een presentatieklus bij ons. Ze gaat hierna nog even een weekje meelopen met Nieuwsuur en dan ben je er klaar voor, hè, Anita. Ja, dat kun je Anita verwachten. Beste luisteraar, ik ga allereerst bedanken Rick van Veldhuizen. Weer dankjewel weer voor het open en een mooie transparante en een mooie wrijvende gesprek. Mooi, dankjewel. Lennart, ook jij bedankt weer voor het hameren op die zakelijke, principiële en degelijke koers.
4: Doe je andere ook even.
2: Stabiel, principieel en zakelijk.
1: Kijk, ja. En Jan-Willem, mijn excuus is dat ik de SGP-stemmer verwarde met de enige echte koning die er is. Sorry daarvoor.
0: Excuses.
1: Dat is meer gemeend dan dat het overkwam. Ik wil daar geen loopje mee nemen. Dat is heel duidelijk. Ik wil u ook bedanken, luisteraar. Volgende week zijn we er weer. Voor nu, tabé. Tot ziens.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Dennis Mooij van de ANWB. De A6 van Lelystad naar Emmeloord is weer vrij. Bij de Ketelbrug staat nog wel 4 kilometer file. Komt door een ongeluk eerder vanmiddag. Maar je hebt nog 20 minuten vertraging. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg. Een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En de N337 Deventer-Zwolle. Tussen Ittersum en Zwolle Centrum 2 kilometer en 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
2: Ja, luisteraars, inderdaad WWW, Wat Wij Willen Weten. En wij willen natuurlijk een hele hoop dingen weten. Laatste weken is ten aanzien van de politiek is er in Elburg in ieder geval weer een formatie gemaakt. Of hoe je het noemen wil allemaal. Gaat heel erg goed. Alleen, iedereen heeft wel een beetje in de krant kunnen lezen. Bertus Jeensma, de wethouder van LEF, die heeft er geen plek in gekregen. Gaan we straks even horen, want Bertus is hier aanwezig. Dag Bertus, hartstikke leuk.
3: Dag Rob.
2: Geweldig dat je eventjes tijd gemaakt hebt. En we gaan straks naar de muziek even inderdaad jou een beetje uit horen.
3: Ja,
2: nee, is onzin. Ik op politiek beschouwd heb het ook al de een en ander gehoord. En we gaan toch wat duidelijkheid geven, hopelijk.
3: Ik hoop het, ja.
2: Ja, daarom. Ja. En voor de rest bellen we straks nog even met Johan Hut van de Wensambulance. Die gaat het een en ander praten over. Hoe heet dat eigenlijk, Egbert?
4: Tour de Delle.
2: De Tour de Delle, ja.
3: Mooi initiatief. Ja. Volgens mij hebben ze al mooi een heleboel aanmeldingen gekregen, zag ik. Dus
2: ik vraag het af, want verleden week waren we 300. En dat was verleden jaar was het veel meer, denk ik. Maar daar gaat Johan Hut het een en ander over vertellen. Als je muziek luistert, wat hebben wij? Ik weet het niet.

0: luisteraars. Wij gaan eerst even een rondje met Bertus Jensma praten. Onze ex, sinds afgelopen maanden volgens mij, ex-wethouder.
1: Woensdag.
0: Oh, woensdag, oké.
1: Vorige week woensdag is de nieuwe club Ede.
0: Oké, okay. Ja. Bertus, jij hebt in de vorige gebeuren, ben je wethouder geweest, 4 jaar.
1: Ja.
0: Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Ja. Ja, dat is een mooie vraag.
0: Want je was voor mij in ieder geval een hele vreemde. Je kwam erg plotseling uit de hoek vandaan.
1: Ja, dat klopt. Ik werd door Rick benaderd van... Ik ben afgesplitst van de VVD, hè, als LEF toen. Ik heb één zetel. Ik wil eigenlijk een doorontwikkeling maken. Ik zoek goede mensen om me heen. Ik hoor een mooie bericht over jou. Wil jij misschien met mij meedoen in die politieke stroming? En wil je bij mij op de lijst? Nou, heb ik over nagedacht. Ik werkte bij de gemeente Zwolle als ambtenaar. Stond aan de andere kant van het spectrum. Ik denk, nou, is misschien wel leuk om raadslid te worden. Ja. Zeg maar, om nog eens een keer dat te doen. Nou, wij hebben dat opgepakt. Samen met Anne-Marijke, Willem Mulders en Rick. En we werden de grootste winnaar toen. Ja. 3 zetels. Dus ik dacht dat ik in de raad kwam. Nou, dat kwam ik toen ook een maand. En toen bleek dat wij mee mochten praten over de formatie. En toen kwam Rick bij me van... Volgens mij ben jij voor onze partij de beste wethouderskandidaat. Dus ik vind dat jij het maar moet doen. Toen dacht ik van, wow.
0: Maar,
1: dat weet ik niet.
0: Wel echt snel.
1: Dat gaat wel heel snel.
0: Ja.
1: Maar ja, weet je, dan ga je dat eens over nadenken. Ik was 59. Ik denk, nou, zo'n kans krijg ik nooit weer.
0: Nee.
1: En toen stond ik op een gegeven moment bij de Van Kinsbergen school hier. En daar staat een bord van Pippi Lankhuis. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Ik heb er maar van gemaakt. Ik denk dat ik er heel goed in ben. Toen dacht ik van, ja, weet je, ik ga het gewoon doen. En, ja, ik zie wel wat er gebeurt. Want ik heb liever spijt van dingen die ik wel heb gedaan... als van dingen die ik niet heb gedaan.
0: Denk
1: dan kijk ik me elke dag in de spiegel aan van wat was er gebeurd.
0: Heb ik nou wel
1: gedaan?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus ik ben eraan begonnen. En heb het 4 jaar met ongelooflijk veel plezier gedaan. Dankzij LEF hebben we er volgens mij 4 hele mooie jaren van gemaakt. En... ik kijk daar met een heel super goed gevoel op terug.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja. Ik heb wat gesprekken ook in het verleden ook met Rick gehad en alles. En eigenlijk zou bij LEF de eerste kandidaat voor wethouder wezen Rick moeten wezen. Goeie babbel. Hij wil het absoluut niet, heeft hij al tegen mij gezegd. Hij wil het totaal niet.
1: Nee, maar goed, want toen hij mij vroeg ook, toen wij in die gesprekken zaten... en toen er optie was dat er een wethouderskandidaat moest komen... toen dacht ik ook dat hij al lang iemand voor de klaar had staan.
0: Ja.
1: En toen had ik ook niet aan hem gedacht, want dat had hij ook wel gezegd in ieder geval. Maar ik denk, hij heeft een groot netwerk, er komt vast wel iemand naar voren. Toen zei hij, ja, dat heb ik ook. En toen zei hij van, maar dat ben jij dan. Dus dat was voor mij ook wel schrikken. Maar ja, ik heb hem wel eens gevraagd, heb je er geen spijt van dat je het zelf niet gedaan hebt? Hij zegt, Bertus, dat is niks voor mij. Dat heeft hij pas ook nog een keer gezegd, is niks voor mij. Past niet bij mij. Af en toe zegt hij, dan denk ik wel eens van, ja, moet ik het niet doen? Maar nee, hij zegt, nou, volgens mij heeft hij dat telkens tegen jou gezegd.
0: Dat heeft hij duidelijk aangegeven, ja.
1: Dat is niks voor mij, dus dat moet ik niet willen.
0: Nee.
1: Dus nee. Dus dat.
2: Ja, tussen lijsttrekker en wethouder worden. Wethouder is gewoon een apart beroep volgens mij. Als je daar een keer voor kiest. Dan is heel wat anders dat je gewoon in de supermarkt kunt rondwandelen. Als Rick van Veldhuizen en tegen iedereen praat. Wethouder is gewoon een functie. En je bent ook in dienst van de gemeente natuurlijk.
0: Dus het is fulltime ook, hè?
2: Ja.
1: Je kunt... Kijk, we hadden een 3,8 wethouders de afgelopen periode. Dus er zat een 0,8 functie bij.
0: Mm-hmm.
1: Lida in dit geval was een 0,8 op haar eigen verzoek volgens mij. Dat... Maar weet je, wethouder ben je gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dat wil niet zeggen dat je dan al die dagen aan het werk bent. Maar je wordt wel op het voetbalveld gezien als de wethouder.
0: Ja,
1: en je wordt bij de kassa van de supermarkt wordt je tegen je gezegd, wethouder, ga maar even voor. En dat is niet werk, maar dat is dan wel, dan ben je het wel een soort van. En ik heb dat nooit als lastig ervaren, hoor. Want ik weet nog heel goed dat ik een van de eerste interviews toen nog met Wijnand Kooijmans zei van, Wijnand zegt tegen mij, wat vind jij nou belangrijk? Dus het belangrijkste is dat ik mezelf kan blijven.
0: Ja.
1: En volgens mij ben ik daar goed in geslaagd. En nu, zo zit ik nu ook in het leven. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. En ik heb er volgens mij ook het vak van wethouder, denk ik, wat toegankelijker gemaakt. En dat is niks ten nadele van anderen. Maar ik was volgens mij open naar iedereen toe. Ik kon met iedereen in gesprek. En wat ik van vroeger nog wel kan herinneren, hè, dat is lang geleden natuurlijk, maar de wethouders, de statige mensen. En ik heb daar gewoon op mijn eigen manier proberen invulling aan te geven. En de anderen moeten hem overoordelen of ik het goed gedaan heb of niet. Maar ik kijk in ieder geval met goed gevoel terug. En ik krijg van heel veel mensen terug dat ik het best goed gedaan.
0: Ja, je was heel erg aanspreekbaar ook.
1: Nou, dus dat vond ik ook belangrijk.
0: Ja.
2: Nog even terug naar de 4 jaar geleden. Of toen jij zei van... Rick had mij toen benaderd. Dus had je denk ik ook al in de partij. Neem ik anders kun je het niet vragen volgens mij.
0: Nou, maar, dat maakt niks uit, hè?
2: Nee, oké. Okay, maar wat ik wou zeggen... nu staan er 50 mensen op die lijst. Ja. Dat was denk ik toen niet.
1: Nee, toen niet. Toen Rick bij mij kwam, toen was hij een eenmansfractie. Hij heeft zich toen afgesplitst en halverwege. Dus dan kom je automatisch in de raad onder Lef. Toen werd Willem Mulders, werd toen volgens mij burgerraadslid. En vervolgens wou hij graag de verkiezingen in. Maar dan moest hij een lijst samenstellen. En toen is hij op zoek gegaan naar mensen. En uit mijn hoofd stonden er toen 24 op. Maar dan wil ik dan in ieder geval... kijk, in de afgelopen periode hebben we natuurlijk een aantal... Nou, we zijn samengegaan met de VVD. Hè? Of nee, dat is niet waar. We zijn niet samengegaan. De mensen van de VVD hebben zich aangemeld bij LEF. Nou, daar kregen we een aantal goede mensen voor op de lijst. En nou, een van die mensen was bijvoorbeeld Marga Schoots. En Marga heeft er echt hard aan getrokken om 50 mensen op die lijst te krijgen. Het was wel een soortement van haar voor... Nou, dat
0: was
1: wel,
0: een uitdaging.
1: Het was voor haar een uitdaging om 50 mensen op die lijst te krijgen. Daar is ze ingeslaagd. Daar zijn we ingeslaagd. En ik zeg nog steeds we, want ik vind het ook we. En daar hebben we echt hard voor moeten werken. En dat heeft ons ook, nou ja, denk ik nu uiteindelijk tot die 5 zetels geleid die we nu gekregen hebben.
2: Ja, zeker. Vooral als, want ik zie ook even inderdaad op die lijst een heleboel VVD'en staan. En omdat VVD natuurlijk ook niet meer is. Maar dan ga je nog even terug. Toen was het dus niet zo'n hele grote keuzemogelijkheid. Dus dat ze dan heel snel met jou zeggen van nou, zou jij het willen. Als buiten wat er nu allemaal gebeurd is, even theoretisch gezien. Nu is er een lijst van 50, staan ook best wel namen op. Die ook wel wethouder zouden kunnen worden of zijn geweest. Dus zit daar al niet iets in van we hebben te veel mogelijkheden in wethouders te leveren?
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik ken de ambitie niet van iedereen, hè? Dus dat is één. Kijk, ik ben vorig jaar heb ik best wel even na moeten denken van... Wil je nog een keer 4 jaar door? Hè? Wil je eraan beginnen? En nou, heb ik best wel getwijfeld. En na de zomervakantie heb ik wel met Rick intensief gesproken. Zei, ja, wil ik wel doorgaan? Wil ik niet doorgaan? En toen heb ik met Rick gesproken van... Ja, weet je, ik ga gewoon door. Want er is nog wel genoeg te doen. Er staan nog een aantal leuke dingen op het programma. En ik heb toen met Rick de afspraak gemaakt. Weet je, laten we tegen elkaar zeggen dat we allebei doorgaan. En dat vond ik wel belangrijk, dat Rick ook doorging. Want die had ook wel eens twijfels. Ik zeg, en ik wil gewoon ook het comfort voelen. Heb ik ook tegen Rick wel gezegd van, ik ben 63. Dat ik tussentijds toch een keer de keuze kan maken om me terug te trekken. Hè? En dat wil niet na een maand of niet na 3 jaar of na een jaar. Weet je, gewoon even kijken van, is er misschien een goed moment om toch te zeggen van, we schuiven iemand anders naar voren. Omdat ik wel weet dat er mensen zijn met kwaliteit en misschien wel ambitie. Nou, dat comfort heeft Rick mij geboden. En vanuit dat perspectief was ik de nummer 1 als wethouder. Even antwoord geven op jouw vraag, Egbert. Als wethouder hoef je niet op de lijst te staan. Hè? Je mag iedereen benaderen die jij als wethouder wil. Wethouder is ook niet een... Je kunt er ook niet voor studeren of zo. Hè? Natuurlijk kun je cursussen volgen. Maar er is geen opleiding tot wethouder. En dat is... Dat iedereen kan. Jou ook kunnen bellen, bij wijze van spreken.
2: Dat klinkt positief.
1: Dus ik snap niet dat hij jou niet gebeld heeft.
2: Nee, dat snap ik ook niet. Nee.
0: Waar heb je niet gevraagd, eigenlijk?
1: Ja,
0: verkeerde partijen.
2: Nee,
1: weet je dus dat het kan.
2: Niks met partijen te maken.
1: En wij hebben inderdaad een aantal mensen en, die heel veel kwaliteit hebben. En we hebben ook een hele mooie lijst opgesteld met heel veel goede mensen. Maar toen was de keuze vanaf de lijst misschien wat minder. Maar in principe had Rick toen ook iedereen kunnen vragen die wou.
2: Ja. Dus, maar Rick bepaalt dat het wel een beetje, zeg maar.
1: De fractie bepaalt.
2: Nee, omdat je zegt, Rick had iedereen kunnen vragen.
1: Toen was de partij eigenlijk een soort van Rick. En de rest was er toen eigenlijk best wel vrij nieuw bijgekomen. Hè? Anne Marijke kwam toen op 3 binnen en ik op 2. Mm-hmm. Dus toen is Rick wel, heeft toen wel een belangrijke stem gehad. Omdat de rest van de partij niet echt heel stevig stond. Nu is er een fractie. Hè? We hebben nu een fractie van sowieso van 5 mensen die gekozen worden. Dus nu is er echt wel veel meer body in die partij gekomen. Mm-hmm. Als dat het 4 jaar geleden was.
2: Ja.
1: Ja, maar toen was de situatie wel wat anders. Ja.
2: Oké, dan gaan we even een beetje naar de huidige situatie.
0: Nee, wat ik wil even een praktische vraag. Om gemeenteraadslid te worden, dan moet je op de lijst staan.
1: Ja, dat
0: kan niet anders.
1: Nee, dat kan niet anders.
0: Stel voor dat jij wethouder wordt en je hebt niet op die lijst gestaan. Er is dan helemaal niks los. Maar stel voor dat je als wethouder ergens tijdens het hele verhaal aftreedt in de gemeenteraad gaat. Dat gaat natuurlijk niet, hè? Dat je gaat wisselen met iemand. Maar uiteindelijk, om in de gemeenteraad te komen, moet je dan altijd op de lijst staan.
1: Ja, dat klopt. Maar ik kan misschien wel een bruggetje slaan met de vraag die Egbert ook wel even stelde. Want kijk, ik stond bijvoorbeeld de afgelopen periode op nummer 5 op de gemeenteraadslijst.
0: Ja.
1: Ik had bewust gezegd van, ik wil niet al te hoog. Want in mijn beleving kun je als oud-wethouder, mocht het aan de orde zijn, niet in de gemeenteraad gaan zitten. Dat past niet, vind ik.
0: Lijkt mij maar, ook, ja.
1: Weet je, dat dus toen hebben we in het samen. Dus ik was liever nog wat lager gestaan. Maar in samenspraak met de partij, wij vinden toch dat je zichtbaar moet zijn, dan zetten we je op 5. Nou, wij wonnen vervolgens de verkiezingen, werden winnaar en we kwamen op 5 zetels uit. Dus ik heb op enig moment de vraag vanuit de Griffie gekregen van, hey Bettes, Lef heeft 5 zetels. Jij hebt voldoende stemmen gekregen om in de gemeenteraad te komen. Hè? Want Els stond op 6, die had ook voldoende voorkeurszetels. Daardoor was onze nummer 4, dat was Willem Mulders. Die viel eigenlijk, of Els en ik gingen eigenlijk over Willem heen.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Waardoor wij de vraag kregen, wil je raadslid worden? Toen heb ik tegen de Griffie gezegd, nee, ik wil geen raadslid worden. Los van het feit dat ik verwacht dat ik wethouder word. Hè,
0: Dat idee
1: had ik. Vind ik, en dan herhaal ik mezelf, dat ik dus dat niet kon maken. Omdat ik vind dat jou als oud-wethouder niet gemeenteraadslid moet willen. Nou, dat is mijn persoonlijke mening. Anderen denken er anders over.
0: Is dat de regering over je graf heen?
1: Nou, zoiets integriteit. Weet je, daar kun je van alles van vinden.
0: Ja.
1: Voor mij was dat een. En daardoor heb ik gelijk al gezegd, ik doe het niet. En daardoor kon Willem Mulders de afgelopen periode gelijk al beëdigd worden op 30 maart, 31 maart. En heb ik die positie dus. En het is wel zo dat de fractie bestaat nu uit 5 mensen. Op het moment dat ze nu een van die 5 zegt, ik stop ermee, dan moeten ze wel weer de lijst afdansen. Dan komen ze weer bij mij uit en dan krijg ik dezelfde vraag weer. Wil je hier terug in de raad?
0: Dan kun je alsnog zeggen nee.
1: Dan kan ik alsnog
0: ja zeggen. Ja, okay.
1: Of nee. Dus ik heb het nog niet definitief, maar dat is gewoon dat, zo werkt het een beetje. En nou, dat
0: is duidelijk.
1: Dan een beetje,
0: nou. Even kijken, Egbert. We zouden ook nog even met Johan bellen. Zo een stukje muziek luisteren. Even met Johan bellen en dan verder met Bertus verder gaan.
1: Ja, prima.

0: Ja, luisteraars, we hebben het eerste gesprek met Bertus gehad over hoe hij als wethouder ontstaan is allemaal hier in Elburg. We gaan er straks even over verder praten. Maar inmiddels hebben we, als het goed is, Johan Hut op de lijn. Klopt dat, Johan?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het met jou?
1: Nou ja, met mij gelukkig goed.
0: Maar goed
1: dus,
0: zo.
1: Ja, ik mag niet klagen, dus dat zullen we dan ook maar niet doen, hè. Want dan,
0: Nee, daarom, joh. Hey, jij bent de organisator of mede-organisator van Tour de Delle. En uiteraard zit jij helemaal betrokken bij de wensambulance ook. Maar even over de Tour de Delle. Ik las verleden week een stukje in de krant of ergens op internet dat er ongeveer 300 aanmeldingen waren. Hoe gaat het nu met aanmeldingen?
1: Nou, we zijn inmiddels de 500 zijn we gepasseerd. Maar dat kan natuurlijk altijd wel bij. Als je dat vergelijkt met vorig jaar toe, dan is het toch wel een stukje minder.
0: Want hoeveel had je er vorig jaar, Henk?
1: In zijn totaliteit, met de inschrijvingen op de dag zelf, hadden we iets over de 900.
0: Oké, maar het sluit 7 juni toch pas?
1: Ja, dat is aanstaande zondag. Hè. Dan is de laatste dag van de inschrijvingen dat officieel kan.
0: Ja.
1: Dus als mensen zich nog wel inschrijven, dan kan dat via de www.tourdedelle.nl.
0: Geweldig. Egbert, heb jij al ingeschreven? Oh, jij loopt met een walkie-talkie rond.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Maar ik loop daar draadloos bovenop die knobbel. En als ik 10 keer de knobbel op en neer moet, heb ik meer gelopen als alles bij elkaar. Dat kan ik je wel vertellen.
0: Nou, voor mij rij je de knobbel op.
2: Ja. Nee, maar ik ben standby bovenin. Even nog over de 900 vorig jaar, nu 500. Kijk, natuurlijk, je wilt natuurlijk hoe meer hoe beter. Maar zit er ook nog een, ondanks de 900, geen risicogrens aan? Dat het te druk wordt om het allemaal nog te kunnen bolwerken en de laatste op tijd binnen te hebben?
1: Nee hoor. Nee. Kijk, 1500 is het maximale aantal. Dat hebben we gehoord van de vorige organisatoren die dat gedaan hebben.
0: Oh.
1: Dan is het toch wel echt aanpoten en dan heb je wel problemen, maar... Nu heb je het helemaal nog met 900 en het was afgelopen jaar ook zo geen enkel probleem.
2: Nee, oké. Nou, dat is duidelijk dan, ja.
0: Maar ik kan me het vorige keer, Johan, herinneren dat de laatste week een heleboel inschrijvingen erbij komen. Ze wachten een beetje af hoe het weer is, et cetera,
1: ja,
0: klopt dat?
1: Dat is gewoon zo. Als ik gewoon naar de laatste afgelopen halve week kijk, nou, dan is het gewoon echt hollen of stilstaan, om het maar zo te zeggen. Het liep natuurlijk wat achter, omdat er heel veel loopevenementjes natuurlijk in de buurt zijn. En op de dag zelf zijn er ook een hele hoop evenementen met sponsortoernooien en voetballen en dergelijke en beachvolleybal. Dus dat speelt natuurlijk allemaal mee.
0: Duidelijk. Wanneer is de datum ook weer?
1: 27 juni,
0: oké. Okay. Ja. Nou, laten we hopen dat het heel hartstikke mooi weer wordt.
2: Ja, ik had nog een vraag, misschien voor de luisteraars wel erg handig, Johan. Ondanks dat wij dat misschien wel weten. Maar misschien kun je zelf nog even uitleggen wie er allemaal mee mogen doen en wie er juist niet mee mogen doen.

0: Dan heb ik weer niet iemand. Mocht dat niet meer, of werd dat verkeerd af, of is dat niet de bedoeling?
1: Nee hoor, wij moet ik het even goed denken. Het tweede jaar dat wij, want we doen het nu voor de vierde keer, het tweede jaar heeft in ieder geval een bierfiets meegedaan.
0: Ja, dat klopt, die heb ik gezien. Maar na die tijd zag ik hem niet weer. Ik denk, misschien mag het niet meer.
1: Nee, wij hebben daar geen verbod in.
2: Oh, oké. Okay. Er mag gewoon bier gedronken worden onderweg.
0: Ja.
1: Dat mag, maar dat zeg ik dus niet. Ik zeg alleen dat een bierfiets mag mee.
0: Oké, okay. Dus voor wat betreft, als er 1000 aanmeldingen komen voor je tijd, geen enkel probleem organisatorisch?
1: Nee hoor, dat is, je steekt natuurlijk in op een bepaalde hoeveelheid. Je gaat meestal eigenlijk ongeveer hetzelfde. Je hoopt dat er dan wat meer bij komen. Dus van dan afgelopen jaar, het zakt iets in, maar ja. En daarnaast vinden er natuurlijk ook nog wel weer wat dingetjes plaats, zoals 24 uur fietsactie van Benny Klompmaker. Mm-hmm. En zo, die gaat 24 uur fietsen. Dus die komt dan ook weer aan op het eind van de middag.
0: Ja.
1: Dus dat zijn allemaal hele leuke dingen. En het laatste half uur komt het IJssel-duo komt langs om toch even een goede afsluiting te maken voor het uitreiken van de cheque. Dus ja. Je probeert er alles aan te doen om het goed te organiseren. Dus, ja.
0: Okay.
1: En je hoopt dat het droog is.
0: Ja, zeker, zeker. Vooral als ik daar boven de knobbel sta met de microfoon.
1: Even nog over
0: de starttijden. Ja, ik kijk nog even naar de starttijden. Dus om 9 uur de officiële start. En dan zie ik in één keer fietsen, skielers, handbikes. En dan 9 uur 10 bedoel ik, sorry. En de wandelaars mogen starten tot 10:30. Hoe kan het dan? Ik bedoel, die fietsers die vliegen om 7 of om 9 uur al weg. Komen die dan 2 of 3 keer rond of zo? Want die wandelaars...
1: Die zitten erbij. Maar ja, als je op een gegeven moment moet je op een bepaald tijdstip moet je bij de ingang van de Zuidweg zijn. Want anders red je het niet meer. Van de Zuidweg helemaal naar het Ooyerseboeveld. Dan moet je gaan hardlopen. En dat is voor een wandelaar die wandelt, is dat niet zo leuk natuurlijk.
0: Nee.
1: En een fietser, ja, je hebt erbij, die doen 5-6 rondjes. Dus,
0: maar ik bedoel dus juist net andersom. Kijk, die wandelaars die mogen tot 10:30 starten. Die staat als laatste. Dat zijn ook degenen die het langzaamste gaan. Dus je zou eigenlijk om 9 uur ook kunnen zeggen, wandelaars, gaan jullie vast even beginnen. En de fietsen komen 10:30 pas voorbij. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, wat wij gezegd hebben is van, we hebben jaren gehad dat eerst de wandelaars voor de fietsers uitgingen.
0: Ja.
1: Maar dan heb je het probleem dat de fietsers sneller zijn dan de wandelaars.
0: En die hebben daar wel last van.
1: En de fietsers hebben dan last van de wandelaars, want de fietsers gaan dan op de weg rijden. Want op het voetpad en op het fietspad lopen dan de wandelaars. Dus dan krijg je net een verkeersrisico.
0: Ja, logisch.
1: Dus vandaar dat we dat zo gedaan hebben. Ja. 10:30 is echt wel het maximum dat je als om 10:30 gaat, dan de geroutineerde lopen gaat dan eigenlijk van start.
0: Ja, ja.
1: En je moet om 5 uur weer terug zijn op het voetbalveld van Ooyas.
0: Nou, duidelijk. Prima.
2: Duidelijk is ze zeggen voor uiterlijk zondag inschrijven, hè? 7 juni.
1: Dat zou kunnen, graag.
2: Nou, goed.
1: Of via de website www.toerendellen staat een inschrijvingsformulier.
2: Ja.
1: En daar, via dat formulier kan je invullen en inschrijven.
2: Nou, ik hoop voor je dat er nog eens een keer 500 bij komen deze week.
1: Ja. Dat mag van mij.
2: Oké. Okay. Johan,
1: je moet ook op een gegeven moment tevreden zijn.
2: Ja, he? Uiteraard, ja.
1: Kijk, het is heel mooi als er 900 deelnemers zijn. Het is voor de opbrengst is dat natuurlijk een hele boost. Maar ja, daarnaast zijn de adverteerders en is de, die sponsoracties die er dan zijn. Dus ja, dat...
2: Duidelijk, ja.
1: Dat levert ook wel het een en ander op. Dus ja.
2: Oké, Johan, heel erg bedankt voor de tijd. Ze zegt heel veel succes. En blijf internet volgen hoeveel er komen.
1: Ja, helemaal goed.
2: Oké, hey, prettige avond.
1: Hetzelfde. Tot horen.
2: Kelly Family, I can't help myself.

0: Ja, dat was Johan Hut over de Tour de Delle. Nou, tot aanstaande zondag kan je nog inschrijven. We gaan even verder met Bertus. Bertus Jeensma, we hebben net het hele verhaal gehoord van hoe jouw wethouder geworden bent. En hoe het allemaal vergaan is en alles. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond die verhalen heb ik omheen gegeven. Je was heel benaderbaar. Dus dat is op zich heel prettig natuurlijk voor een wethouder. En op de een of andere manier, iedereen kent jou ook. Hoe kan dat dan?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Misschien is dat ook wel de reden omdat ik benaderbaar ben, ook mensen opzoek. En kijk, ik probeer de mensen ook te benaderen. Je zit op sociale media. Dan waren er wel eens mensen die wat een opmerking hadden op sociale media. Nou, dan stuurde ik ze een berichtje van, goh, kom eens koffie drinken.
0: Ja.
1: En nou, dat hebben heel veel mensen gedaan. Sommigen zeiden, ik heb die behoefte niet. Anderen zeiden van, nou, dat kunnen we wel eens een keer doen.
0: Ja.
1: En er zijn hele mooie relaties door ontstaan met mensen die ik voor die tijd niet kende. En die me nu nog een appje sturen van, goh, hoe is het nu?
0: Ja.
1: En dat is gewoon superleuk. Los van het feit dat ik natuurlijk op het hart al best bekend was. Omdat ik daar vrijwilligerswerk doe bij de kerk, bij de steenrots, bij de voetbal. Nou ja, dus wel een soort van bekende Ardennees ben. Nou, en in Elburg en Dorenspijk. Dorenspijk kwam ik ook wel veel. Ik ben trainer geweest bij de voetbal van Dorenspijk. Dus daar ken ik ook veel mensen. Nou, in Elburg leer je dan ook wel veel mensen kennen. Daar heb ik op school gezeten. Dus ja, weet je dan. En ik heb natuurlijk een naam die niet vaak voorkomt. Dus nou, mensen die je dan tegenkomt, je eens. Maar hey, ja, die ken ik nog van vroeger. Of, nou.
0: Ja, leuk.
1: Dus zo kwam je tot een groot netwerk. En daar ben ik wel blij mee en trots op.
0: Na de vier jaar ben je inderdaad de verkiezing ingegaan met een verkiesbare plaats. Vijf zijden voor de wist ik niet meer goed. Vijf, ja. Inderdaad. En toen werd je ziek.
1: Ja, klopt. Ja. Ik werd,
0: slecht moment altijd natuurlijk. Maar ja, ziek was altijd.
1: Ja, ik zei net al, want wat is een goed moment? Eigenlijk nooit een goed moment. Nee. Ik zat daar 4 weken daarvoor, was ik op vakantie in Egypte. En ik moet er niet aan denken dat ik het daar gekregen had. Want ik ben 26 maart volgens mij uit mijn hoofd even geopereerd. Aan een buikvliesontsteking. Opgenomen met buikpijn. En voor je het weet lig je op de operatietafel. En het ging heel snel. En, maar ja, weet je, ik was best wel fit toen ik eraan begon. En de doktoren waren ook best wel verbaasd over de manier waarop ik dat allemaal onderging. Want ik sprak de arts daarna nog een keer. Die zei van, nou, de manier waarop jij naar die scan toe liep, zeg maar, dat kon eigenlijk niet. Want je was eigenlijk, had eigenlijk doodziek moeten zijn. Maar ik voelde me best wel oké. En, maar toch zei die arts van, nou, we gaan kijken of we het met medicijnen kunnen oplossen. Dat was mijn eerste hoop. Maar de volgende ochtend zei hij al tegen mij van, en dat was voor het eerst dat ik in een ziekenhuis überhaupt lag. Hè, dus dat is ook al een uitdaging op zich. Zei hij van, nou ja, we moeten je toch opereren. En nou ja, weet je, jij hebt er verstand van. Dat zal dan wel moeten. En dus ik had ook geen tijd om erover na te denken. Voor het wist lag ik op de operatietafel. En werd ik wakker met een snee van 20 centimeter in mijn buik. De buik helemaal schoongemaakt. Een stukje van mijn darmen weggehaald. Waardoor ik nu even tijdelijk een stoma heb.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar kun je prima mee functioneren. Want in het begin is het even wennen. Maar dat kan prima. En 10 dagen in het ziekenhuis gelegen. En sinds het paasweekend weer thuis. En vanaf dat moment werk ik aan mijn herstel door te fietsen, te wandelen, fysiotherapie te doen. Om uiteindelijk zo goed mogelijk weer van start te kunnen gaan.
0: Hoe kom je aan een buikvliesontsteking?
1: Ja, dat is een goede vraag.
2: Ja, wou ik ook al vragen.
1: Ik heb dat aan de arts gevraagd na die tijd. En ik zeg, wat heb je nou precies geconstateerd? En wat heb ik gehad? Hij zegt, nou ja, jij hebt... Ja, diverticulitis, ik heb het onthouden. Dat
0: zijn
1: uitstulpsels aan je darm.
0: Ja.
1: Die gaan ontsteken en die vertonen dus lekkages. En daardoor komt er dus wat normaal in je darmen zit. Dus ontlasting en vocht.
0: Dat gaat hier lekker.
1: Gaat lekker en het komt in je buik. En dat, nou ja, ontlasting is natuurlijk niet...
2: Dat is niet best,
1: fris spul. Nee. En daardoor gaat je buik ontsteken. En dat kan dus, uiteindelijk kan dat zelfs dodelijk zijn als je daar heel lang... Maar ze waren er bij mij gelukkig vroegtijdig bij... En vandaar dat het ook allemaal best wel redelijk goed en voorspoedig is verlopen.
2: Maar dan moet je toch ook voor je tijd ook al wat klachten hebben of zo?
1: Nou, ik werd zondags morgens wakker met buikpijn. Nou, dat was een soort van buikpijn. Ik denk van ja, net niet, weet je wel. Ik denk van nou ja, en ik zou die ochtend kerktaxi hebben. Ik zei nou, dat bel ik even af. Dus ik heb er afgebeld. Maar maandagochtend, toen voelde ik me nog niet fit. En toen mijn vrouw zei al van nou, je bent niet fit. Het is geen mannengriep, zei ze nog. Hè? Zo van, wat? en uiteindelijk heb ik woensdag Toen dacht ik van, nou, dit is niet goed. Ik heb al 4 dagen buikpijn, dat komt niet goed. Dus nee. Ik naar de huisarts. En ik ben de huisarts nog steeds dankbaar dat hij heeft gezegd van, nou, ik verwijs je door. Want hij had ook kunnen zeggen van, nou, neem nog een paracetamolletje.
2: Ja, ja, ja, kijk het nog even
1: aan. We kijken nog even. Hij verwees mij door naar het ziekenhuis. En dus naar Sint-Jansdal. En daar ben ik door de scan gegaan. En toen zei de dokter, ik weet nog wat hij zei van, ja, het eerste is, je moet hier blijven. Ik zei, nou, dat kan helemaal niet.
0: Dat gaan we niet doen.
1: Dat kan niet. Ik ben met de auto en hoe moet ik dan? Weet je, mijn vrouw is erbij. Hoe gaan we dat doen? Ja, je blijft hier gewoon, zei hij. Dus ik heb daar nooit in het ziekenhuis gelegen. Dus nou ja, toen legde hij mij uit wat er dus geconstateerd is. Eerst medicijnen, kijken of dat lukt. En morgenochtend komt er een collega, een chirurg aan je bed. En die gaat vertellen van wat we echt gaan doen. Nou, die klopte een paar keer op mijn buik. Die was zo hard als steen. En toen zei hij van, ik heb het al gezien. Niks meer eten, niks meer drinken. Je moet geopereerd worden. Nou, dan lig je de hele dag op je bed tegen zo'n operatie aan te kijken. Ja. Nou, 5:30 word je naar de operatiezaal gereden. Dan moet je nog wachten, omdat er dan op het laatste moment een keizersnee tussendoor komt. Nou, dat is ook belangrijk. En nou, dan word je dus om 7:30 geopereerd. En 9:45 word je wakker van de narcose. En dan is het allemaal achter de rug. En dan, nou, dan heb je dus een stoma aan je lijf hangen.
2: Ja, maar dat opereren is een beetje schoonmaken of krijg je een nieuwe buik of zo? Of
1: nou, ze hebben hem helemaal schoongemaakt. Ze hebben 20 centimeter van mijn darm afgeknipt.
2: Oh ja.
1: En dat is dan even de tijdelijke stoma. Mm-hmm. En volgens mij heb je iets van 2 meter.
0: Ja, darm,
1: dat zo, dus dat merk je helemaal niet.
2: Nee, dat kan wel een stukje
1: En dus ik krijg straks in het najaar ook nog een hersteloperatie. Dan naai is het weer aan elkaar. Dan moet je nog 2 tot 3 dagen het ziekenhuis blijven om dan de ontlasting weer op gang te krijgen. Maar dat is te overzien, zeg ik dan maar even.
2: Ja.
1: En daar moet je dan zo fit mogelijk voor zijn. Nou, daar probeer ik nu ook naartoe te werken. Maar voor de rest voel ik me nu meer dan goed, zeg maar. Ja,
2: maar je moet natuurlijk wel een beetje rustig aan.
1: Ik moest zeker in het begin heel rustig aan doen. Omdat je natuurlijk in de buik, want er is best wel wat gebeurd. Ja. Dus tillen en dat soort dingen allemaal, dat wordt je wel sterk ontraden. Ook van de... Ja, dat heb je allemaal wel een keer van die onverwachte bewegingen maken. En net viel hier het glas om.
2: Ja.
1: Nou, dat moest ik 2 weken of 4 weken terug niet doen. Want dan krijg je zo'n pijnschot door je buik. Ja. Ja. Nu kan dat wel.
2: Eigenlijk moet je het nu ook niet doen in de studio. Hoor.
1: Nee, hij was leeg, dus dat scheelt.
2: Anders moet Dries Smit morgen weer aan het werk.
1: Ja, nee, gelukkig was hij leeg. Maar weet je, dus en dat moet je in het begin niet doen. Maar langzamerhand gaat het steeds beter. En dat zeg ik het... In het begin wandel je 10 minuten en nu vanmiddag heb ik 1,5 uur gewandeld. Dus het gaat steeds beter.
2: Maar dan komen we natuurlijk gelijk een beetje op het punt waar het ook een beetje om ging. Is er dan vanuit jezelf, zeg maar, of vanuit de politieke partij, zeg maar, er moet natuurlijk een keer een beslissing komen van, nou, hoe gaan we nu verder? En wat je bent.
1: Zeker.
2: Het is ook niet niks. Hè, wat
1: nee,
2: dan
1: zeker
2: is.
1: Niet. Zeker
2: dus er moet wel even serieus naar gekeken van nou, kun jij binnen 1,5 jaar weer op de optimaal functioneren? Of misschien heb je dat zelf wel afgevraagd.
1: Ja.
2: En daar zit denk ik best wel het spel wat er gespeeld is of hoe het gegaan is.
1: Tuurlijk. Kijk, als jij zo'n operatie ondergaat, dan de eerste paar dagen denk je nergens aan. Hè? Dan denk je alleen maar van, hoe word ik weer beter?
2: Ja,
1: en dan,
2: ja.
1: Weet je, en dan lig je, dan krijg je op het moment dat je thuis komt, eerst even de burgemeester op bezoek en de gemeentesecretaris van, hoe gaan we de komende periode overbruggen? Hè? Want we zijn dan, ik ben dan wethouder. En
0: ja, je
1: zijn
0: was
1: dan,
0: toch wethouder op het moment,
1: En we zijn dan alleen, hoe noem je dat zo gauw even? Dat is een mooi woord voor... Nou ja, in ieder geval tijdelijk even ter overbrugging. Hè? Nou, dat wordt dan door de andere wethouders overgenomen. Hè? Dat wordt een soort, maar dan gebeurt er ook niet zoveel meer. Hè? Je bent demissionair, dat is hem.
2: Oh ja.
1: Je bent demissionair, dus de belangrijke besluiten worden vooruitgeschoven. En dan ga je dus ook richten op de periode na die tijd. Nou, ik was wethouderskandidaat nummer 1 voor LEF. En nou, de formatiegesprekken die gingen van start. Daar kon ik in het begin niet bij zijn. En terwijl je daar als wethouderskandidaat vaak wel aanschuift, maar ik werd op de hoogte gehouden. Ik werd meegenomen in het proces. Dus alles was er wat mij betreft op gericht dat ik weer terug zou komen als wethouder.
0: Hm.
1: Dus nou, dat was wel de intentie van mij. En nou, het is anders gelopen.
0: Maar oké, je zegt van oké, de intentie was dat je als wethouder opnieuw zou komen weer en alles. Maar jij zit anders gelopen, dat begrijp ik wel. En ik begrijp dat je heel voorzichtig bent met dat soort dingen. Maar er gaan toch her en der wat geruchten allemaal. Dus ja, dit is de reden waarom je uitgenodigd werd. Van ja, goh,
1: dat snap ik.
0: Kan me voorstellen dat jij niet gelukkig bent en andersom ook niet. Maar ja, hoe gaat zo'n beslissing genomen?
2: Ik denk zelf dat er gewoon verschil van twee verschillende inzichten zijn, zeg maar. En hij is persoonlijk, heeft hij... die ziekte en hij denkt het herstel. En ik ben straks weer wethouder. En aan de andere kant heb ik gedacht, nou, misschien is hij niet fit genoeg om wethouder te worden.
1: Ja, nee, dus. Maar daar, je zegt het precies terecht, helemaal goed. Kijk, sorry. Op een moment is er een datum bepaald hè, van 27 mei. Dat is de datum waarop we heel graag een nieuw college willen gaan beëdigen.
0: Ja.
1: Nou, mijn focus was erop gericht om dan beëdigd te worden. Hè, en dan ook de maand juni van start te kunnen gaan om mijn werkzaamheden de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren. En dan ga je het zomerreces in en dacht ik van nou, na het zomerreces
0: rustiger, ja.
1: Kan ik volle bakken tegenaan. Dat was mijn beeld. Het beeld van de partij was iets anders. Die zeiden van joh, je hebt een buikvliesoperatie gehad. Je moet herstellen. Dat vraagt veel meer tijd. Wij denken dat het niet goed is dat jij dan te veel van jezelf gaat vragen. En dus wij denken dat het verstandig is om voor iemand anders te kiezen. Om jou in bescherming te nemen. Om jou voldoende tijd te geven op een goede manier te kunnen herstellen. En we willen jou graag binnen boord houden. Maar wij denken dat het beter is om iemand anders naar voren te schuiven. Nou, dat vond ik ongemakkelijk, vond ik lastig. Ik dacht van, weet je, volgens mij zou ik het moeten kunnen. Volgens mij heb ik het altijd goed gedaan. Waarom zou ik dat niet kunnen? Nou, de partij heeft daar vanuit het perspectief van ja, iemand die een buikvliesontsteking heeft gehad. Daar kun je van alles van vinden. Dat kan heel lang duren, maar het kan ook sneller gaan. Kijk, iemand die kanker krijgt, de een gaat er dood aan en de andere herstelt best wel vlot. Er zit heel veel verschil in. Nou, dat heb je met een buikvliesontsteking natuurlijk ook.
2: Ja, maar ik denk dat ze toch geen risico wouden
1: nemen. Nee, dat hebben ze ook gezegd. Zij wouden dat risico niet, zij durfden dat risico niet aan.
2: Ja.
1: En ik had het risico graag aangegaan om te laten zien dat ik voldoende hersteld ben om het juist wel te kunnen. En nou ja, mijn arts bevestigde dat recentelijk ook nog. Die zegt van nou, als je kijkt van 100% hersteld, dat is best wel ingewikkeld, want je moet nog een hersteloperatie ondergaan. Dus hij zegt, maar jij zit nu, en dat was dan half mei, op 70-80%. Nou, dat vind ik best wel oké. Mm-hmm. Dus dat, was voor mij ook wel een bevestiging dat er wat mij betreft scenario's denkbaar waren waardoor ik het wel zou kunnen. En Lef heeft dat niet aangedurfd. Nou, en uiteindelijk is Lef degene die een wethouder voordraagt. Dat doe ik niet, dat doen zij. En het is dus hun afweging geweest om dat niet te doen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het een heel beetje onhandige, een vervelende situatie is. Voor jou als voor de partij en al dat soort dingen meer. Je vertelde me dat je 59 was, hè?
1: Toen wel, nu 63.
0: Zo, 63. En ik zou mezelf heel erg vervelend vinden als andere mensen mij in bescherming gaan nemen. Ik weet zelf wat ik wil, bij wijze van spreken. Maar goed, dat is nu eenmaal zo. Maar het is wel, als ik even naar en dat is niet, ik val nu Lef niet aan, ik val jou niet aan. Maar ik heb gekozen voor Lef. En ik heb gekozen voor dat jij op de lijst stond, dat je aardig kerel vind. Ik heb voor jou gekozen. En eigenlijk is dat een beetje, voor mijn gevoel, dat toch een beetje, ik wil niet zeggen kiezersbedrog, maar ik heb er een slecht gevoel over in ieder geval. Maar dat heb ik al een eerste keer op een site ook gezet. Dus ja, dat is nou helemaal zo. Maar
2: ja, maar aan de andere kant erop, kijk, toen hij op die lijst ging staan, was hij nog niet ziek natuurlijk, hè?
0: Nee, voor mij is goed, maar oké, dat ben ik met je eens. Maar goed, hij was niet ziek, hij is ziek geworden. Hij is herstellende. Over 2-3 maanden is het probleem allemaal opgelost. Dat begrijp ik niet helemaal. Maar goed, daarvoor had ik nooit in de politiek moeten gaan zitten. Maar Bert, is nou over een half jaar ben je weer helemaal helemaal gereed. Dan neem je de wethouderplek van de wethouder van Lef weer over.
1: Oh, ik weet dat, geen idee. Nee, weet je, kijk, de situatie is nu zo dat er drie nieuwe wethouders beëdigd zijn.
0: Ja, klopt,
1: dus waarvan één van Lef. Mijn situatie is zo dat ik sinds afgelopen woensdag geen baan meer heb. Hè, dus
0: nee.
1: Ik maak gebruik van een wachtgeldregeling. Die is goed en voldoende en die zit een bepaalde termijn aan. Daar zit wel een sollicitatieplicht aan. En dat houdt in dat ik op zoek moet gaan naar een andere baan.
0: Ja.
1: Dat zal niet van vandaag op morgen zijn, maar dat is de komende periode. Ja, weet je, en ik kan niet tegen, stel dat Egbert mij een baan aanbiedt, kan ik niet tegen Egbert zeggen van, als ik over 3 maanden weer hersteld ben, dan word ik weer wethouder van de gemeente Elburg. Dan zegt Egbert tegen mij van, nou ga jij maar lekker een deurtje verder. Dus Kijk, ik moet nu vanuit mijn situatie nu redeneren van, ik ga nu op zoek naar ander werk en ik hoop wat te kunnen vinden. En nou ja, dan kijk ik vanzelf al wat er vervolgens op mij afkomt en wat dat dan de toekomst met zich meebrengt. En ja, weet je, daar kan ik nu niet op vooruit lopen.
0: Nee,
1: ik gooi geen deuren dicht. Ik sluit niks af. Ik ben ooit, nou ja, we hebben het in het begin over gehad. Ik heb heel veel aan Lef te danken. Lef heeft ook heel veel aan mij te danken. Dat vind ik
0: wederzijds,
1: ook, dat is wederzijds. Alleen, ik moet ook verder. En weet je, dus...
0: Buiten even, het is niet persoonlijk aan jou gericht. Maar wat ik ook richting Lef heb gezegd. Van ja, goh, ik vind eigenlijk, je hebt een wethouder rondlopen. Die heeft een heleboel, de laatste 4 jaar, een heleboel ervaring opgedaan. En die zet je aan de kant en zet je een nieuwe wethouder neer. Die eigenlijk geen ervaring heeft. Daar komt het wel letterlijk op neer. En dan denk ik mij van, goh, en die vraag heb ik op een ander moment ook ergens gesteld. Hè. Van, goh, stel me voor, een half jaar, Bert is weer helemaal de oude is. Gaat hij dan die plek innemen van de wethouderschap? Maar goed, daar kan je geen antwoord geven.
1: Nee, ik denk dat je die vraag dan ook aan Lef moet stellen.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat weet
1: en
0: ik.
1: En tegelijkertijd vind ik ook dat scenario. Kijk, als deze wethouder of een wethouder het veld in moet met de wetenschap dat hij na een half jaar vervangen gaat worden.
0: Ja,
1: dat is voor zo'n wethouder en het draagvlak van zo'n wethouder ook niet goed. Hè?
0: Dus hadden we die beslissing een beetje kunnen uitstellen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is mijn persoonlijke mening. Hoeft niet jouw mening te wezen.
1: Dat is ook mijn mening.
0: Even een andere vraag. Jij bent een wachtgeldregeling is er nu? Of wat is het? Ja. Noem een wachtgeldregeling.
1: Dat heet zo, ja. En die dat bedacht, dat weet ik ook niet.
0: Nou, schat ik in dat jij dat niet gaat doen. Maar daar kan je 4 jaar van gebruik maken.
1: Nou, 3 jaar en 2 maanden in mijn situatie.
0: Dan ben je al lang gepensioneerd.
1: Nee, dan ben ik nog niet gepensioneerd. Ja. Nee, kijk, volgens mij is het zo dat je de eerste 2 jaar van je wethouderschap krijg je voor elke maand dat je wethouder bent wachtgeld.
0: Ja.
1: En daarna dan loopt het door tot maximaal 3 jaar en 2 maanden. Maar weet je, het wachtgeld zou inhouden van je gaat zitten wachten op je geld. Zo zit ik niet in elkaar.
0: Nee, dat begrijp ik ook, ja.
1: Ik ben herstellende nog steeds. Hè. Dat geef ik ook wel eerlijk toe. Maar ik denk wel wat dingen te kunnen gaan doen. Nou, ik heb op mijn LinkedIn profiel al wat signalen afgegeven. Op mijn Facebook wat signalen afgegeven. Ik heb ook wat leuke telefoontjes al gehad van mensen. Van, goh, wat zoek je? Of zullen we eens even een bakje koffie drinken? Ja. Dus ja, ik sluit niet uit dat ik binnenkort wel wat ga doen. En ik hoop, nou ja, wat ik al zei, ik ben 63. Ik mag nog 4 jaar normaal gesproken werken. Ik hoop echt dat ik nog wat leuks kan vinden. Ik ga niet meer alles doen. Zo eerlijk ben ik ook wel. Maar ik hoop echt iets leuks nog te kunnen vinden.
0: Nou, geweldig.
2: Ja, ik zit nog even toch op de laatste fase. We hebben het natuurlijk over 2 verschillende soorten inzichten hè, op dit gebied. Mm-hmm. En er is niet echt moordneiging en zo, maar...
0: gelukkig niet.
2: En er is ook niet echt ruzie of zo. Maar ik voel wel een frictie, zeg maar, waar 2 verschillende meningsvisies zeg maar, in zitten. Wat ik ook begrijp, hè, van 2 kanten. Maar hoe zit dan de situatie nu? Hebben jullie het dan na de tijd nog weer kunnen uitpraten? Of is het alle 2 een standpunt en we gaan het elkaar, dit is het? Of hoe moet dat even zien?
1: Nou, weet je, kijk... wij hebben toevallig volgende week maandag heb ik een gesprek met de hele fractie om daar gewoon nog eens even rustig voor over te gaan praten.
0: Mm-hmm.
1: Rustig eens even terug te kijken, goed naar elkaar te luisteren. En de intentie om hoe kun je verder gaan met elkaar. Want weet je, ik zei net al, ik heb veel aan Lef te danken. Lef heeft veel aan mij te danken. Je komt elkaar tegen in de supermarkt.
0: Ja.
1: Ik zit er helemaal niet op te wachten om het modder te gooien richting Lef. Dat ga ik ook zeker niet doen. Ik zit er ook niet op te wachten om met ruzie uit elkaar te gaan. Dat is ook zeker niet mijn intentie. Nee,
0: andersom
1: en
0: denk ik ook niet.
1: Andersom ook niet. En kijk, er zijn voldoende mogelijkheden om dingen voor elkaar te betekenen. Is dat een wethouder na 3 maanden, bij wijze van spreken? Is dat raadslid na 6 maanden? Is dat burgerraadslid? Is dat bestuurslid? En als dat niet zo is, weet je, dan zeggen we dat ook eerlijk tegen elkaar. Ja. Wat mij betreft zijn de deuren niet dicht. Maar ik heb wel behoefte om volgende week maandag wel even met de fractie gewoon even eerlijk en open naar elkaar te zijn. Om toch
0: om je verhaal
1: proberen,
0: te doen.
1: Nou, mijn verhaal. Want je merkt gewoon, hè, dat is de afgelopen tijd helaas te vaak gebeurd. Oh, en dat komt ook door het feit dat ik niet altijd beschikbaar was. Er wordt veel over iemand gesproken. Ja. En in dit geval ook wel eens te weinig met iemand. En dat is geen verwijt, maar een constatering. En dat is best lastig.
0: Ja, ja.
1: Als ik met jou praat en jij zegt dat hoe jij het gesprek hebt ervaren met Rob, heb ik hem weer iets anders ervaren. En dat heeft ook niet geholpen. En daarom is het goed om dat gesprek nog even met de fractie te hebben. En dat vind ik ook fijn. Ja. Ja. En nou, weet je, dan gaan we weer prima gaan we weer verder met elkaar.
2: Daarom is het ook goed dat je hier vanavond even was.
1: Zeker, dat is ook, maar dat vond ik
0: ja,
1: wel fijn.
0: Ja, dat waarderen we zeker. Ja.
2: Nou, maar ik, vond maar ook... ik had zelf ook het gevoel dat ook vanuit die positie. Rick heeft natuurlijk ook al in Politiek Beschouwd al wat verteld. Ja. Ook al een beetje in de normale lijn. Hè? Dus niet een ruzie maken of zo, maar gewoon hoe het En daarom is het ook goed dat we dus ook meeste vragen ook horen en wederhoor. Nou, we hebben het eerst gewoon gehad, dus tweede. En ik denk dat het wel goed is dat we dat even bij praten.
1: Nee, dat vind ik ook heel fijn. Hè? En ik heb ook altijd met plezier naar de Loen gegaan. Want jullie waren altijd open en transparant. En ik heb ook geprobeerd dat van mijn kant ook zo te doen. Kijk, ik heb ook een interview met de Stento gehad. Die heeft ook aan mij gevraagd van, goh, mogen wij een soort van afscheidsinterview met jou doen? Nou, volgens mij, dat staat nu volgens mij digitaal. Volgens mij ook een net verhaal zonder waarin gewoon duidelijk mijn teleurstelling naar voren komt.
2: Snap.
1: Ja, dat steek ik ook niet onder stoel of bank. Ik was graag doorgegaan.
2: Ja.
1: Dat weet iedereen. Dat mag iedereen ook weten. Alleen, het loopt anders. En dat vind ik jammer. Nou ja, dat is het verhaal.
2: Ja.
0: Duidelijk, we zijn eruit, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Bertus, hartstikke bedankt dat je geweest bent.
1: Jullie dank.
0: En ik hoor gewoon wanneer of je weer de politiek ingaat of een andere banen. Want dan kom je ook hier het een en ander vertellen natuurlijk.
1: Nou, dat doe ik graag. Ik vind dat jullie, de Loe doet mooi werk. En dat vind ik, stel ik zeer op prijs. En dus als dat kan, dan doe ik dat graag.
0: Ja, uiteraard. Nou, luisteraars, we zijn er volgende week weer. Echt met jij bedankt. En een prettige avond. Goedemiddag.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
2: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
1: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luisteraars, welkom bij onze orgeluitzending. Enige jaren geleden bracht ik in het kader van een internationale orgelreis ook eens een bezoek aan het toen juist gerestaureerde Christiaan Vaterorgel in de Sankt-Peterkirche van Melle. Met een stadje niet zo ver over de grens in Duitsland. Hier staat een prachtig orgel dat in 1724 werd gebouwd door de beroemde orgelmaker Christiaan Vater uit Hannover, die ook het beroemde orgel in de Oude Kerk van Amsterdam heeft gemaakt. Vanavond wil ik dan ook graag met u bij dit orgel doorbrengen. In de loop der jaren was dit instrument door diverse ondeskundige restauraties sterk achteruit gegaan en uiteindelijk werd dit prachtige orgel op voortreffelijke wijze gerestaureerd door de Nederlandse orgelmaker Bernard Eskers, die zijn werkplaats overigens in Zwitserland had. Dit orgel wordt vanavond bespeeld door Egbert Schoenmaker, een Nederlandse organist, maar die ook veel in Melle speelt. En hij begint zijn orgeluitzending met te gaan spelen van Johan Jacob Froberger. En die leefde van 1616 tot 1667. En u kunt luisteren naar Calzona nummer 5 in C-dur.

Van dezelfde componist speelt Egbert Schoenmaker nu Fantasia nummer 5 in A-mol.

Thomas Tellus, een Engelse componist. Die leefde van ongeveer 1505 tot 1586. Hoort u een anthem?

Arnold Matthias Brunkhorst. Hij leefde van ongeveer 1670 of 1675, maar weet niet precies de geboortedatum. En hij overleed in 1725. U hoort niet zoveel orgelwerken van hem, maar vanavond speelt Egbert Schoenmaker op het Vaterorgel in Melle, Paniscomponist, Preludium en Fuga G-mol.

Heinrich Scheidemann, ongeveer van 1596 tot 1663, een leerling ook van onze bekende organist Jan-Pieters van Spelink, hoort u nu een koraalbewerking over Jezus, Wons, Doe, Ons, Weisend.

Het volgende werk is van Dietrich Boeks de Goede. En hij leefde van 1637 tot 1707. En die heeft heel wat orgelwerken en cantates geopeneerd. En toen zijn vader overleed, heeft hij een prachtig klaaglied gecomponeerd. Müß dir Tod dein Auge unminden. En dat heeft hij gecomponeerd, zoals ik zei, ter gelegenheid van het overlijden van zijn vader. U hoort opnieuw Egbert Schoenmaker op het vaterorgel van de Sankt Petri in Mella.

De Duitse, Noord-Duitse organist, componist Matthias Wickman, herleden van circa 1616 tot 1674, hoort u nu een bewerking over het koraal Ach, wir arme Sünder. U hoort allereerst het koraal en dan het variatie met het koraal in de tenor. Het tweede variatie is geschreven voor twee klavieren en pedaal. En het derde eveneens. U hoort dus van Matthias Werkman een bewerking over het koraal Ach, wir arme Sünder.

van een neef van Johann Sebastian Bach, Johann Gottfried Walther. En hij leefde van 1684 tot 1748. Hoort u nu zijn bekende variaties over het koraal Jesu, meine Freude.

Neef van Johann Sebastian Bach, Johann Gottfried Walther, en hij leefde van 1684 tot 1748, hoort u nu zijn bekende variaties over het koraal Jesu, meine Freude.

En over dat koraal heeft ook Bas een koraalvoorspel gemaakt en dat hoort u nu. En daarmee sluiten we onze orgeluitzending voor vanavond dan ook af. U hebt geluisterd naar de organist Egbert Schoenmaker die het Christiaan Vater orgel in de Sint-Petri van Melkel bespeelde. Marco van Doren, onze trouwe technicus, en ik dank u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan hopen wij opnieuw een interessante orgeluitzending te mogen verzorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 15. Morgen is bewolkt, met soms stevige buien, een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

beste mensen. Van harte welkom bij het programma Van Aards tot Eeuwigheid. Mijn naam is Aard en ik mag dit uur vullen met mooie klassieke muziek. We begonnen met Johann Sebastian Bach. Sheep may safely graze. Schapen mogen veilig grazen. Het is een aria, het is een populaire feestelijke compositie die vaak wordt uitgevoerd bij gelegenheden als bruiloften. We gaan verder met een werk van Erik Satie. Erik Satie was een Frans componist en pianist. En hij leidde een bijzonder luxe leven. Maatschappelijk was hij eigenlijk een buitenstaander. Een beetje een zonderlinge figuur eigenlijk. Maar zijn muziek was bijzonder. Gymnopédie 1 en 3.

was Samuel Barber met zijn Adagio for Strings. Ik had beloofd Satie, een werk van Satie, te draaien. Maar per ongeluk had ik de volgorde verkeerd ingezet. Hier komt alsnog

We gaan naar Estland. Daar woont en werkt, of die aan werkt, weet ik niet, maar hij is inmiddels 90, de Estse componist Arvo Pärt. In 1978 schreef hij Spiegel im Spiegel. Dat is een eigentijds klassiek muziekstuk. Hoewel Spiegel im Spiegel oorspronkelijk voor viool en piano geschreven is, wordt de viool ook vaak vervangen door cello of een altviool. Er zijn zelfs versies met contrabas, klarinet, hoorn, nou ja, noem maar op. De titel van het stuk komt dus uit het Duits. En dat betekent letterlijk spiegels in de spiegel. Het Duitse woord spiegel kan zowel op het enkelvoud als op een meervoud slaan. En de titel verwijst naar het oneindige beeld dat ontstaat wanneer men kijkt in twee tegenover elkaar opgestelde spiegels. Geniet u van Spiegel

we zijn nou helemaal menselijk. We gaan luisteren.

Chopin. Dan gaan we nu naar het Duitsland van 1840. Daar schreef Robert Schumann zijn Kinderszenen. Kinderszenen, dat zijn kinderscènes. Kinderscènes die hij op muziek ging zetten. De directe aanleiding was dat zijn vrouw Clara maar al te vaak tegen hem zei dat hij leek op een kind. Nou, dat was niet tegen Dovermans oren gezegd. Dit werk, dit is nummer 7, dat heet Träumerei. Träumerei, Robert Schumann.

stuk laat ik jullie voorzichtig weer wakker worden met Edelweiss uit The Sound of Music.

onverbeterlijk werk van Strauss, de Blauwe Donau. Het uur zit er weer bijna op en ik ga afscheid nemen met klanken van Maurice Ravel. We kennen hem natuurlijk van de Bolero, maar hij kon ook andere dingen. Zo heeft hij dit concert voor harp geschreven. Klinkt heel subtiel, heel mooi. Dank voor het luisteren. En natuurlijk tot

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: aan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 7:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Nachtgedachten, waar de rust van de avond een stem krijgt en gedachten vrij mogen dwalen. Hier in deze tijd van rust en reflectie nemen we je mee door verhalen, muziek en overpeinzingen. Laat de wereld even los, luister en vind jezelf terug in de zachte echo's van de avond. Dit is jouw moment, jouw plek. Dit is Nachtgedachten met Herman Diepens.

Oh yes, en we zijn er weer. Welkom bij Nachtgedachten. Buiten is het nog licht, we gaan langzaam, het is namelijk al juni, richting de langste dag. En dan kun je 's avonds tot 11 uur ruim buiten blijven zitten in het licht. Nou, ik vind het fijn dat je weer luistert. Het is weer tijd om al je zorgen en problemen voor even achter je te laten en tot rust te komen. Lekker de tijd om te luisteren naar allerlei wat het leven mooi en de moeite waard maakt. En natuurlijk heb ik weer mooie muziek bij me en ik heb mijn vaste onderdelen. Ik heb weer een prachtig gedicht van Tanja Helderman over de lente deze keer. Want daar zitten we nog volop in. En ik heb natuurlijk een leuk stukje cabaret. Dus ga heerlijk onderuit zitten. Steek een kaarsje aan. Of niet, want het is nog hartstikke licht buiten. Pak in ieder geval een lekker kopje koffie of schenk jezelf een drankje in. Pak er iets lekkers bij. Zet alles voor een tijdje van je af. En geniet. En we gaan vandaag genieten met een oudje uit 1976 van Leo Sayer. You make me feel like dancing.

Ja, yeah, you make me feel like dancing. Als dat geen goed begin is, dan weet ik het ook niet meer. En nu, gewoon omdat het kan, gaan we naar een hele oude uit 1958. Sorry, en ik keek even verkeerd. En dat is van de Everly Brothers. All I Have to Do Is Dream.

Ja, yeah, all I have to do is dream, the Everly Brothers. En omdat we geen genoeg kunnen krijgen van al die oudjes. En ik heb er vanavond echt zin in een paar oudjes. En straks gaan we nog naar hele nieuwe. Dus maak je geen zorgen, er zit van alles in vandaag. Maar ik wil er nog eentje. En daarna gaan we naar het gedicht. You Don't Owe Me van Leslie Gore. En die komt uit 1963.

0: Ja, dat in 1963. Hè, dat, ik denk dat daar tegenwoordig de jeugd ook wel eens naar mag luisteren. Hè, want ze zijn druk bezig met, hoe heet het, de man-zone, de man-dingen. Dus, maar...
1: Opa, wanneer komt nou het gedicht?
0: Oh ja, dat is waar ook. Dankjewel, Nova. Ja, we gaan nu naar het gedicht.

gedicht van vanavond heet Levenslessen. Tussen bomen groeien zonnen op een bed van groen tapijt. En de bossen leven op door het schijnsel van de tijd. Naar de hemel reiken takken, groeien bladeren in het licht. Knappe knoppen van verlangen met de zon op het gezicht. Wat een winter lang mocht rijpen, barst in volle glorie los. Levenslossen over hoop zijn te vinden in het bos. En ik zei al, we hebben vandaag ook veel modernere liedjes. En we gaan meteen naar een hele moderne. Een nieuwe van Bente. 3, 2, 1...

Ja, dat was uit 2005. John Mayer, en wat ik net zocht, was natuurlijk de Manosphere. Op dit moment, al die testosterontypes, die lopen te roepen dat de vrouw terug naar het aanrecht moet. En ja, ik ben 70 en ik snap er niks van. Ik kom uit een periode dat we zo begonnen toen ik jong was. En daarna is al die nieuwe dingen gekomen, de dolomina's en noem het maar op. En eigenlijk vind ik het, ik heb het eigenlijk altijd wel een beetje gevonden. Je moet gewoon vriendelijk zijn en niet vervelend doen tegen vrouwen. Geen vrouwenonvriendelijke dingen. En vrouwen zijn minstens zoveel waard als mannen. Zoals Leslie Gore net zong, You Don't Owe Me. We gaan naar een nummer van Coldplay. En dat heet We Pray.

La la la la la. We pray, we pray, we pray. We pray. Coldplay. We gaan er nog eentje doen en dan is het alweer tijd voor cabaret. En ik heb vandaag Jochem Meijer bij me. Dat zou je zo wel horen. Maar eerst nog even Coldplay. Beautiful People van Ed Sheeran.

0: Ja, Ed Sheeran, Beautiful People. En zoals ik al zei, het is tijd voor cabaret. En ik heb een hele mooie bij me. Ik heb vandaag Jochem Meijer bij me. En het gaat over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Luister maar.
1: Dat is het. Ik zal nog één verhaaltje doen. Nog één verhaaltje speciaal voor jullie. Het is geen zondagavond. Jullie zijn niet mijn buurtkindertjes. Maar speciaal voor jullie het sprookje Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Kom maar jongens, snel mogen jullie. Goed zo, ja! Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Mijn eigen kleine dwergje, Jet van Schijndel, dames en heren. Dankjewel, Tines Techniek. Dankjewel, Robert-Jan Veen. Dankjewel, Caroline Krachtmeijer. Dankjewel, Luxor. Dankjewel, Dutsu. Dankjewel, Varen. Dankjewel, Kathleen. Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Er was dus een koningin in een land hier heel ver vandaan. Nou mag alles, flikker maar op. Nou, op een dag stond de koningin voor de spiegel. En ze zei tegen de spiegel...
2: Zeg, spiegeltje. Hè? Zeg, mafketel. Zeg, mag ik het vragen? Schande. Hè? Zeg, wie is de mooiste vrouw van het land? Geef eens antwoord. Gouden voorperk.
3: Waarop de spiegel zei... Kijk, in principe is dat logisch. Maar ja, dat is Sneeuwwitje. Dat is een gegeven. Dat is logisch.
1: Waarop de lakei zei... En dat is waar. En dat is waar.
3: Karatering. Echt waar, Oepman?
2: Schande.
1: En de koningin was des duivels. Dus belde ze de jager op. En hij zei...
4: Hey, luister man, ik ben Extinx, de sportsokkendrager. In dit sprookje ben ik zeker wel de jager. Ja toch.
1: En de koningin gaf de opdracht aan de jager... om Sneeuwwitje mee te nemen naar het bos, haar dood te maken... en haar hart mee terug te nemen als bewijs. En zo geschiedde. Want de jager liep met Sneeuwwitje door het bos heen. En Sneeuwwitje zei tegen de jager...
5: Bomen en brandnetels, kent u die uitdrukking?
1: En de jager werd een beetje verliefd op Sneeuwwitje. Hij zei...
4: Hey joh, meisje man, ik vind je een leuk meisje man. Ik vind alles fijn, ik neem wel het hart van een wild zwijn. Ja toch.
5: Maar ik ben allemaal geen wild zwijn. Wow, wow, wow, wow. Mama, de burgemeester, ik ben geen wild zwijn. Teveel. Je bent een hele brave, lieve, enthousiaste, leuke, nette neuzenwildzwijn. Goed zo, bravo, prachtig, vette, momo, bravo.
3: Karatering, Ekma, Oepman, is een schande, maar dat is logisch.
1: En zo, het slaat helemaal nergens, het slaat nergens. En toen kwam de jager aan bij de kok van het paleis. En de kok van het paleis zei...
6: Dat is echt een hartstikke lekker, wildzwijnenhart met een lekker frambozensausje. Voilà.
3: Karatering.
1: En toen kwam Sneeuwwitje aan bij het huis van de Zeven Dwergen. En ze drukte op de deurbel. En de deurbel zei...
7: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie belt eraan bij mijn huisje? Vlam, vlam, vlee, vlee, vlee.
5: Ik ben het Sneeuwwitje.
1: En Sneeuwwitje lag op alle bedjes. Ze frat van alle bordjes. Ze zat op alle stoeltjes.
2: Schande.
1: Ja, dat vind ik ook. En toen viel ze in een diepe slaap. Omdat een Nederlandse zanger op de radio zong...
8: Slaap, kindje, slaap. Daarbuiten loopt een schaap, papa.
1: In één keer schrok ze wakker. Ah! Omdat er zeven dwergen binnenkwamen. En een van de zeven dwergen zei... Goedemorgen, postkoning Anjer. Ja, wacht mijn vrouwtje op een bedje van 40.000 euro. En de stemming zat er nog beter in. Toen een van de roze dwergen zei...
5: Hé, hey, Sneeuwwitje, ik heb een hele vieze, danzige, smerige mop over Sneeuwklitje.
1: De stemming zat er nog beter in.

0: Toen een van de zeven dwergen heel zachtjes zei...
1: Zeg, Sneeuwwitje, vind jij dat prettig met zeven dwergen?
0: En ze hadden pret voor tien. Maar toen ging de deurbel. En de deurbel zei...
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie belt eraan? Bij mijn huisje. Opzij, opzij, opzij.
0: Het was de koningin, verkleed als oud vrouwtje. En de koningin zei met een totaal onherkenbare, vermomde stem...
3: Zij, Sneeuwwitje, hè? Oude prostituee, hè? Ik heb een heel lekkere appel voor jou, hè?
0: Maar ik ben helemaal geen appel. Je bent een hele blijf appel. Karatering, echt waar, opbonnen, is schande. Maar dat is wel eens. En Sneeuwwitje nam een hapje van de appel. Momo, braaf appel. En ze viel in één keer dood neer.
3: Wat zwart is, moet zwart blijven.
0: En toen kwam de prins. De prins. En de prins zei...
4: Hey, joh, luister man, ik ben extinct. In dit sprookje ben ik zeker wel de prins. Ja, toch.
0: En hij pakte Sneeuwwitje vast, maar hij struikelde.
4: Hey, joh, sorry man.
0: En een stukje appel. Momo, braaf appel.
3: Karatering, echt waar, opmon, is schande. Maar dat is logisch.
0: Kwart de monster een beetje. Ja. En Sneeuwwitje keek de prins aan en zei...
5: Wat een lekkere prins ben jij, neuken.
0: En samen klommen ze op de rug van mijn zus. En op het witte paard, witte paard. Ze reden richting de horizon en ze leefden nog lang en gelukkig. Dank u wel.
6: Ja, Sneeuwwitje en de zeven dwergen. We gaan naar een mooi nummer van Billie Eilish. En dat heet Wildflower.

0: Hallo, dit is Nachtgedachten. Hier mag je stil zijn, dromen of gewoon luisteren. Blijf maar even bij ons.
1: Ja, blijf maar even bij ons voor Sabrina Carpenter en All at Once. Oh nee, dat is niet Sabrina Carpenter, dat is Whitney Houston. Neem me niet kwalijk, de volgende is van Sabrina Carpenter.

0: Ja, Whitney Houston en All At Once. We gaan natuurlijk gewoon door. En ik zei net al, ik was even te vlug ermee. Sabrina Carpenter en Man Child. Hier komt ze.
1: Oh boy.

0: Fijn dat je luistert naar Nachtgedachten. Even lekker weg van alle beslommeringen en genieten.
1: En genieten. En we gaan er nog eentje draaien en dan nog de laatste. Maar deze die we nog gaan draaien, die is van Taylor Swift en Post Malone. En het heet Fortnite.

Fortnite en Taylor Swift. We gaan naar het laatste nummer van vanavond. Dat is al een oudje en hij is van Frank Sinatra en het is The Girl of Ipanema.

Ja, je hoort het al, de outro, ofwel mijn laatste nummertje. Dat is Take 5 van Dave Brubeck. Dit was weer Nachtgedachten. Ik vond het fijn dat je luisterde en ik hoop dat je genoten hebt van alles wat voorbij kwam. Ik wil Tanja Helderman bedanken voor haar mooie gedicht en aan jou voor het luisteren. Als je zo naar bed toe gaat, slaap lekker. Ga niet iets anders doen. Nou, doe het rustig aan. En als je nog moet werken, helemaal. Ik ben er natuurlijk gewoon weer volgende week maandagavond om 10:00. En ik hoop dat jij dan ook weer luistert. Tot volgende week. En slaap lekker straks en morgen gezond weer op.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. Ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.